0: Dat heb ik wel gezien, want dat heeft Katja, die net dat liedje aanvroeg, gefilmd. Die was daar ook. En ik zag, dat is wel heel erg leuk, zeg.
1: Is het een verzoekje? Nou, het is in ieder geval met de letter K van Kev.
0: Volgens mij is het een verzoekje van Meindert.
1: Ja, ik vind het een mooi nummer. Ook weer van eigen bodem. Maar Kev doet het samen met Stacy, Jeff Deni, Manuel, Dibo D, Charelle Denicia, Rocco Fleva, Luis Mocha, Juju V, Evita Ros en Randy Leroy.
0: Oh, Evita doet ook mee. Wat leuk.
1: Ja, en dan hoort een stukje Nederlands ook.
2: De K van...
1: Van Kev. Met

0: iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De L van
1: Left Right.

0: frustrerend defibrillator of niet, want godmondentje.
1: Ja, dit was zeker een verzoekje met de letter L, links-rechts. En er is dus nu een Amerikaanse versie van voor het speciaal voor 2K van dit jaar. Left-right natuurlijk. Dat komt omdat de Snollebollekes ook in de Jumbo-reclame zit. En die kon ik niet draaien, die was niet te downloaden. Dus ja, het was het origineel.
2: Dat vond Claire, hè, die dit aan heeft gevraagd. En Babs vanuit Nederland, die ook wel eens in je show is.
1: Ja.
2: Die vinden dat helemaal niet erg. Want die hadden toch liever links-rechts van de Snollebollekes.
1: Ja, verzoekje dus van Claire en van Babs.
2: Ja, die kwam meteen daarmee.
1: Dank jullie wel, leuk. Ja, nou, dat zijn al bij de L aanbeland. Voetballiedjes vanavond is het thema van de Alphabet Show. En dit was inderdaad ook in die zin wel voetbal. Het was niet speciaal voor voetbal, maar je weet die mensenmassa's. Heel oranje, was het niet 4 jaar geleden bij het WK? Of 2 jaar geleden EK? Dat je zag de mensen oranje massa zo links en rechts gaan.
2: Ja, heel leuk.
1: Ja, dat kunnen wij Nederlanders, hè? Beetje gek doen.
2: Ja, ja.
1: En lekker oranje zijn met z'n allen. Maar wij Curaçaoënaars kunnen nu helemaal blue even doen. Ze moeten ook een dansje erbij verzinnen.
2: Nou, weet je, er is een dansje op Wak Mama.
1: Oh ja,
2: ja Mama heel leuk. Ja, Mama Wak bedoel ik.
1: Ja, met een soort gebarentaal.
2: Ja, nee,
1: zo nou, Mama ja, Wak zo.
2: Ja, heel leuk dat je een baby vasthoudt en zo. En, maar ik zie het niet heel veel voorbij komen. Dat leek me zo leuk als we dat zondag allemaal gaan doen.
1: Ja.
2: Dus misschien moet ik het gaan bedenken en dan daar...
1: Misschien moet je een filmpje maken, viral gaan,
2: ja.
1: Betty. En dan gaan we allemaal jouw dansje doen.
2: Ja, is leuk.
1: Ja, want ik vind dat bij een goed WK hoort ook een dansje.
2: Ja.
1: Hé, hey, en we kregen nog een reactie van Pepijn, onze grote vriend van de middag.
2: Nou, wat leuk.
1: Ja, dat hij kent de mensen van, hoe heet ze ook alweer? Van Aad en Berry, die we bij de Haar hebben gedraaid.
2: Van Katja.
1: Albrecht Haan en Stefan van der Velde. En ze komen ook volgende week naar Curaçao.
2: Nou, wat leuk.
1: Ja, leuk hè?
2: Gaan ze dat liedje dan hier doen of zo?
1: We gaan los op Curaçao, terecht als ze dat gaan doen hier, denk ik wel.
2: Nou, wat jammer dat ik zit in, Aruba.
1: Wat doe je daar nou weer?
2: Even vakantie vieren met mijn kind.
1: Nou, mooi. Lekker ook.
2: Ga straks weer terug naar Nederland.
1: Ja.
2: Arme kind.
1: Nee, dan moet je het even samen vieren. Hey, dit is het geluid van de hemelse helden. Laten we daar ook dan maar even snel doorheen gaan. Vorige week hadden we natuurlijk Pierce, hoe heet je ook alweer?
2: Brosnan, nee.
1: Nee, dat is die acteur.
2: Pierce.
1: Je kent hem wel. Maar,
2: oh, sorry.
1: Bryson. Maar nu hebben we een bassist van deze band. Je hoort hem op de bas spelen. Ja, al begin van deze maand is de Amerikaanse bassist Ronald Lapreet overleden. En dat is de bassist van de Commodores.
2: Oh.
1: Je hoort echt de bas, hè?
2: Ja.
1: En dit nummer is natuurlijk nadat Lionel Richie weg is gegaan. Was een grote hit daarna, Night Shift. Is dus niet de zanger. Maar deze bassist was even in 1970 de bassist van de Commodores. En daarna tussen 1978 en 1985. Hij scoorde 6 grote hits met deze groep. Waaronder Three Times a Lady, dus nog wel met Lionel Richie. Ceylon. En de nummer 1 hit, Night Shift.
2: Mooi nummer, hè?
1: Ja, mooi, hè?
2: Kan je daarop schuifelen?
1: Hier kan je zeker op schuifelen. We gaan zeker het thema nog een keer doen, Detti. Volgende keer dat jij er bent,
2: ja,
1: is het thema van Alphabet Show schuifelen. Dus de bassist, hij woonde later in Nieuw-Zeeland, toen het Commodores uit elkaar ging. Hij is begin deze maand onverwacht overleden in Nieuw-Zeeland. Hij is 79 jaar geworden.
2: Oh.
1: Hij rust in vrede.
2: Maar hij speelde geen bas meer. Ja, nu niet meer, maar toen ook niet meer, voordat hij overleed.
1: Nee, want de Commodores waren al eind jaren 80 gestopt.
2: Oh ja.
1: Ja. Maar misschien deed hij nog thuis een beetje, ja, op zijn bas. Een beetje, ja, pingelen.
2: Weet je, dat mag je niet zeggen, pingelen.
1: Waarom niet?
2: Weet je dat wist je dat niet? Dat een gitarist, het moment dat je pingelen zegt...
1: Oh.
2: Dat is zo respectloos.
1: Worden ze daar boos van, ja, als je dat zegt?
2: Ja.
1: Wil je voor mij een beetje pingelen, dan worden ze boos.
2: Oh, dat moet je echt niet doen.
1: Excuses, alle gitaristen die luisteren. Wist ik niet.
2: Vraag, ja, maar aan mij, aan Pepijn.
1: Aan Pepijn. Ik denk dat we door moeten, want dan maar liever feestmuziek. We hebben nog een onwijs fantastisch feestnummer. Een verzoekje van Martijn, helemaal uit Sint Maarten.
2: Jeetje, die luisteren ook. Wat,
1: ja,
2: wat leuk.
1: En op de versie van Engelbewaarder heeft deze zanger Oranje Bewaarder gemaakt bij het vorige WK 4 jaar geleden. Dus we gaan nu even weer oranje zijn, toch?
3: Prima.
1: De M van Marco Schuitmaker.

0: Ja, met en Neil Diamond. En je zal je afvragen, wat heeft dat nou met voetbal te maken? Nou, als je het weet, dan weet je het wel. Het is het onofficiële overwinningslijflied van Engeland. Sinds 2021, Engeland-Duitsland. Toen won Engeland van Duitsland in dat WK. Het was toen, ja, 21, hè, omdat vanwege COVID een jaartje later. En toen ja, hebben ze dit gedraaid. En iedereen zingt dan Sweet Caroline, dom, dom, dom. En daarna ook een beetje van Never Feel So Good. En dan zingen ze zo goed, zo goed. Het hele stadion zingt dit mee. Tegenwoordig altijd als Engeland voetbalt.
1: Hebben we op een gegeven moment niet gevoetbald met geen publiek? Of was dat geen EK, WK?
0: Nou, dat zou ik me...
1: Weet je nog? Dat geen,
0: kunnen, ja.
1: Nee, er was iets. Dat ik dacht, of het ongezellig voor die jongens.
0: Dat zal wel in 21 geweest zijn, 2021. Want ja, COVID begon in 20.
1: Ja.
0: Maar dat was EK, denk ik. Want het is nu 26, dus het was in 22 WK en in 21 EK. Waren toen lege stadions? Ja.
1: Was het, ja, er was op een gegeven moment iets met lege stadions. Ik dacht, oh, dat lijkt me ook helemaal niks.
0: Het is zo kort geleden, maar ik weet het haast niet meer. Ja. Ja, nu zijn de stadions vol en met veel blauw op zondag. Dus dat is leuk. En het leuke is, Italië doet niet mee. Dus wij hebben de blauwe kleur van Italië overgenomen.
1: Ja, maar weet je wat ik niet snap?
0: Nee.
1: Ik heb ook dat blauwe shirt, hè, want het is het thuisshirt. Vind ik leuk. Deze is een ander shirt. Maar, en dan zeggen ze, het blauwe shirt is het thuistenu. Maar ze spelen toch helemaal niet thuis?
0: Nee, dat is waar. Ze spelen nooit thuis. Niemand speelt thuis of vanuit.
1: Maar ze doen wel het blauwe shirt toch aan?
0: Nou ja, stel dat ze hier zouden spelen, een oefenwedstrijd, of gewoon straks in de voorrondes weer, dan dragen ze blauw, inderdaad.
1: En dus straks dragen ze alleen maar geel.
0: Als ze bij Jamaica gaan spelen weer in de kwalificaties over 2-3 jaar, dan moeten ze geel dragen.
1: Nee, maar op de WK nu?
0: Nee, ze dragen blauw alleen, heb ik gehoord.
1: Ze dragen ze alleen blauw.
0: Als iedereen die het gele t-shirt heeft gekocht, ja, is mooi, maar ja, ze dragen het nooit.
1: Maar en dan een ander vraagje.
0: Ja.
1: Want ik ben van, jij weet, ik ben smetfobie. Zullen ze dan heel veel shirts hebben, dat ze die gaan wassen of zo?
0: Volgens mij hebben ze per wedstrijd een nieuw shirt, hoor.
1: Of ze geven hem toch weg aan de partij met tegen wie ze spelen?
0: Dat doen ze, kleed uit, of gooit het publiek en zo. Nou, ja. Maar ik ben geen voetbalkenner. Ik sta hier maar een liedje te draaien.
1: De luisteraars, we hebben er heel veel, die reageren misschien. Oh, hier komt nu allemaal reacties binnen.
0: Oh ja, misschien zijn er voetbalkenners die luisteren. Dus dat is mooi. Dat is een goede vraag. Dus elke keer een nieuw t-shirt. Ik denk het wel, eigenlijk. Zoveel kost dat niet. Hoewel, 200 gulden.
1: Er komt hier wel een kenner nu met dat liedje wat Sweet Caroline. Jij hebt daar een verhaal over verteld. Maar dus de kenner zegt, ik dacht dat het ging om hands touching hands bij Sweet Caroline. Dat de voetballink was.
0: Hands touching hands, dat hij dat zingt. Maar je mag helemaal niet met je handen voetballen, toch?
1: Nee, hands, dat is dat je dan een strafschop mag. Dat vind ik ook nog wel.
0: Soms zelfs rode kaart, hoor, krijg je van de hands.
1: Ja. Nee. Dus hands, ja, hands, van handen, toch? Of ha, zegt die persoon. Ik snap het niet.
0: Nee, maar ze zingen in het publiek tegenwoordig. Echt, Sweet Caroline, bom, bom, bom, doet het publiek mee. Dat is zo'n meezinger geworden.
1: Ik vind de interactie met onze luisteraars zo ontzettend leuk. Ik ga gewoon, ik denk dat ik ga solliciteren als discjockey voor Paradise. Ze hebben toch een advertentie?
0: Ja?
1: Denk je,
0: je wil vaker in de show.
1: Dan luistert toch niemand. Ja, ik heb een keer voorgesteld om een soort Jan van Veen met een gedicht.
0: Ja, maar dat hebben we toch al gedaan, hè?
1: Nee, maar dat mensen dat in kunnen sturen en ik ga daar dan heel hun gedichten.
0: Zo, met deze muziek dus. Ga je gedichten doen, de hele avond?
1: Nou, de hele avond.
0: Het volgende gedicht
1: is van mij.
0: Is van Meindert. En die gaat over jou.
1: Ja. Rozen zijn rood.
0: Toen ik je zag, was ik in vuur en vlam.
1: Oh jee.
0: En jouw mooie haar. En je mooie ogen. Dat soort dingen wil je gaan doen dus? Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Ja,
1: en dan met schuifelmuziek erna.
0: Dat gaan we nog binnenkort doen, ja. Ja. Hey, nog één keer toch even de fragmenten van de poll. Dit is Kamp Meindert. Hier kan je op stemmen. Een meezinger. Wil je deze helemaal horen bij de letter X? Dit is de triomfmars van Aida van Verdi, maar dat wijst er. Setu heet de groep. En dit zingt iedereen in het stadion mee. Dit is Kamp Meindert, maar nu krijgen we Kamp 13. De zware jongens, stil aan de overkant. Wil je die helemaal horen bij de X? Stem dan op Kamp 13 vanavond. 675-1031 voor de Alpha Battle. De triomfmars, stil aan de overkant. Kamp Meindert. Kamp Dattie. Hey, nu gaan we naar, dat is een van mijn favorieten, dat is Melvin. Ik denk dat ook weinig mensen misschien hem kennen. Hij is van Jiskevet. Het is Kees Prins. Mm-hmm. En hij deed zo'n goede volkszanger na. Ook een beetje begin deze eeuw. Hij kwam ook bij Baarten van het Dorp. En hij kwam altijd zo langs in zijn oranje pak. En hij heeft echt het ultieme oranje lied gemaakt. Op de wijze van Mississippi. Zo zingt hij.
2: De O van...
1: Oranje.
0: Oranje. Ga terug naar de tijd in begin 2000, 2004. Dat hoor je wel aan de spelers. Die sfeer erin.

0: uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM.
1: Prince Royce, baby. De P van
2: Prince Royce met 90.

0: zijn er van die voetbal-anthems. Dit is Prince Royce met de letter P in de Alphabet Show. En dit is, komt uit 2018. Toen was het WK in Rusland trouwens, wist je dat, Dettie? WK in 2008, 8 jaar geleden, was Rusland. Ja, zeker weten. Ja. En ja, Prince Royce heeft dan ook een liedje gemaakt. Ook voor een, dat krijg je ook voor een reclame van een teleprovider en zo. Dus dat deed hij dan.
1: Hey, goed onthouden voor de thema reclame.
0: Ja, inderdaad. Dan kan deze er weer bij. Dobinti minutos op de Spaans. Het is 8:30, precies. Hé, hey, dan is het tijd voor dit.
2: Meinderts melige moppetrobbel.
0: Hé, hey, heb je er zin in, Dettie?
1: Ah.
0: Oh, daar gaan we dan. Elke week weer een doktersmop. En deze is ook weer echt om te gieren, om te brullen. Wat een lekker, dat is hartstikke mooi. Daar komt hij. Er komt een man bij de dokter. Zegt de dokter. Hé, hey, meneer. Wat u daar heeft, dat is een mooi gehoorapparaat. Ja, zegt die man, dit is echt nieuw. Het is echt het nieuws van het nieuwste. Hij was wel heel duur, hoor, maar het is echt state of the art. Vraagt de dokter, wat voor merk is het dan? Zegt die man, €350 maar.
3: Snap je hem?
1: Nee, ik snap hem niet.
3: Hij verstaat hem niet.
1: Oh,
3: hij werkt niet. Snap je hem?
1: Ja.
3: Oh, lekker, hè?
2: De Q van...
3: De Q is van Queen.
1: Natuurlijk.

0: folks. My granddaddy used to tell me, you better listen to that Alphabet show on that Paradise radio. They got the best tunes on a cool Wednesday evening.
1: De S van...
2: Ja, Samson en Gert. Wij willen voetballen en die is aangevraagd voor Angela. Nou, hier is hij dan, hoor.

0: Met de letter S, dat waren Samson en Gert. Ja, die Gert Verhulst, die miljonair die is geworden van onder andere K3 en zo. En die hond, die heet Samson, geloof ik.
1: Ja, leeft hij nog?
0: Ja, hij heeft nooit geleefd. Ja.
1: Heb je wel eens thema dieren gedaan? Ja, hè?
0: Ja op, elk jaar op Dierendag. Even, Odette wil ook een keer meedoen. Dan wil ze dierendag, dieren als thema.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja, dat is leuk.
1: Wachten we nog even mee. Maar eventjes over jouw... In Rusland, hè, was er toch op een gegeven moment een WK.
0: 2018 was in Rusland,
1: weet je dat een van onze vaste luisteraars, Sandra, daarbij was?
0: Echt?
1: Ja, joh.
0: Ja, sommigen gingen echt naar Rusland om Oranje daar te zien, hè?
1: God, helemaal naar Rusland.
0: Ja, ook de koning was erbij. En Sandra dus.
1: Ja, die is... Ja.
0: Koning ging toch een biertje drinken met Poetin toen?
1: Oh, ik dacht met Sandra.
0: En met Sandra misschien ook, maar dat zegt Sandra niet.
1: Nee.
0: Dat houdt ze geheim, ja. Weet je trouwens, dat was 2018. Weet je waar het vorige keer was, 2022, het WK?
1: Even denken of het...
0: Zo kort geleden maar.
1: Ja.
0: Ik weet het ook niet meer.
1: Spanje?
0: Nee, Qatar.
1: Oh ja,
0: in Qatar in december
1: zandbak.
0: Ook.
1: Ja, in de zandbak.
0: Ja, we gaan ook in onze winter. Ja. De Nederlandse winter.
1: Ja.
0: En dus er is allemaal tijdsverschil en een hoop gedoe.
1: Och, jezus nou.
0: Niemand keek, denk ik. Nu is het natuurlijk vanaf morgen in Mexico, Canada en de United States. Sommigen hebben er ook kritiek op, hè. Dat ze, ik ga niet naar de Verenigde Staten vanwege Trump en zo. Vind ik een beetje flauw. Wat vind jij? Ik hoef sowieso er niet heen, hoor. Nee, ik denk
1: dat, maar... dat wij er helemaal niet zo goed naar binnen kunnen nu. Maar dat geeft van niet uit. Ja, weet je,
0: heb je te veel op de social media anti-Trump gedaan? Nou, ja, nee, dan mag je niet naar binnen.
1: Dus dat gaat het niet worden, maar dat geeft ook niet. Het zou wel ergens goed voor zijn. En wij hebben natuurlijk mazzel, hè, want wij hebben gewoon geen tijdsverschil.
0: Nee, dat is leuk. In Nederland moeten ze 1 uur 's nachts kijken. Maar wij gaan gewoon lekker 's avonds en 's middags kijken. Ja. En weet je wat de volgende keer is? Over 4 jaar? Het WK?
1: In Dubai.
0: Nee, je zou zeggen dat soort landen... Nou, in 2034, over 8 jaar, is ook al bekend. Is in Saoedi-Arabië.
1: Ja, zie je.
0: Zie je, dus dat is allemaal zo'n beetje uitgekristalliseerd. Ja. Maar volgend seizoen is het in Marokko, Portugal en Spanje. 3 landen.
1: Oh, dat is helemaal leuk, Marokko.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En ik heb dus met de pool meegedaan en ik heb Marokko laten winnen dit jaar.
1: Ja, wat lief van je.
0: Ja. Ja, nou ja, weet je, omdat ik dan denk... Ik was de enige die Marokko gokt. Dus als ik win, dan win ik ook echt. Zo dacht ik een beetje.
1: En hebben jullie zo'n pool dan voor geld?
0: Voor een beetje geld, ja. €6 inleg, dus dat valt wel mee. Maar heel veel mensen stemmen natuurlijk voor... of kiezen Frankrijk, Spanje en zo. Er is ook wel een beetje... hoe zeg je dat? Door de bookmakers is voorspeld... Nou ja, het is een beetje nek aan nek race. Spanje en Frankrijk staat hoog in de bookmakers. Spanje staat net omhoog. Dat is het eerste. Tweede Frankrijk, derde Engeland, vierde Portugal, vijfde Brazilië en pas 6e Argentinië. Dat is nu de top 6 van de voorspellers.
1: Nou ja, we zien het wel. En hebben ze weer een beest, een octopus of zo, of een schildpad?
0: Ja, nee, dat heb ik nog niet gezien.
1: Nee, nog niet?
0: Oh, nee.
1: Nou, we zien het allemaal wel.
0: Wat nog een verzoekje met de thee, hè? Een voetballied.
1: Ik heb zelf in de thee. Oh ja, ja joh.
0: Dit is ook
1: nooit van gehoord.
0: Nou, jawel. Als je het hoort, ken je het wel. Dit is ook het stadion heeft het overgenomen om dit mee te gaan zingen. Lololololo. Het is begonnen in België tussen Brugge Arsenal in 2003. Daarna de Italianen hebben dit soort als lijflied ook gebruikt. Maar die doen lekker niet mee, die Italianen.
2: Nee. De thee van...
0: The White Stripes met de thee.
1: Voor Mike.

0: De Blue Wave is unstoppable en daarom met letter U in de Alphabet Show. Unstoppable van.
1: Oh, ja, dat is wel heel ver gezocht hoor.
0: Ja, dat weet ik wel. Ja. Wat moet je anders bij de U doen? Ken je een liedje van UB40 dat
1: U
0: over voetbal gaat?
1: You Never Walk Alone.
0: Ja, nee, die kunnen we nog bij de I doen. You Never Walk Alone. Dat is ook een verzoekje.
1: Ja, maar die heb je al bij de I staan.
0: Die staan, doen we straks nog bij de I. Dat is helemaal waar. Hé, hey, we hebben ook nog de X.
2: De Alpha Battle.
0: De X nog te doen straks, hè? En Xanadu is geen voetballiedje. Dus daarom hebben we een poll, de Alpha Battle. En het gaat vanavond tussen Meinert en Dettie. Want Dettie is mijn friend, mijn gast. De beroemdste huisvrouw van Curaçao.
1: Ja, ik heb nog steeds geen jingle, weet je dat ding?
0: Nee, ja.
1: Meinert en Friends.
0: Nee, het is alleen maar Friends, ja, ja. Hé, hey, maar je hebt wel een leuke keuze. Zullen we die eerst eens draaien? Dit is Kamp Dettie. Vanavond voetballiedjes in de Alphabet Show. En Dettie wil graag Het is stil aan de overkant horen, bij de letter X.
1: Ja.
0: En wil je die ook horen? Ja, thuis? Dan stem je op Dettie. 6751031, maar dit is Kam Meinert. Echte meezinger stadionmuziek. Wil je deze helemaal horen? Dat is de Triomfmars van Setu, heten ze, de groep. Maar het is gewoon van Verdi. Wil je die horen, dan stem je op Kamp Meinert.
1: Het is een nek-aan-nek race, hoor. Dus er moet nog wel gestemd worden, dat we zeker weten wie er gaat winnen.
0: Oh, ik ben benieuwd. We hebben nog twee nummers te doen, de V en de W. En dan hebben we dus de uitslag van de Alphabattle. Ja. Ja. Nou, voor de V, ja, deze moest erbij.
1: Absoluut.
0: Echt een feestnummer. En die gaan we ook altijd, denk ik, horen als Oranje speelt de komende weken. Daar komt-ie.
2: De V van
0: FIFA Hollandia.

0: en tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De W van...
1: Ja, Waka Waka van Shakira. En die is voor Ludwina, voor Sandra, voor Claire en ook voor mijzelf. Ja.

0: Het was 2010 en het was voor het eerst in een Afrikaans land georganiseerd. Zuid-Afrika in Kaapstad. Prachtig stadion ook daar. Ik heb er vlak naast gewoond. En Shakira mocht het anthem doen voor 2010 met Waka Waka. Wie kent dat nummer niet? Lekker, hè?
1: Heerlijk. We hebben getracht het dansje te doen.
0: Ja, je zei dat er een dansje bij hoort.
1: Ja.
0: Dat moeten we even googlen.
1: Maar dat moet je niet doen. Dat dansje moet je niet doen met zo'n rokje wat ik aan heb.
0: Dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, dan moet je met een broek aan doen.
0: Ja, gewoon, of gewoon alleen. Ik dans alleen, zeg maar, als niemand kijkt.
1: Ik heb stiekem met je gedanst. Ja. Zoiets.
0: Hé, het is bijna 9:00. Tijd voor de uitslag van de alfabettel. Hoe is het gelopen? Je hebt eerlijk geturfd, hè? Dit
1: als ik nog even een paar seconden wacht, krijg ik misschien nog een stem en dan heb ik gewonnen.
0: Nee, tijd is om.
1: Nee, jij mag wel winnen dit keer. Het is echt een nek aan nek reeg, maar
0: Heb ik met één stem, toch?
1: Eén stem verschil.
0: Eén stem meer. Zelfs Daan Haag gaf niet de doorslag. Het is uiteindelijk dus geworden, Kamp?
1: Ja, Kamp Meindert.
0: Yeah!
2: De X van...
0: De X is van Kamp Meindert, de triomfmars van Setu.
1: Ja, gefeliciteerd, hoor.
0: Dank je, dank je.

0: hadden die van Lee Towers kunnen doen, maar we deden het origineel. Jerry and the Pacemakers.
1: Lekker nummer.
0: Prachtig, hè?
1: Ja, absoluut.
0: En dus ook een voetbalnummer, want dit zingen ze ook in de stadions. Toch? Ik denk, ik vrees ook wel Feyenoord, Lee Towers, denk je niet?
1: Ja, ik probeer een Feyenoord-lied. Ja, nou, ja, maar Lee kan toch niet meer zingen?
0: Hij heeft het gestopt.
1: Hij heeft het overgedragen aan iemand anders.
0: Oh.
1: Ja, maar ik weet
0: die
1: niet.
0: Die dit zou gaan zingen voortaan?
1: Ja. Ja,
0: hij zong het ook bij marathons en zo.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar dit nummer wordt ook gewoon in andere, in buitenlandse stadia gezongen door het publiek.
1: Ja.
0: We hebben veel publieknummers. Het mooie is, het zijn allemaal stoere mannen die in het publiek zitten bij voetbal natuurlijk, op de tribunes. En die zingen dan gewoon de triomfmars van Verdi. Ik vind het dan nog altijd wat.
1: Ja, die vind jij leuk, hè?
0: Ja, dat vind ik leuk. Voor mij weet niemand dat het van Verdi is.
1: Nee, dat weten we nu wel, hoor. Want het is vaak genoeg genoemd.
0: Ik heb het 20 keer gezegd inmiddels. Ja. En die van jou, je hebt net met 1 stem verloren de alfabet, hoor. Dat is wel vervelend. We gaan hem snel draaien, hoor. Dus stil aan de overkant. Laatste verzoekjes ook toch nog wel van mensen die op jou stemden, Dertie.
1: Ja.
0: Die gaan we zo doen, 21:15 in de afterparty. Dus het is ons bijna gelukt. 26 nummers die over voetbal gingen. En dankzij jou, Dertie.
1: Is dat zo?
0: Nou, ook. We hebben het samen gedaan.
1: We hebben het samen gedaan, zeker. Het was weer verschrikkelijk leuk. Want eigenlijk zou ik naar Salsa Robics gaan, hè?
0: Oh.
1: Weet je, eindelijk weer.
0: Salsa Robics?
1: Ja, heerlijk.
0: Nee, daar moet je niet aan beginnen, joh.
1: Jawel, dat is heel leuk. Is goed voor je conditie. Maar ik kan jou niet weigeren.
0: Dit is toch veel leuker. Lekker liedjes zoeken die over voetbal gaan en zo. Ja, en natuurlijk ook trouwens dankzij de luisteraars is het gelukt, hè? Want leuke verzoekjes allemaal.
1: Ja.
0: Bijzondere verzoekjes van Samson en Gert tot aan The White Stripes.
1: Ja, niet iedereen vond dit thema weer leuk. Maar ja, dat is maar net wat je met voetbal hebt, hè? Dus kijk, bij mij, als jij een thema gaat doen, Formule 1...
0: Nee, geen idee.
1: Echt niet, hoor.
0: Nee, weet ik ook niet. Nee.
1: Daar heb ik echt niks mee.
0: En je kan ook muziekstijlen doen. Als ik zeg, doe maar jazz, dan haakt ook misschien de helft van Curaçao af.
1: Maar als je akoestische rock doet, dan heb je mijn man.
0: Ja, maar dat heb ik al eens een keer met je man
1: gedaan.
0: Ja, was
1: leuk, hè?
0: Ja, luisteraars rock,
1: leuk.
0: Ja. En wat ook binnenkort gaan we dan doen, als jij terugkomt over een paar weken, dan doen we de... Wat voor editie?
1: De schuifelmuziek.
0: Ja.
1: 1 juli gaan we dat doen. Denk
0: Slijp
1: allemaal pas naar.
0: Slow. Oh, 1 juli pas.
1: 1 juli gaan
0: okay.
1: we... Ja, want ik ga naar Aruba en jij ging ook iets doen.
0: Dan kom je weer terug.
1: Ja,
0: maar dan weet ik, dan krijgen we 50 verzoekjes, Dertie.
1: Ja, dus laat iedereen vast nadenken. Is toch ook leuk om vooraf een verzoekjes, om vooraf een roepen.
0: Je hebt een paar weken om na te denken. Wat is het mooiste slijpnummer ooit?
1: Ja.
0: Gaan we doen. Het thema van volgende week, dat hangt nog even geheim. Maar we gaan nog eruit met een laatste nummer, de Z. En in de afterparty dus nog allerlei leuke liedjes die met voetbal te maken hebben. Kan heel breed, zoals I Got a Feeling.
1: Ja, in Journey, hè? Don't Stop Believing.
0: Don't Stop Believing. Nou, dat is toch echt wel het lijflied bijna van de Blue Wave, vind je niet?
1: Ja, absoluut. En weet je welke ook? La Copa de la Vida van Ricky.
0: Ricky Martin, The Best, Tina Turner. Simply The Best natuurlijk. We're Gonna Win van Bryan Adams. En natuurlijk ook wat stadionmuziek. We gaan een beetje variëren nog in de afterparty tot 10 uur. Met allemaal voetbalmuziek. Dus blijf lekker luisteren. Mag ik jou bedanken, Dertie?
1: Ja, en mag ik jou bedanken voor die ontzettende lekkere kava.
0: Hij is op, hè?
1: Goh, hij is op.
0: Nou, dat merk je wel, ja. Yes. Nee, tot volgende week allemaal, de luisteraars. En tot over een paar weken dan, Dertie.
1: En heel veel plezier het weekend met Curaçao, Duitsland.
0: Het wordt gewoon een mooie, verrassende 2-1 voor Curaçao.
1: Ja, zoiets.
0: Daar gaan we.
2: De Z van...
0: De Z is van Zombie Nation, een Duitse groep Kernkraft 400. Gedraaid in stadions van American voetbal en een beetje ook van normale voetbal. Veel plezier zondag.

0: gedacht, als ik deze kans verspeil.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken. Ik wil de...

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Vijf burgers hebben hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026 geaccepteerd. Tijdens een receptie in het Renaissance Resort waren cultuurminister Sitri van Heidoorn en de genomineerden aanwezig. De eer gaat naar Iteke Witteveen, Ludmila Noord van Epps, Hubert Kirindongo, Cedric Dandare en Franklin Clementia voor hun inzet in cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De uitreiking is op 2 juli. Ruim 60 crisisexperts uit het Koninkrijk kwamen afgelopen week in Den Haag bijeen voor de 7e Week van de Crisisbeheersing. Ze oefenden met een fictieve orkaan en bespraken cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn afspraken gemaakt over noodvoorraden en opleiding van crisispersoneel voor betere voorbereiding op toekomstige rampen. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo XIV heeft woensdagavond de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend tijdens een grote mis. De Jezus Christus-toren, voltooid in februari, is 172,5 meter hoog en voldoet aan de wensen van architect Antoni Gaudi. Tijdens zijn bezoek aan Spanje ontmoette de paus ook artiest Bad Bunny en sprak hij met slachtoffers van kerkelijk misbruik. Donderdag sluit hij zijn reis af op de Canarische eilanden. Demonstranten in Noord-Ierland hebben opnieuw de confrontatie met de politie gezocht. Dinsdag vernielden relschoppers voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast. Een Soedanees viel maandag iemand aan met een mes, wat leidde tot antimigratieprotesten. De verdachte blijft langer vastzitten. Meerdere arrestaties zijn verricht. Paus Leo XIV is aangekomen in de kathedraal La Sagrada Familia in Barcelona. Dit bezoek vindt plaats op de vijfde dag van zijn rondreis door Spanje. De kathedraal, ontworpen door architect Antoni Gaudi, is nog in aanbouw en moet rond 2030 gereed zijn. Woensdagavond wordt de hoogste toren ingezegend. Donderdag reist de paus naar de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. 5 burgers hebben hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026 geaccepteerd. Tijdens een receptie in het Renaissance Resort waren cultuurminister Sitri van Heidoorn en de genomineerden aanwezig. De eer gaat naar Iteke Witteveen, Ludmila Noord van Epps, Hubert Kirindongo, Cedric Dandare en Franklin Clementia voor hun inzet in cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De uitreiking is op 2 juli. Ruim 60 crisisexperts uit het Koninkrijk kwamen afgelopen week in Den Haag bijeen voor de 7e Week van de Crisisbeheersing. Ze oefenden met een fictieve orkaan en bespraken cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn afspraken gemaakt over noodvoorraden en opleiding van crisispersoneel voor betere voorbereiding op toekomstige rampen. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo XIV heeft woensdagavond de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend tijdens een grote mis. De Jezus Christus-toren, voltooid in februari, is 172,5 meter hoog en voldoet aan de wensen van architect Antoni Gaudi. Tijdens zijn bezoek aan Spanje ontmoette de paus ook artiest Bad Bunny en sprak hij met slachtoffers van kerkelijk misbruik. Donderdag sluit hij zijn reis af op de Canarische eilanden. Demonstranten in Noord-Ierland hebben opnieuw de confrontatie met de politie gezocht. Dinsdag vernielden relschoppers voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast. Een Soedanees viel maandag iemand aan met een mes, wat leidde tot antimigratieprotesten. De verdachte blijft langer vastzitten. Meerdere arrestaties zijn verricht. Paus Leo XIV is aangekomen in de kathedraal La Sagrada Familia in Barcelona. Dit bezoek vindt plaats op de 5e dag van zijn rondreis door Spanje. De kathedraal, ontworpen door architect Antoni Gaudi, is nog in aanbouw en moet rond 2030 gereed zijn. Woensdagavond wordt de hoogste toren ingezegend. Donderdag reist de paus naar de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Yeah.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. 5 burgers hebben hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026 geaccepteerd. Tijdens een receptie in het Renaissance Resort waren cultuurminister Sitri van Heidoorn en de genomineerden aanwezig. De eer gaat naar Iteke Witteveen, Ludmila Noord van Epps, Hubert Kirindongo, Cedric Dandare en Franklin Clementia voor hun inzet in cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De uitreiking is op 2 juli. Ruim 60 crisisexperts uit het Koninkrijk kwamen afgelopen week in Den Haag bijeen voor de 7e Week van de Crisisbeheersing. Ze oefenden met een fictieve orkaan en bespraken cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn afspraken gemaakt over noodvoorraden en opleiding van crisispersoneel voor betere voorbereiding op toekomstige rampen. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo XIV heeft woensdagavond de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend tijdens een grote mis. De Jezus Christus-toren, voltooid in februari, is 172,5 meter hoog en voldoet aan de wensen van architect Antoni Gaudi. Tijdens zijn bezoek aan Spanje ontmoette de paus ook artiest Bad Bunny en sprak hij met slachtoffers van kerkelijk misbruik. Donderdag sluit hij zijn reis af op de Canarische eilanden. Demonstranten in Noord-Ierland hebben opnieuw de confrontatie met de politie gezocht. Dinsdag vernielden relschoppers voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast. Een Soedanees viel maandag iemand aan met een mes, wat leidde tot antimigratieprotesten. De verdachte blijft langer vastzitten. Meerdere arrestaties zijn verricht. Paus Leo XIV is aangekomen in de kathedraal La Sagrada Familia in Barcelona. Dit bezoek vindt plaats op de 5e dag van zijn rondreis door Spanje. De kathedraal, ontworpen door architect Antoni Gaudi, is nog in aanbouw en moet rond 2030 gereed zijn. Woensdagavond wordt de hoogste toren ingezegend. Donderdag reist de paus naar de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: paradisefm.cw.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. 5 burgers hebben hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026 geaccepteerd. Tijdens een receptie in het Renaissance Resort waren cultuurminister Sitri van Heidoorn en de genomineerden aanwezig. De eer gaat naar Iteke Witteveen, Ludmila Noord van Epps, Hubert Kirindongo, Cedric Dandare en Franklin Clementia voor hun inzet in cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De uitreiking is op 2 juli. Ruim 60 crisisexperts uit het Koninkrijk kwamen afgelopen week in Den Haag bijeen voor de 7e Week van de Crisisbeheersing. Ze oefenden met een fictieve orkaan en bespraken cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn afspraken gemaakt over noodvoorraden en opleiding van crisispersoneel voor betere voorbereiding op toekomstige rampen. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo XIV heeft woensdagavond de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend tijdens een grote mis. De Jezus Christus-toren, voltooid in februari, is 172,5 meter hoog en voldoet aan de wensen van architect Antoni Gaudi. Tijdens zijn bezoek aan Spanje ontmoette de paus ook artiest Bad Bunny en sprak hij met slachtoffers van kerkelijk misbruik. Donderdag sluit hij zijn reis af op de Canarische eilanden. Demonstranten in Noord-Ierland hebben opnieuw de confrontatie met de politie gezocht. Dinsdag vernielden relschoppers voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast. Een Soedanees viel maandag iemand aan met een mes, wat leidde tot antimigratieprotesten. De verdachte blijft langer vastzitten. Meerdere arrestaties zijn verricht. Paus Leo XIV is aangekomen in de kathedraal La Sagrada Familia in Barcelona. Dit bezoek vindt plaats op de 5e dag van zijn rondreis door Spanje. De kathedraal, ontworpen door architect Antoni Gaudi, is nog in aanbouw en moet rond 2030 gereed zijn. Woensdagavond wordt de hoogste toren ingezegend. Donderdag reist de paus naar de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

take this anymore.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Vijf burgers hebben hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026 geaccepteerd. Tijdens een receptie in het Renaissance Resort waren cultuurminister Sitri van Heidoorn en de genomineerden aanwezig. De eer gaat naar Iteke Witteveen, Ludmila Noord van Epps, Hubert Kirindongo, Cedric Dandare en Franklin Clementia voor hun inzet in cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De uitreiking is op 2 juli. Ruim 60 crisisexperts uit het Koninkrijk kwamen afgelopen week in Den Haag bijeen voor de 7e Week van de Crisisbeheersing. Ze oefenden met een fictieve orkaan en bespraken cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn afspraken gemaakt over noodvoorraden en opleiding van crisispersoneel voor betere voorbereiding op toekomstige rampen. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo XIV heeft woensdagavond de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend tijdens een grote mis. De Jezus Christus-toren, voltooid in februari, is 172,5 meter hoog en voldoet aan de wensen van architect Antoni Gaudi. Tijdens zijn bezoek aan Spanje ontmoette de paus ook artiest Bad Bunny en sprak hij met slachtoffers van kerkelijk misbruik. Donderdag sluit hij zijn reis af op de Canarische eilanden. Demonstranten in Noord-Ierland hebben opnieuw de confrontatie met de politie gezocht. Dinsdag vernielden relschoppers voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast. Een Soedanees viel maandag iemand aan met een mes, wat leidde tot antimigratieprotesten. De verdachte blijft langer vastzitten. Meerdere arrestaties zijn verricht. Paus Leo XIV is aangekomen in de kathedraal La Sagrada Familia in Barcelona. Dit bezoek vindt plaats op de vijfde dag van zijn rondreis door Spanje. De kathedraal, ontworpen door architect Antoni Gaudi, is nog in aanbouw en moet rond 2030 gereed zijn. Woensdagavond wordt de hoogste toren ingezegend. Donderdag reist de paus naar de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Franse nieuws van 5 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. 5 burgers hebben hun nominatie voor het Kruis van Verdiensten 2026 geaccepteerd. Tijdens een receptie in het Renaissance Resort waren cultuurminister Sitri van Heidoorn en de genomineerden aanwezig. De eer gaat naar Iteke Witteveen, Ludmila Noord van Epps, Hubert Kirindongo, Cedric Dandare en Franklin Clementia voor hun inzet in cultuur, zorg en maatschappelijk werk. De uitreiking is op 2 juli. Ruim 60 crisisexperts uit het Koninkrijk kwamen afgelopen week in Den Haag bijeen voor de 7e Week van de Crisisbeheersing. Ze oefenden met een fictieve orkaan en bespraken cyberbeveiliging en de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn afspraken gemaakt over noodvoorraden en opleiding van crisispersoneel voor betere voorbereiding op toekomstige rampen. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo XIV heeft woensdagavond de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend tijdens een grote mis. De Jezus Christus-toren, voltooid in februari, is 172,5 meter hoog en voldoet aan de wensen van architect Antoni Gaudi. Tijdens zijn bezoek aan Spanje ontmoette de paus ook artiest Bad Bunny en sprak hij met slachtoffers van kerkelijk misbruik. Donderdag sluit hij zijn reis af op de Canarische eilanden. Demonstranten in Noord-Ierland hebben opnieuw de confrontatie met de politie gezocht. Dinsdag vernielden relschoppers voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast. Een Soedanees viel maandag iemand aan met een mes, wat leidde tot antimigratieprotesten. De verdachte blijft langer vastzitten. Meerdere arrestaties zijn verricht. Paus Leo XIV is aangekomen in de kathedraal La Sagrada Familia in Barcelona. Dit bezoek vindt plaats op de 5e dag van zijn rondreis door Spanje. De kathedraal, ontworpen door architect Antoni Gaudi, is nog in aanbouw en moet rond 2030 gereed zijn. Woensdagavond wordt de hoogste toren ingezegend. Donderdag reist de paus naar de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De jaarlijkse conferentie van de Caribische banktoezichthouders is succesvol afgerond op Curaçao. 3 dagen lang kwamen financiële experts bijeen om te bespreken hoe zij kunnen inspelen op veranderingen in de financiële wereld. Richard Doornbos, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, benadrukte het belang van samenwerking en flexibel toezicht. De tijdelijke werkorganisatie heeft vorig jaar meer dan 21 miljoen euro besteed aan de uitvoering van de landspakketten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het grootste deel ging naar lokale overheden en specifieke expertise. Een evaluatiecommissie concludeert dat de samenwerking succesvol is, maar waarschuwt dat structurele veranderingen tijd kosten. De focus blijft op economische en bestuurlijke weerbaarheid tot april 2027. Dan nog internationaal nieuws. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking geeft geen verdere uitleg over de schaduwdeal tussen D66 en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie over het voorstel om verheerlijking van terrorisme strafbaar te stellen. Dit schrijft hij aan de Tweede Kamer. Vorige week werd afgesproken dat er dit jaar 380 miljoen euro extra naar ontwikkelingshulp gaat. In ruil daarvoor zou de oppositiepartij PRO de begroting van Sjoerdsma steunen in de Eerste Kamer. Sjoerdsma verklaarde dat er geen link is tussen deze zaken en dat er geen uitruil heeft plaatsgevonden. De Zweedse regering trekt een plan in om kinderen vanaf 13 jaar te veroordelen tot gevangenisstraffen. Minister van Justitie Gunnar Strömmer erkent dat er onvoldoende steun is in het parlement. Het besluit is een politieke nederlaag voor de minderheidsregering. Strömmer stelt voor de leeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid te verlagen naar 14 jaar. Tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal worden meer sportweddenschappen verwacht, wat aanbieders aanzet tot meer reclames. De kansspelautoriteit waarschuwt dat jongvolwassenen kwetsbaarder zijn voor gokverslaving. Daarom start de toezichthouder een campagne en verscherpt de toezicht op reclames die niet gericht mogen zijn op deze groep. Het WK begint donderdagavond in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Dit

heerlijk zeg. Van de CD Knuffelrock deel 3 is het Brian Adams op Paradise. 103 meteen deze vrolijke donderdagochtend. En ik zeg van harte welkom bij een nieuwe kerstverse ochtendshow. We gaan er weer wat moois van maken. Nelly onderweg naar de studio. We gaan zo eerst even kijken wat er is gebeurd vannacht terwijl wij lagen te slapen in onze tijdzone.

Ja, het is Pharrell op Paradise. Goedemorgen, donderdagochtend. Het is 18 over 6. Laten we even kijken wat er in de wereld is gebeurd terwijl wij hier op één oor lagen. Het Amerikaanse leger heeft een Iraanse waterinstallatie gebombardeerd die volgens Washington werd gebruikt voor militaire doeleinden. De aanval maakt deel uit van de snel oplopende confrontatie tussen de VS en Iran. Iran spreekt van een schending van het internationaal recht en meldt schade aan infrastructuur die ook van belang is voor de watervoorziening in de omgeving. De actie volgt op dagen van de wederzijdse aanvallen en vergeldingsacties daar in de regio, waardoor de vrees voor verdere escalatie groeit. Dan wat luchtigere zaken. Het WK voetbal krijgt een nadrukkelijk Amerikaans tintje. Organisatoren hebben bevestigd dat er meer ruimte komt voor reclameonderbrekingen, uitgebreide rustinterviews en grootschalige entertainment shows rond de wedstrijden. Ook de rustshow van de WK-finale moet qua opzet vergelijkbaar worden met de beroemde Super Bowl halftime show. Voorstanders zien kansen om het toernooi aantrekkelijker te maken voor een wereldwijd publiek. Nou, terwijl de puristen vrezen dat de traditionele voetbalcultuur onder druk komt te staan. Ja, ik schaar me daar wel een klein beetje in die groep, denk ik wellicht. Dan naar Sardinië in Italië. Daar is ophef ontstaan over nieuwe regels die het meenemen van eigen parasols op sommige populaire stranden verbieden. De maatregel moet overvolle stranden beter beheersbaar maken en schade aan kwetsbare natuur beperken. Bezoekers worden daardoor vaak verplicht gebruik te maken van betaalde strandvoorzieningen. En veel eilandbewoners en toeristen die spreken van een aantasting van de vrije toegang tot het strand en vinden dat de commerciële belangen te veel voorrang krijgen. Ach, grow up. En dan leuk, ja, naar Nederland. De popgroep Chaotic maakt weer een comeback. Precies 25 jaar nadat de groep werd gevormd in het realityprogramma Star Maker. De band groeide begin vorige eeuw uit tot een groot succes. Nou zeg ik vorige, nee, deze eeuw nog. Hè. Ja, zo lang was het ook weer niet geleden. Met hits als Damn, I Think I Love You en I Surrender. Voor veel fans roept de terugkeer herinneringen op aan de hoogtijdagen van de bekendste Nederlandse talentenjacht. De reunie gaat gepaard met optredens waarin de originele leden hun bekendste nummers opnieuw gaan zingen. Ja, hebben wij ze, wanneer was het? Vorig jaar hebben we Sita en Bart van Chaotic deze kant op gehaald voor de Zero's Party. Dat was al een soort van mini-reunie. En toen vertelden ze al stiekem tussen neus en lippen door dat dit in de lucht hing. En nou ja, nu is het dan zover. Dat vinden wij leuk. Ja, dat vinden wij heel leuk. Nou, vooruit met de geit. Zullen we dan nog maar even op je donderdagochtend laat je horen voor Star Maker.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountville Beach.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamer.

0: gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: natuur en rust. Met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Zo dan, van harte goedemorgen. Het is Paradise FM, Brasa FM deze periode. Op je donderdagochtend 6:53. Hier is Nelly met je laatste nieuws. Mondia.
2: De tijdelijke werkorganisatie, TWO, heeft vorig jaar ruim 21 miljoen euro uitgegeven aan de uitvoering van de zogeheten landspakketten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit het nieuwe jaarverslag. Het grootste deel van het geld, ruim 15 miljoen euro, ging rechtstreeks naar de ondersteuning en uitvoering van programma's en projecten. Het gaat hierbij om subsidies aan de lokale overheden en om de inzet van specifieke expertise om de landen te helpen vernieuwen. En op Curaçao is de grote jaarlijkse conferentie van de Caribische banktoezichthouders succesvol afgerond. 3 dagen lang kwamen financiële experts en regelgevende instanties uit de hele regio en daarbuiten bijeen. Centraal stond de vraag hoe toezichthouders het hoofd kunnen bieden aan de snel veranderende financiële wereld. CBCS-president Richard Doornbos benadrukte in zijn openingstoespraak dat regionale samenwerking en flexibel toezicht daarbij van levensbelang zijn. Er werd onder meer uitgebreid gesproken over de impact van AI, cyberveiligheid en de risico's van klimaatverandering voor de financiële sector. Het was voor het eerst in 2010 dat Curaçao gastland was van dit evenement. En internationaal nieuws, het wereldberoemde sterrenrestaurant Noma in Kopenhagen gaat in augustus weer open, dat meldt het Deense toprestaurant. Noma sloot, toprestaurantketen. Noma sloot in 2024 de deuren en trok de afgelopen tijd rond als pop-up restaurant in Los Angeles. De heropening volgt op een roerige periode. Eerder stapte sterrenchef René Redzepi op nadat de New York Times een onthullend artikel over hem publiceerde. Daarin beschuldigden 35 oud-medewerkers hem van jarenlang fysiek en verbaal geweld op de werkvloer. Redzepi erkende de misstanden en bood zijn excuses aan. Helemaal weg bij Noma is de topchef overigens niet. Hij keert terug in een nieuwe rol als creatief directeur. Hij gaat zich achter de schermen bezighouden met innovaties, zoals het experimenteren met insecten en zeewier.
1: Ja, hij was toch al bezig met innovaties?
2: Dat was hij wel, maar dan mag hij nu exclusief denk ik, zich daarmee bezighouden. Nou ja, dus om te zorgen dat het nog steeds een toprestaurant, of eigenlijk het beste restaurant is ter wereld.
1: Ja, ja.
2: Dus maar hebben ze dat... Ja.
1: We zijn druk bezig met experimenten. Zo van, wat gebeurt er als ik met een pollepel heel hard op de schouder van mijn collega tik?
2: Weet je, ik vind het, hij heeft voor heel veel inspiratie gezorgd. Heb je die film gezien? Ik ben eventjes vergeten wie er al...

0: maar in spelen, maar onder andere Nicolas Hoff. Daarin gaat zo'n topchef, die gaat dan ook, het is zo'n exclusief event, heeft hij dan, houdt hij.
1: Ja.
0: En dan vervolgens is het zijn doel om iedereen als de gasten te vermoorden.
1: Oh.
0: En het is eigenlijk geïnspireerd op, nou ja, hoe...
1: Op deze manier. Ja,
0: ja, op deze manier. Ja. Hoe we eigenlijk dit soort toprestaurants verheerlijken. En dat is eigenlijk heel... Ja, het gaat gewoon om eten, uiteindelijk.
1: Nou ja, de ochtendkrant van Nelly. En het gaat niet gewoon om eten.
0: Nee, ik weet, het zijn soms echt levensveranderende ervaringen als je naar zo'n toprestaurant gaat.
1: Ja.
0: Ik bedoel, allerlei orgasmes in je mond.
1: Ja.
0: Het is heerlijk en ik raad iedereen aan als je het zou kunnen om ooit naar zo'n restaurant te gaan. Niet alleen naar Noma. Noma stond wel jarenlang op mijn lijstje. Maar nou, het is onbetaalbaar.
1: Het is, ja, je moet aardig in de buidel tasten. We hebben onlangs bij de Lemon Tree gegeten. En dat is, dat is misschien niet, ja, het is niet waar, dit restaurant, maar het komt wel aardig in de buurt. En wat je daar allemaal in je waffel geschoven krijgt, het is echt mind-blowing.
0: Ja, ja.
1: Het is die smaakcombinaties, het is niet gewoon uit eten, Nelly Rossa.
0: Ik weet dat het niet gewoon uit eten is, maar het gaat uiteindelijk gewoon om eten.
1: Nou, ja.
0: Sorry, maar dat ik $1000 moet betalen om te kunnen eten, dat is belachelijk.
1: Nou, ga die discussie met Valentijn van de Lemon Tree maar even voeren, dat het gewoon om eten gaat.
0: Nou ja, betaal jij 1000 gulden bij de Lemon Tree?
1: We hebben daar 1000 zoiets,
0: persoon.
1: Ja. Nou, ik weet niet, dat ben ik heel snel vergeten.
0: Nou, dat heb je echt niet betaald, ik ken jou.
1: Nou, maar het is niet goedkoop.
0: Nee, het is niet goedkoop, dat snap ik. Maar bij Noma is het wel echt extreem duur.
1: Ja.
0: En dan die wachtlijsten, man.
1: Wat hebben we daar nou toch betaald? Ik denk dat dat dan wel in de buurt komt van 1000 gulden per persoon, hoor. Met wijnarrangementen bij, moet ik wel zeggen. Ja.
0: Oh, nou ja.
1: En een parkeerplaats.
0: Ja, dan moet ik dus hard voor gaan sparen. Het krantenoverzicht.
1: Ja, laten we even kijken in de kranten. Wat staat erin opgeschreven?
0: Natuurlijk veel nieuws voor alles wat met de Blue Wave te maken heeft. Zo ook in de extra een foto van Fort Nassau. Dat volledig blauw verlicht is als eerbetoon aan het voetbalelftal van Curaçao. Het restaurant en de Curaçao Port Authority, de havenbeheerder, willen met de verlichting hun steun betuigen aan het team dat momenteel dus geschiedenis schrijft met de deelname aan het WK. Volgens hen zorgt de historische prestatie van het team voor een enorme golf van trots en eenheid op het eiland en ver daarbuiten. En het blauw verlichte fort symboliseert die support vanaf de heuvels. Daar zo bij Fort Nassau.
1: Ja.
0: En de regering van Curaçao moet voor 1 januari volgend jaar een besluit nemen over een vergunning voor zonne-energiebedrijf Otium. Doet de verantwoordelijke minister dan niet, dan moet de overheid een dwangsom van 1 miljoen gulden betalen. Dat heeft het Hof gisteren bepaald. Otium probeert al sinds 2021 een vergunning te krijgen om elektriciteit te produceren via zonnepanelen. De minister wees dat eerder af, maar de rechter verklaarde die beslissing vorig jaar ongeldig. En omdat de minister de daaropvolgende deadline aan zijn laars lapte, heeft de rechter nu deze boete als stok achter de deur ingesteld. Verder ook nog een artikel dat Tweede Kamerlid van Mikal Tsegay, zeg je dat zo? Ken je die?
1: Nee.
0: Van de GroenLinks PvdA.
1: Ken ik al helemaal niet.
0: Okay, die heeft in de commissie Koninkrijksrelaties voorgesteld om elk jaar een debat te houden over de status van het Koninkrijk, vergelijkbaar met het jaarlijkse debat over de EU. Dit idee komt voort uit de recente presentatie van een expertcommissie over het democratisch tekort binnen het Koninkrijk. Die werd gegeven tijdens het IPCO in Den Haag. En de reacties van andere partijen zijn natuurlijk wel wisselend. Zo vindt de VVD-Kamerlid wel een goed idee, maar stelt voor om dit te koppelen aan bestaande begrotings- of wetgevingsoverleggen in plaats van een apart debat. En D66 noemt het voorstel sympathiek, maar wil eerst het eindrapport van de expertcommissie afwachten. Dat moet eind dit jaar verschijnen. En ook Poolse, hoe de Caribische landen hierover denken. En ja, 21 vindt het initiatief ook sympathiek, maar waarschuwt dat dergelijke debatten vaak vooral symbolisch zijn en veel extra werk met zich meebrengen, terwijl de onderwerpen meestal al in de vaste commissies zijn besproken.
1: Okay.
0: Nou, ik heb nog één nieuws dat bij jou in de buurt komt, want bewoners in de omgeving van Sint Joris luiden de noodklok over toenemende verkeersoverlast. Het gaat dan vooral over het geluid van brommers, want vooral 's avonds zorgen dus groepen motorrijders voor enorme geluidsoverlast en gevaarlijke situaties op de weg. Volgens buurtbewoners wordt er nauwelijks gehandhaafd op snelheid, helmplicht of lawaai. Maar de overlast blijft niet beperkt tot motoren. Er zijn ook steeds meer snelle scooters, elektrische steps en fatbikes op de openbare weg te vinden. Ja. En MFK-statenlid Rigoletto Todé heeft daarom een spoedvergadering aangevraagd met minister van Justitie Charlton Hato. En hij wil weten of er snel wetgeving komt om het gebruik van deze voertuigen te reguleren.
1: Nou, de wetgeving is er toch al wel, alleen de handhaving.
0: Nee, het gaat nu even specifiek over fatbikes en e-steps. Want daar, in tegenstelling tot andere landen, hebben wij daar geen specifieke regels voor.
1: Nee. Ah, maar dat valt op zich nog wel mee. Op Bonaire, daar heb je veel fatbikes. Het is krankzinnig.
0: Mm-hmm.
1: Ze vliegen je daar om de oren. Het lijkt wel Amsterdam daar.
0: Ja.
1: Maar ik vind hier wel meeval eigenlijk.
0: Nog wel. Maar ik denk dat je daarom beter die ontwikkeling voor kunt zijn en ook kunt, de wetgeving daarvoor kunt aanpassen om te zorgen dat het niet uit de hand loopt, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En er is, mensen ervaren wel overlast van de fatbikes en de apps.
1: Het is, het is wel een gebied wat sterk in...
0: De grote brug, op de Lianenbrug.
1: Ja, het gebied daar is wel sterk in ontwikkeling. Dus er moet wel wat gaan gebeuren, denk ik. Zeker rondom de rotonde van Santa Rosa, als je vanuit Santa Catarina komt. Het is wel een beetje vervelend. Wij woonden eerst aan de Krakersbaaiweg bij Zuurzak. En toen gingen we hier dit huis bouwen met het idee van... nou, dan zijn we eindelijk van die verdraaide file af. Het groeit daar nu zo hard dat er nu een soort van tweede Krakersbaaiweg file zich aan het ontpoppen is op de weg naar Santa Catarina. Dus er mag wel wat mee gaan gebeuren, als je mij vraagt.
0: Zeker wat gebeuren. Daar kan je Max Seintje ook over bellen. Die heeft daar ook hele nieuwe ideeën over. Of innovatieve ideeën daarover.
1: Oh ja, wat noem eens eentje.
0: Nou, dat mag je hem zelf vragen.
1: Dus voor een andere keer. Alright, tot zover.
0: Ja.
1: Mooi, bedankt.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Dit

gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

0: U2 zingt over One Love. Oeh, ja. Yeah. Zeg, ik heb nog wat lekkers in de aanbieding voor jou.
1: Welk dier gooi je hier?
0: Namelijk twee pizza's. Twee pizza's, ja, denk ik wel. Bij 50 piek bij Tribu op het Blueberry Resort krijg je van me. Plus nog twee beach entrance tickets. Zodat je na het eten van die pizza lekker het strand op kan. En kan gaan chillen billen op de bedjes. Nou, hoe lekker is dat? Als je meespeelt met welk dier hoor je hier, maak je er elke dag kans op. En het dier van vandaag, die klinkt zo... Heb je enig idee? Niet? Moet ik hints gaan geven al? Deze diertjes die kunnen 13 tot 18 jaar worden in het wild. Tussen de 4 en de 15 kilogram kunnen ze wegen in het wild. En waar staan ze bekend om? Ze komen vooral voor in Australië. En ze hebben hele scherpe nageltjes. Kunnen daarmee in de boom klimmen. En... ja, wat moet ik nog meer... Heb je enig idee al, Nelly? Of,
2: nog niet.
0: Wat zei je?
2: Nee, nog niet.
0: Nog niet, oké. Okay.
2: Mag ik het nog een keer horen?
0: Nog een keertje horen dan. Ja, even kijken. Zo, okay, ja, daar komt ie. Ja, klinkt ook een beetje als die mannen van VI, vind je niet, aan tafel?
2: Het klinkt eerder hoe jij stottert soms.
0: 6751031. Kom maar door met je goede antwoord. Zit vooral in het oosten van Australië. In de bomen. Scherpe nagels. Een heel schattig gezichtje wel. Ik zou er thuis wel eentje willen hebben. Maar ik denk niet dat dat heel verstandig is om er eentje thuis te nemen. Ze zijn niet heel groot. Dus een beetje, lijkt een beetje op teddyberen. Niet? 6751031. Als jij enig idee hebt.

0: Milo op 103.1 FM. Het is Drop the Pressure. En in het kader van... even kijken, wat is een... ik moet deze nog... Ja. Ja.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Hebben we aan de telefoon Shirley. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, onderweg naar het hospitaal, naar het ziekenhuis.
2: Ja,
0: ja, ja. Maar gelukkig niet om daar gestrekt te gaan op een bed, maar om achter een bureaustoel te zitten.
2: Ja, dat wel. Ja, dat wel. Ja.
0: Nou, dat is dan toch op zich een hele zegen, hè? Dat je elke dag naar het ziekenhuis gaat, maar niet om te verblijven, maar om ook weer aan het eind van de dag weer naar huis te gaan.
2: Ja, tuurlijk. Niet wel naar mijn huis. Dat wel. Opstaan af en toe, niet alleen blijven zitten, hè? Dat is niet goed.
0: Nee, maar ik bedoel meer zo dat je niet daar hoeft te overnachten. Hè? Dat is dan toch heel prettig.
2: Nee, ik kan me niet denken dat prettig is.
0: Nee, hè? Nee. Behalve als je een hele knappe zuster hebt, wellicht, maar...
2: ja, voor jou, hè?
0: dat verzacht de pijn wellicht een beetje. Ja. Nee, maar je zit op de inkoopafdeling daar. Dat is, lijkt me uitdagend, hè? Want al dat spul wat deze kant op moet komen.
2: Ja, het is een uitdaging waar je werkt om spul op Curaçao te krijgen. We zijn een eiland, hè? Ja, en meeste is geïmporteerd, niks anders.
0: Ja.
2: Dus het is een combinatie van beroepen.
0: Ja, bij een winkel, als je inkoop doet voor een winkel, dan kun je toch altijd zeggen, ja, oepsie, sorry, we hebben even geen... We hebben geen tomatenblokjes van merk I op voorraad. Dus je moet maar van merk Z moet je ze nemen. Maar in het ziekenhuis werkt het denk ik net wat anders. Als je zegt, ja sorry, maar we hebben de prikken hebben we even niet op voorraad. Dus kom volgende week maar weer terug.
2: Ja, dat mag helaas niet. Nee, dus het moet er allemaal zijn.
0: Ja, precies. Alright. Hij zegt, welk dier hoor je hier? Laten we even luisteren naar de opgave nog één keertje. Ja, wat heb je daar gehoord, denk je?
2: Een koala. Een koalabeer.
0: Een koalabeertje.
2: Ja.
0: Ja. Hoe weet je dat zo zeker?
2: Jouw tips. Neem je niet.
0: Ja. Die hebben het gedaan. Nou, gefeliciteerd, Shirley. Die 50 piek bij Tribu en de 2 Beach Entrance tickets zijn helemaal voor jou.
2: Dankjewel.
0: Ga ervan genieten en succes vandaag. Hè.
2: Dank je.
0: Ajo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santou.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: is. Meer info, mammutprinting.com.
1: Não só logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Bingo doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Van harte goedemorgen, het is Paradise FM op je donderdag de 11e van juni. 7:02 en hier is Nelly met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen.
5: In het noorden van Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash met een legerhelikopter. Dat melden bronnen rond het Pakistanse leger. Het ongeluk gebeurde gisteren in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir. Het toestel van Russische makelij stortte direct na het opstijgen neer. Volgens het leger is een technisch mankement de oorzaak van de crash. De militairen waren in de stad aanwezig omdat er al langere tijd onrustig is. Eerder deze maand kwamen daar nog 11 mensen om het leven bij hevige botsingen tussen demonstranten en de politie. Het leger heeft het exacte dodental zelf nog niet officieel bevestigd, maar een groot deel van de slachtoffers is vandaag al met militaire eer begraven. En Iran reageert woedend op nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen. Volgens Teheran schenden de beschietingen het huidige bestand. President Trump stelt juist dat Iran een prijs moet betalen omdat vredesonderhandelingen te lang duren. Ondanks de spanningen is er volgens ingewijden op hoofdlijnen wel politieke overeenstemming over een voorlopige deal. Er wordt gesproken over mogelijkheden om bevroren Iraanse tegoeden vrij te geven. En volgens die ingewijden moeten dus nog praktische zaken worden uitgewerkt en daar zouden ook nog steeds berichten met de VS over worden uitgewisseld. En lokaal nieuws, de tijdelijke werkorganisatie heeft vorig jaar ruim 21 miljoen euro uitgegeven aan de uitvoering van de zogeheten landspakketten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit het nieuwe jaarverslag. Het grootste deel van het geld, ruim 15 miljoen euro, ging rechtstreeks naar de ondersteuning en uitvoering van programma's en projecten. En op Curaçao is de grote jaarlijkse conferentie van de Caribische banktoezichthouders succesvol afgerond. 3 dagen lang kwamen financiële experts en regelgevende instanties uit de hele regio en daarbuiten bijeen. Centraal stond de vraag hoe toezichthouders het hoofd kunnen bieden aan een snel veranderende financiële wereld. CBCS-president Richard Doornbus benadrukte in zijn openingstoespraak dat regionale samenwerking en flexibel toezicht daarbij van levensbelang zijn. Er werd onder meer uitgebreid gesproken over de impact van AI, cyberveiligheid en de risico's van klimaatverandering voor de financiële sector. Het was voor het eerst sinds 2010 dat Curaçao gastland was van dit evenement. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
4: Dankjewel.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: Het is nog lekker rustig op de Curaçaose wegen. Er staat een kleine file op de Krakersbaaiweg uiteraard. Vanaf Zuurzak ongeveer kom je daar in een verkeersinfarct terecht. Maar verder is het lekker doorrijden geblazen op de weg. Ja, hier en daar een kleine opstopping. Waarschijnlijk omdat het stoplicht op rood staat. Verder de aangepaste aankomsttijden op de luchthaven. Die zijn er een paar te melden. De JetBlue Airways uit New York is wat eerder dan gepland. Komt binnen rond 1:30 vanmiddag. De TUI Fly uit Amsterdam is dan weer 50 minuten vertraagd. Komt binnen rond 4:30 deze middag. Verder vliegt alles lekker op tijd.
6: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
7: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wild, no, Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
8: It's a Friday, baby!
9: Iedere vrijdag...

Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Dit is Brazen.

0: Mocht je nou wat inspiratie nodig hebben, welke locaties je wil aandoen, welke Brasa-fanlocaties er zijn op het eiland, check dan even onze socials. Daar doen wij uitgebreid verslag van deze locaties en van de temperatuur van die biertjes. Dat is heel belangrijk. We hebben ze allemaal voor jou getest, dus check het maar even op onze socials. Paradise FM Curaçao. Jeroen, goedemorgen!
1: Ja, goedemorgen. Ik moet eens even kijken of ik hier aan een doosje Brasa kan komen.
0: Dat denk ik wel. Ja, die verkopen ze online, volgens mij, in Nederland.
1: Moet ik nog even achteraan?
0: Doe dat, ja. Ja. Ze worden ook overigens in Nederland gebrouwen. Hè? Ze worden daar gebrouwen. Dus ik neem het toch aan dat ze daar wel te krijgen zijn.
1: Oh, ja, nou, dat wil niet altijd alles zeggen, hoor. Want de Amstel Breit krijg je hier ook niet, volgens mij. Of bij de toko. Maar goed. Hey, we hadden voor van de week helemaal vergist, hè? Weet je wat er gezegd van... je moet niet te veel drinken bij het Nederlands elftal, want dan zie je niks meer van Curaçao. Maar het is andersom. Curaçao begint, Nederlands tijd, 19 uur. Ja. En daarna om 10 uur is het pas Nederland, Japan.
0: Ja.
1: Dus we hadden ons een beetje vergist. Dus,
0: dat is mooi.
1: Nou, goed, maakt niet uit.
0: Aan Nederland hoef je toch die hoef je niet te zien, toch? Dan ga je naar Curaçao, ga je naar bed.
1: Ja. Ja.
0: Zijn er nog smeuïge ontwikkelingen eigenlijk te melden? Want het is elke dag wel een beetje raak, hè? Over scheidsrechters die naar huis worden gestuurd, spelers die worden gefouilleerd. Ik las gisteren een leuk artikel bij De Speld. Er zijn nog steeds mensen die dat niet weten, maar dat is dus satire. Hè? Die hadden het over... Donald Trump die had gehoopt dat het WK voetbal zijn land weer eens positief in het nieuws zou zetten. Maar dat nog niet echt lukt. Dus hoe doe je dat nou eigenlijk als alleenheerser een groot internationaal sportevenement aangrijpen om positieve aandacht voor je regime te genereren? Wij vroegen het aan ervaringsdeskundige Adolf Hitler. we lachen erop, maar er gebeuren wel hier en daar een beetje beschamende taferelen daar nu, hè, in de VS.
1: Ja, het was misschien ook wel weer een beetje te verwachten. Ja. En ik heb ook nog wel een verhaal gehoord over Haiti. Die hadden een prachtig shirt ontworpen met een soort van tekening, afbeelding van de slag om Vertière.
0: Ja.
1: Jullie allemaal wel bekend. In 1803. Nou, dat was een belangrijke slag, want daarmee werd Haiti onafhankelijk. Dus dat willen ze daar graag weten. En dan hadden ze dus op het shirt, mag niet van de FIFA. Dus moesten nieuwe shirts gemaakt worden.
0: Ach.
1: Ja. En Sepp Blatter, de oud-voorzitter van de FIFA, die heeft het natuurlijk allemaal heel goed gedaan toen hij nog de boel besteedde. En die heeft er nu geen goed woord voor over van wat er nu allemaal gebeurt, ook met die Somalische scheids. Mm. En hij zegt, geen politiek in de sport. Nou, heeft hij natuurlijk 100% gelijk in.
0: Absoluut.
1: Alleen, daar was hij zelf ook niet zo heel goed in. Nou ja, dan hebben we een aantal oefenwedstrijden nog gehad. Portugal-Nigeria 2-1. Nou, Engeland-Costa Rica 3-0. De wedstrijd moest wel ik begon wel een uurtje later vanwege, daar is hij al, zwaar onweer. Mm. En Algerije wint gewoon met 4-0 van Bolivia. Dus die kunnen toch wel wat, blijkbaar. Okay. Even kijken. Nou, dan de Duitsers, ja. Want net even over Hitler, maar...
0: Oh jee, wat heb ik nou weer gezegd?
1: Maar de Duitsers die helpen hun eigen supporters. En weet je hoe? Die betalen een buspendeldienst voor de tweede wedstrijd straks tegen Ecuador.
0: Ja.
1: Als het goed is, tweede of derde wedstrijd. De supporters moeten met de trein van New York naar New Jersey. En dat kost nu €85. Waar het normaal €12,90 kost.
0: Ja.
1: En dat vonden de spelers een beetje te gortig. Dus ze hebben een groot gebaar gemaakt. En die hebben besloten om een eigen buslijntje op te zetten. Waarmee de supporters gebracht kunnen worden van New York naar New Jersey.
0: Nou, wat attent,
1: nou is dat wat?
0: Dat is wat attent van die Duitsers, hè?
1: Kom daar eens om, hè?
0: Ja, maar goed, daar hebben ze wel ervaring mee, toch? Gratis transport aanbieden. Dus dat zou je zeggen dat...
1: Joris. ik ga gewoon door. Ja. Neymar mist de eerste wedstrijd sowieso tegen Marokko voor Brazilië. Is nu last van een kuitblessure. Ook nog de vraag of hij überhaupt die andere twee groepswedstrijden haalt. In navolging van Jaap Stam vindt ook Gerald Vanenburg dat Oranje een systeemwissel moet doorvoeren. Die moeten met 4-4-2 of met 5-3-2 gaan spelen. Dus met een versterkt middenveld als het ware. Want we hebben in Nederland de beste middenvelders. En die moet je dus zoveel mogelijk opstellen. En daarmee moet je ook niet de hele 90 minuten vol druk willen zetten. Nou, dat deden ze de laatste wedstrijd toch al niet, maar... Goed, dan werpen we ons blik vooruit naar zondag natuurlijk stiekem een beetje. Lothar Matthäus, wie kent hem niet? De hele beroemde Duitser die altijd overhoop lag met Nederland en de Nederlandse spelers.
0: Ja.
1: Die vond er allemaal wel wat van. En zoals Duitsland nu bezig is, die vond bijvoorbeeld dat in het met 2-1 gewonnen oefenduel tegen de VS miste hij heel veel agressie en overtuiging. En dat is wat wij natuurlijk heel graag horen. Hè, want... Dat hebben wij ook nodig komende zondag. Om voor een steuntje te kunnen zorgen tegen de Duitsers natuurlijk.
0: Ja.
1: En verder heeft hij het vooral heel erg veel heet... had hij het in zijn column in Bild-Zeitung over Ecuador en Ivoorkust. Hoe goed die wel niet zijn.
0: Ja.
1: Nou, verder geen woord over Curaçao. Behalve dat ze voor deze wedstrijd kunnen ze doelman Manuel Neuer wel sparen. Want die hebben we niet nodig. Want zo vaak zal Curaçao toch niet op het doel schieten.
0: Nee.
1: Dus in ieder geval geen risico's met Neuer. Dat zijn mooie dingen voor geen dik advocaat om op de deur te plakken van de kleedkamer natuurlijk.
0: Hè. Juist. Hey, vandaag is de opening, hè, daar vanavond.
1: Ja, ik heb er zin in, hoor. Vanavond,
0: wat gaat er gebeuren? Weet je dat al? Wie gaat er optreden?
1: Ik heb geen idee. Ik weet niet eens of ik wel zin heb om naar zo'n opening te gaan kijken. Ik heb daar nooit zoveel mee met openingen en met afsluitingen. Ik ben van het voetbal. Ik heb heel veel zin in die wedstrijd.
0: Ja.
1: Ik hou van het Mexicaanse voetbal. Ik ga ervoor zitten. Ja. En prachtig stadion.
0: Het is toch opvallend dat jij zegt dat je niet zo van de openingen bent. Dat vind ik wel bijzonder.
1: Waarom?
0: Nou, ja. Altijd prachtig. Gaat toch niks boven een mooie opening?
1: Nee, ik heb daar niet zoveel mee, hoor. Nee, je hebt ook, weet je, ook met mijn halftime show en zo. Nou ja, heel af en toe is dat eens een keer leuk.
0: Ja.
1: Maar heel vaak ook niet. Ik ben echt van de sport. En daar hou ik me bij. En twee andere sportliefhebbers, die hebben gisteren nog wel iets bijzonders gedaan. En ze zeiden zelf, dit pikken nog even mooi mee.
0: Ja.
1: Dick Advocaat en Leandro Bacuna werden uitgenodigd om de eerste pitch te verrichten tijdens de wedstrijd Miami Marlins tegen Arizona Diamondbacks.
0: Okay.
1: Ja, Bacuna moest gooien en Advocaat moest vangen.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn prachtige beelden natuurlijk. Hè? En allebei als een kind in de snoepwinkel. En zeker ook Advocaat, want... voordat hij begon met voetballen, was hij een hele driftige honkballer.
0: Okay.
1: En vindt dat een geweldig sport. Nou, dus ja.
0: Alright. Mag ik je danken?
1: Ja, heel graag gedaan. En we spreken elkaar morgen.
0: Tot morgen.
1: Gaan we weer verder kijken. Hoi.
0: Ai, ai, ai, ai.

0: Precies. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean...

Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno.

0: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Van harte goedemorgen. Het is Paradise FM op je donderdagochtend, de 11e van juni. Aangeschoven voor het nieuws van 7:30 is Nelly Rosa.
3: De tijdelijke werkorganisatie heeft vorig jaar ruim 21 miljoen euro uitgegeven aan de uitvoering van de zogeheten landspakketten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit het nieuwe jaarverslag. Het grootste deel van het geld, ruim 15 miljoen euro, ging rechtstreeks naar de ondersteuning en uitvoering van programma's en projecten. Het gaat hierbij om subsidies aan de lokale overheden en om de inzet van specifieke expertise om de landen te helpen vernieuwen. Daarnaast werd er nog eens ruim 6 miljoen euro uitgegeven aan speciale geoormerkte projecten op de eilanden. En op Curaçao is de grote jaarlijkse conferentie van de Caribische banktoezichthouder succesvol afgerond. 3 dagen lang kwamen financiële experts en regelgevende instanties uit de hele regio bijeen. Centraal stond de vraag hoe toezichthouders het hoofd kunnen bieden aan een snel veranderende financiële wereld.

0: helemaal nieuws, want Britse wetenschappers hebben een prehistorische schorpioen ontdekt die zo groot was als een honkbalknuppel. Uit onderzoek naar fossielen blijkt dat het dier met de hele moeilijke naam Picturus gigas ruim een meter lang kon worden. De reuze schorpioen leefde zo'n 400 miljoen jaar geleden in het gebied dat nu Groot-Brittannië is. Het dier leefde zowel op het land als in het water. Dat het beest zo gigantisch kon worden kwam door de enorme hoeveelheid zuurstof die toen in de lucht zat. Daarnaast hielp het grote lichaam de schorpioen om makkelijker te blijven drijven in het water. Ja, ze hebben een AI-afbeelding, of ik zeg maar AI, het hoeft niet AI te zijn, maar ze hebben een afbeelding gemaakt van hoe groot het moest zijn. Nou, als je zo'n lange schorpioen zou tegenkomen, dan krijg je gewoon een hartstilstand.
1: Nou, op zich is het wel prettig dat hij kan. Je ziet hem aankomen, hij kan niet zomaar in je broekspijp kruipen.
0: Oh my god.
1: Dat kunnen die kleintjes wel.
0: We konden ook in bomen klimmen, hè?
1: Oh, jezus.
2: De ochtendkrant van Nelly.
1: Wat wil je zeggen?
0: En dan vallen ze zo op je. Dus nee, je ziet ze niet altijd aankomen.
1: Oké. Goed, even naar de ochtendkranten dan maar, hè?
0: Ja, ik ging op ik had mijn microfoon alweer weggedaan.
1: Je dacht dat je klaar was.
0: Nee, nou, ik heb de voorpagina van het Antilliaanse Dagblad, Antilliaanse Boys, geronseld. Nou, het gaat dus om die aanslagen, onder andere in Rotterdam. Het gaat over die vier jonge mannen uit Tilburg van 17 tot 19 jaar oud. Die door het Openbaar Ministerie in Nederland vervolgd worden voor een terroristische aanslag en een poging daartoe. Twee Rotterdamse synagoges. Tijdens de rechtszaak in Rotterdam bleek dus dat de verdachten niet handelen uit ideologie of extremisme, maar dat zij de opdrachten uitvoerden voor een geldbedrag van 3000 euro. Een van de verdachten verklaarde na zijn arrestatie zelf niet eens te weten wat een synagoge was. En in de nacht van 13 maart brachten de verdachten een zware vuurwerkbom, de Cobra 6, met een fles benzine tot ontploffing bij een synagoge in de wijk Blijdorp. En de 19-jarige verdachte RB filmde de explosie. En die beelden werden dus via Telegram verspreid, waarna een islamitische groepering de aanslag opeiste. En de tweede aanslag is vereideld. Toen gingen ze door naar na de eerste ontploffing reed het viertal door naar een tweede synagoge in de wijk Hilligersberg. Maar de politie was echter te snel ter plaatse en kon toen die verdachten aanhouden voordat ze opnieuw konden toeslaan. En hoewel de daders zelf dus geen ideologische motieven hadden, vervolgde justitie hen dus wel voor een aanslag met een terroristisch oogmerk. Volgens het Openbaar Ministerie was de actie er expliciet op gericht om angst aan te jagen en is de Joodse gemeenschap in Nederland hiermee in het hart geraakt.
1: Ja.
0: Verder in de kranten, ook in de extra, een bericht over Seos ziekenhuis. Want het schijnt, of althans, er gaat een app rond, waarin wordt gesteld dat het ziekenhuisgebouw is verkocht.
1: Ja.
0: Het wordt geclaimd dat, of het bericht stelt dus dat een hotelier uit Pietermaai het pand heeft gekocht om er appartementen van te maken. De kapel zou in handen blijven van de stichting, van het Sint-Elisabeth Hospitaal Stichting. En ook blijft de stichting aan als een minderheidsaandeelhouder van 15%. De krant heeft toen dus Anton Kaspersen van het bestuur van Sint-Elisabeth Hospitaal gebeld. Maar die wilde inhoudelijk niet reageren op het gerucht. Ja, vorig jaar is Seos dus failliet verklaard. En alles, ook een eventuele verkoop, loopt via de curator.
1: Ja.
0: En die curator zet ook ondertussen de rechtszaak van Seos tegen de overheid voort.
1: Ja.
0: Aanstaande maandag staan de partijen weer in de rechtbank over dus die miljoenen conflict.
1: Het zou toch mooi zijn als daar wat mooie appartementen in komen, ja. Het is een prachtig gebouw op zich. Als het een beetje opknapt, hè, dan heb je best een leuk huisje daar.
0: Ja, er waren natuurlijk verschillende plannen gemaakt. Ook een masterplan in opdracht van de stichting zelf. Maar toen ook weer door een conflict is met die ontwikkelaars uit Breda, hebben ze zich teruggetrokken uit die overeenkomst. Er zijn ook zelfs rechtszaken erover geweest. Maar het doel was ook om zorg. Een zorgdeel zou moeten bestemd worden voor zorghotel. Maar ze wilden dus ook wooneenheden daarin realiseren. Moest ook nog iets met toerisme. Natuurlijk, een zorghotel heeft natuurlijk ook met medisch toerisme te maken, maar ook met en ook voor winkels.
1: Okay,
0: het moest ook een soort doorvoer, dus dat je de stad zo ook zou binnenlopen via Megapier bijvoorbeeld. En zo de stad. Dus het moest eigenlijk, de plannen waren wel veelbelovend. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat deze hotelier uit Pietermaai van plan is. Want het werd al eerder

0: er aangekondigd dat hij met hen in gesprek ging. En vervolgens bleef het heel lang stil.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus ik ben benieuwd of het rond te horen van de curator. Maar in ieder geval maandag is er weer een rechtbank over die rechtszaak over die miljoenenconflict rond een oude MOU tussen de overheid en CEOS. En het gaat erover dus dat ze allebei claimen dat ze nog geld van elkaar moeten krijgen. Dus dat. En verder in de kranten ook een bericht over de beveiliging in de JJIC, de justitiële jeugdinrichting. Die is aangescherpt. Natuurlijk naar aanleiding van het incident vorige week, waarbij onbevoegden zich gewoon toegang hebben gekregen tot het terrein en met een honkbalknuppel toch in een van die cliënten heeft, in elkaar heeft geslagen. Nou ja, dus daarbij wist dus. Na het incident heeft dus het merendeel van het personeel zich ziek gemeld. En zij weigeren te werken totdat hun veiligheid gegarandeerd is. Er is dus een onderzoek gestart naar hoe de indringer op het terrein kan komen. En ondertussen wordt er gezocht naar een nieuw permanent beveiligingsteam voor de instelling. Het is eigenlijk wel triest als je dit zo leest. Hoe het eraan toe gaat, ook al er is een nieuwe directeur wel aangesteld. En die heeft dus echt heel veel werk te verrichten.
1: Ja.
0: Om daar weer de rust te doen terugkeren. Verder in de kranten ook foto's, een fotocompilatie van hoe vuil het wel niet is op de Curaçaose wegen en rotondes. Er zijn veel staan er nu verwaarloosd en vervuild bij. Dat is met name pijnlijk in de toeristische gebieden en bij de rotondes die vernoemd zijn naar lokale helden. Veel naambordjes op de rotondes zijn verroest of omgevallen en verschillende rotondes staan vol met onkruid. De rotonde bij Parasasa ligt er bovendien kapot bij, zo stelde Extra. En in Otrobanda, net na de Julianabrug, liggen gekapte boomresten al dagenlang langs de kant van de weg.
1: Och, nou ja.
0: Ja, want ze hebben daar dus onlangs zitten kappen, maar dan hebben ze het vuil niet meegenomen.
1: Nee, nee. Ja, dat is. Maar dat gaat op zich. Dat verdwijnt uit zichzelf, toch? Dus een natuurlijke vegetatie. Je moet het maar even lang genoeg laten liggen en dan is het vanzelf weg.
0: Zo kan je er ook naar kijken. Maar zeker gezien we met de Blue Wave en de invasie van gasten, dan wil je toch niet dat zo.
1: Nee, dat wil je niet. Nee, dat moet gewoon even netjes worden opgeruimd. Heerlijk. Tuurlijk, ja. Ja. Alright, dat was hem.
0: Ik heb straks nog meer.
1: Straks nog meer. Nou, mag ik je danken. Bedankt.
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Het is nog steeds lekker doorrijden op de meeste wegen op het eiland. Hier en daar een kleine opstopping. Uiteraard op de Krakersbaaiweg staat een kleine file. Relatief vanaf Zuurzak ongeveer kom je in een opstopping terecht. Verder op de Goosieweg richting Mahouma. Vanaf de Cadeauweg, daar staat het vast. 5 minuten extra reistijd. Dat was het wel zo'n beetje, ja. Het is examenperiode, dus lekker rustig op de wegen. Succes met doorgassen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
1: Ja, en Wham is hier op 103.1. I'm your man.

0: Zijn de Black Eyed Peas op Powerlines FM deze donderdagochtend. Openingsdag van de wereldkampioenschappen voetballen. Wordt vanavond geopend in Mexico stad door niemand minder dan Shakira. Shakira staat daar op het podium. Dat is toch leuk, hè? Zeg, we krijgen zometeen bezoek in de studio van een dansgroep.
1: Nee, van Stichting Rebiba.
0: Ja. Oké, okay, een dansgroep, stichting. Stichting dansgroep.
1: Nee, ze mag geen dansgroep. Ze zijn, het is een stichting die zich inzet voor...
0: Dansen?
1: Nee, voor de cultuur van Curaçao. Ze proberen eigenlijk ook... Ze boren een nieuwe doelgroep aan.
0: Oké. Okay.
1: Die ze dan weer...
0: Mand.
1: Nee, die ze in contact willen brengen met oude culturele tradities. Zo, waaronder tamboe.
0: Ja,
1: dat
0: mooi.
1: Is nu waar ze over komen praten, om vrouwen... die gaan 10 vrouwen worden dus gekozen om dan meer te leren over tamboe.
0: Leuk.
1: Dus van dans, muziek, alles.
0: Oké, okay. Dus wij gaan zo dansen?
1: Jij mag gaan dansen, ja.
0: Ja, ja, oké. Okay. Op tamboe.
1: Ja, als je wil.
0: Het is, oké, okay, nou. De dag is nog jong, laten we maar zeggen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dat zou direct later in dit theater... Ook nog muziek van Craig David voor je, Walking Away. En de eerste...

0: gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of

0: Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Hey, che vuoi pone de momaggi? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa de momaggi. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the special match. Compra tre o más e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi è facile bota partecipa. Fans nang di banda riba te banda bo, binjoy e hola blu.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
5: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
4: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
6: Van harte goedemorgen, het is Paradise op je donderdagochtend, de 11e van juni, precies 8 uur. En daarom aangeschoven Nelly Rossa met je nieuwsupdate. Bon dia.
7: De Britse minister van Defensie, John Healey, is met ruzie opgestapt. In zijn afscheidsbrief haalt hij harduit naar premier Starmer. Volgens Healey weigert de regering om genoeg geld vrij te maken voor de krijgsmacht, waardoor de veiligheid van het land in het geding komt. Healey trok zijn conclusies na het zien van de nieuwe begrotingsplannen. Daarin werd hij naar eigen zeggen gedwongen om keuzes te maken die de militaire paraatheid verminderen. Het vertrek van de defensieminister is een nieuwe gevoelige klap voor premier Starmer, die in Groot-Brittannië al langer onder vuur ligt omdat hij zijn verkiezingsbelofte niet nakomt. En de Zweedse regering trekt het omstreden plan in om kinderen vanaf 13 jaar naar de gevangenis te kunnen sturen voor zware misdrijven. Volgens minister Strommer van Justitie is er in het parlement simpelweg te weinig steun voor het voorstel. De oppositie spreekt van een gevoelige politieke nederlaag voor het kabinet dat misdaadbestrijding juist tot speerpunt heeft gemaakt. Het plan was bedoeld om de toenemende bendecriminaliteit aan te pakken, waarbij criminelen bewust jonge kinderen ronselen voor moorden en bomaanslagen. Critici vrezen echter dat de verlaging juist nog jongere kinderen de criminaliteit in zou zuigen. De regering doet nu een concessie en komt snel met een nieuw voorstel om de strafrechtelijke leeftijd te verlagen van 15 naar 14 jaar. En lokaal nieuws. De Raad van Ministers heeft ingestemd met het opstarten van een ratificatieproces voor een nieuw internationaal uitleveringsverdrag. Het gaat om het vierde aanvullend protocol bij het Europees uitleveringsverdrag. Volgens minister Charlton Hato van Justitie, die het voorstel indiende, is het een belangrijke stap om de internationale justitiële samenwerking te moderniseren en te versterken. Curaçao wil het verdrag gebruiken om de grensoverschrijdende criminaliteit effectiever aan te kunnen pakken. En de tijdelijke werkorganisatie heeft vorig jaar ruim 21 miljoen euro uitgegeven aan de uitvoering van de zogeheten landspakketten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit het nieuwe jaarverslag. Het grootste deel van het geld, ruim 15 miljoen euro, ging rechtstreeks naar de ondersteuning en uitvoering van programma's en projecten. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
6: Dankjewel.
8: Paradise FM. Verkeersupdate.
9: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: Ja hoor, er is een garage opengeklapt waar heel veel auto's uit zijn komen rijden. Op de Krakersbijweg staat het vast. Een stuk meer dan normaal op dit tijdstip. Reken daarop zo'n kwartier extra reistijd. Ook op de Camina Duvertboy Nicolina richting diezelfde Krakersbijweg is het enorm druk. Drukker dan normaal op dit tijdstip. Reken daar ook op een kwartier extra reistijd. En verder her en der wat kleinere files. Ook op de weg naar Santa Catarina richting de rotonde van Santa Rosa staat het vast. 7 minuten extra reistijd. Tot zover. Succes daar. Met achteraan sluiten.
10: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
11: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
10: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
11: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
10: Ja.
11: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
12: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
13: Ik ben bijna jarig!
14: Jazeker, dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
13: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
14: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
15: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
13: Helemaal toppie!
16: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yanteel Beach.
13: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Braza FM.

0: Op deze vroege donderdagochtend, de 11e van juli, 10 minuten over 8. Moet wel goed zeggen. Op zoek naar 10 dames die goed kunnen dansen. Dat is wat we gaan doen, Nelly Rossa. De hele studio zit vol met gasten. Leg even uit, waar gaan we daar op zoek?
1: Nou ja, we hebben het team van Cindy Bibu bij ons nu in de studio. We hebben tamboe-muzikant Rendel Rosalia. We hebben cultureel antropoloog en ook een fantastische tamboe-danser. En kenner Richenel Anzano. En we hebben de ondersteuner, de drager van de tamboe, Kendrick Grigori bij ons.
0: Nou, wat een goed gezelschap. Mannen, goeiemorgen, bon dia. De microfoon die mag je even dicht naar je mond toe trekken. Dan verstaan we je het allerbeste.
1: En zij zijn natuurlijk hier om te gaan praten over het nieuwe project wat ze zijn gestart, waarbij ze op zoek zijn naar 10 vrouwen die dus meer gaan leren over de cultuur van tamboe. En tamboe is natuurlijk veel meer dan alleen maar de muziek. Rendel, kan je ons wat meer vertellen wat tamboe eigenlijk is en wat het betekent voor de Curaçaose cultuur?
2: Ja, tamboe is een hele belangrijke traditie hier op het eiland. En het is met name niet alleen muziek maken, maar het is een hele vorm, een manier van leven eigenlijk. En ja, we wilden dit in een mooi licht brengen bij vrouwen. Met name door eigenlijk een mooi project aan te bieden met verschillende lessen. En het gaat er om een hele holistische manier om tamboe te benaderen. Met dans, zang en spelen. En ook het maken van nieuwe ervaringen en misschien ontstaat nieuwe cultuur, expressie daarbij. Dus.
1: En waarom specifiek vrouwen, Kendrick?
3: Because women are a very important part of tamboe itself, because they maintained it for the longest time. If anything, a lot of women were the organizers, and a lot of them helped protect the culture itself together with a lot of feminine people within our community itself. So that's definitely the reason why there's a lot of power there. That's why we'd like to explore it a lot deeper. So yeah, I'd say that.
1: Ja, want Richenel, want vrouwen die, wat Kendrick net zei, vrouwen die hebben echt wel de cultuur van tamboe bewaard. Ik heb begrepen toen het in de periode dat het verboden was, dat zij daarin dus een rol hebben gespeeld om ervoor te zorgen dat dus die traditie nog levendig werd gehouden. Hoe hebben vrouwen daarin specifiek die rol gespeeld waardoor we nog steeds tamboe kennen en feesten hebben?
4: Wel, verschillende manieren. Vrouwen waren allereerst de eerste tamboezangers. Tot begin van de 20e eeuw was dat nog zo. Maar ook tijdens tamboebijeenkomsten is het nu bekend geworden dat zoveel vrouwen ook toen de pastoors of de politie kwamen en de tamboe, de trommel zelf weg wilden nemen, dat zij die trommels dan schuilden onder hun rokken, onder andere. Maar zoals Kenny ook zei, waren veel vrouwen organisators van tamboe. Ik zou zeggen de entrepreneurs van toen al, die tamboe met of zonder politiebescherming, met of zonder de ondersteuning van de katholieke kerk hebben gedragen.
1: Maar waarom was de katholieke kerk zo tegen tamboe?
2: Wel, tamboe is very powerful. Dus tamboe brengt mensen samen. En dus ze waren bang dat tamboe, weet je, de mensen brengt tot opstand tegen eigenlijk, hoe zeg je, de macht, hè? Dus de mensen brengt tot opstand tegen eigenlijk, hoe zeg je, de macht, hè? Dus tamboe is eigenlijk ook, it's an awakening rhythm. Dus weet je, het maakt mensen ook heel politiek geladen en ook heeft veel aspecten van de samenleving van wat er niet goed gaat. En dus het was niet eigenlijk in, hoe zeg je, voor de macht was het geen mooie...
1: Nee, het is gewoon vorm. Ze waren kritisch op de machthebbers. Precies. En weet je, ik vind het altijd... Ik heb heel vaak de discussie met Joris. Ja, Joris.
0: Ja.
1: Sorry, ik ben gewoon meteen je naam vergeten. En met Joris over taboe en vooral of het zedelijk is of fatsoenlijk. Hij heeft daar een heel ander beeld bij. En misschien komt het ook wel vanwege jouw cultuur. Maar is er iets onzedelijks aan taboe dansen?
2: Nee, want het is expressie. En de dans van taboe, als je beseft hoe het in elkaar zit. En als je begrijpt die beweging met de benen in de aarde, de voeten in de aarde. En ook de heupen die bewegen. Een van de mooiste aspecten van vroeger was dat men die beweging gebruikte om eigenlijk de aarde te helen.
0: Maar
2: om lichaam te helen. Dus het heeft niet zo...
1: Met sensualiteit te maken of seks.
0: Nee. Maar de evolutie van de taboe, dat is waar we het over hebben dan. Dat is wel wat anders.
1: Dus hij vindt het dekkere...
2: Ja, er is wel een evolutie. Maar de basis daarvan is, voor degene die dat kennen... Of, het is zoiets van onbewust... of de mensen zijn onbewust, maken ze die bewegingen.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je dat weet of niet, het is it's a healing effect.
1: Ja, het gaat echt weer terugkomen, de aarde, het voelen.
0: Okay.
1: Dus 10 vrouwen die mogen zich hiervoor opgeven. Kunnen jullie nog even vertellen hoe ze dat moeten doen?
2: Hoe moeten
3: ze? They have to send us an email. Within the email, 1 minute of them expressing why they'd like to be part of it, their age, because it is 18 plus, and their names.
1: Welke e-mailadres, heel snel?
3: Oh ja, contact@gmail.com.
1: Okay, contact@cindybibu.
3: Yeah, and it has to be a video. It's like a 1 minute video, yeah.
1: A video, 1 minute video.
3: contact@cindybibu@gmail.com.
0: Okay, nou, en mocht dat te snel zijn gegaan, dan kun je ons altijd even een appje sturen. 6751031 en dan brengen we jullie in contact met elkaar. Mooi, mannen, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. En succes met de zoektocht naar 10 vrouwen. Dat zou ik thuis trouwens niet moeten zeggen tegen mijn vrouw.

schat, ik ga op zoek naar 10 vrouwen. Ja, dan zijn de poppen aan het dansen. Leuk, op Paradise. Zometeen muziek van Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Naar deze van Love.

0: uit volle borst, dat doe je op 103.1 FM. Je zingt ze daar allemaal mee, de hele dag door. Zeg, het is 10 minuten voor 8:30 op je donderdagochtend. Paradise presenteert deze periode Brasa FM trouwens. We lichten alle Brasa fanlocaties met heel veel liefde toe, waar jij het WK voetbal kan gaan aanschouwen, kan gaan kijken. Maar nou waren wij gisteren op pad en toen zag ik bij het Renaissance een enorme tribune op dat pleintje met die fonteinen. Daar wordt er ongetwijfeld geen goede tijden, slechte tijden gekeken. Wat er wel wordt gekeken, dat hoor je van Dylan Berg. Dylan, bon dia, goedemorgen.
1: Hi, bon dia. Inderdaad, bij het Renaissance, bij het Fontein, hebben we nu echt onze tribune, het stad, allemaal klaar.
0: Ja.
1: Vanaf vandaag gaat het al open met het eerste wedstrijd van de WK. Dus ja, ik bel echt even om kort even te delen over het Windkriek Arena.
0: Ja.
1: Die vanaf, net als ik zei, dat het vanaf vandaag open is bij het Renaissance Mall in Rifford.
0: Wat leuk. Wat gaat er allemaal gebeuren bij jullie, bij Renaissance?
1: Ja, dus tijdens het WK is dit de plek om op Curaçao samen de wedstrijden te kijken. In een echte game day sfeer. Denk aan grote schermen, gezellige arena setting, drankjes, eten. Eten van opties van het Rifford, dus ook van KJ91, Douwe. Dus je kan je broodje kroket halen, broodje frikandel. Frietjes, en ook van Soprano's, Gondola en douchebar.
0: Ja.
1: Natuurlijk hebben we ook onze bar met bucket specials, cocktails en alles en nog wat. En ook heel veel energie met entertainment van local DJ's.
0: Ja.
1: Belangrijk om te weten dat het helemaal onder schaduw is. Dus je hoeft niet na te denken over, oh, de zon, het is... scherp deze dagen. Of ja, nou, het is eigenlijk... het is wel warm, maar... Ja. Dus we hebben ook over nagedacht.
0: En hele grote schermen, zag ik, hè? Er worden enorme ledscreens neergezet.
1: Ja, enorme ledscreen. Dus tussen die palmbomen hebben we 4. Dus we hebben 4 schermen in totaal. Grote schermen. Dus met een tribune. Dus echt dat arena feeling. Mm-hmm. Dat hebben we hier bij het Windkriek Arena.
0: Ja, nou wat goed zeg. Ga dat maar even checken daar in de genoeg parkeergelegenheid daar altijd. Dat is ook wel handig.
1: Ja, zeker weten. Dus, ja, belangrijk om te weten is dat we hebben 2 soorten seatings. Regular seatings, die kost 25 gulden.
0: Ja.
1: Maar het is inclusief beverage credit. Dus je krijgt het hele 25 gulden terug in beverage credit.
0: Oh ja, dus eigenlijk kost het niks.
1: Nee, het kost helemaal niks. Maar het is alleen maar voor het wedstrijden van Curaçao en Nederland.
0: Ja.
1: De rest is helemaal gratis.
0: Ja.
1: Voor VIP van alle wedstrijden van Curaçao is dat allemaal uitverkocht. Maar voor Nederlandse wedstrijden, die zijn nog beschikbaar.
0: Ja.
1: Dat is 75 gulden en je krijgt 50 gulden terug in beverage credit.
0: Kijk,
1: ja. Ja, en het lijkt supergoed voor het Nederlandse elftal, het oranje elftal. Kom dat ook beleven bij ons. We hebben er superveel zin in, dus
0: Nou, mooi. We gaan het meemaken, misschien wel bij Renaissance. Er zijn heel veel leuke plekjes daar waar je kan gaan zitten. Op de tribunes die jullie hebben neergezet. Dylan, thanks voor je toelichting. Ja. Veel plezier daar.
1: Ja, dankjewel. Volg ons op Instagram, Renaissance Mall Curaçao. Daar krijg je onze link waar je kan boeken. Anders stuur ons een bericht en we kunnen je ook helpen.
0: Helemaal goed. Ja, vanavond dan gaat het van start daar bij jullie. En, is
1: yes, om 3:00.
0: Vanmiddag al, ja. Is de openingsceremonie...
1: Ja, de eerste wedstrijd. Dus,
0: Openingsceremonie is in handen van Shakira. Is dat ook te zien?
1: En Burna Boy.
0: Ja. Nou, vet. Leuk. Thanks voor je toelichting en veel plezier daar.
1: Yes, dankjewel.
0: Hoi, hoi. En die Shakira, die klinkt zo. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Curaçao, ga naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avis curaçao.com.

0: van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op je vrolijke donderdagochtend. 8:02. En aangeschoven is Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
1: De Raad van Ministers heeft ingestemd met het opstarten van het ratificatieproces voor een nieuw internationaal uitleveringsverdrag. Het gaat om het vierde aanvullend protocol bij het Europees uitleveringsverdrag. Volgens minister Shalten Hato van Justitie, die het voorstel indiende, is het een belangrijke stap om de internationale justitiële samenwerking te moderniseren en te versterken. Curaçao wil het verdrag gebruiken om de grensoverschrijdende criminaliteit effectiever aan te kunnen pakken. En de tijdelijke werkorganisatie heeft vorig jaar ruim 1

0: En de tijdelijke werkorganisatie heeft vorig jaar ruim 21 miljoen euro uitgegeven aan de uitvoering van de zogeheten landspakketten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit het nieuwe jaarverslag. Het grootste deel van het geld, ruim 15 miljoen euro, ging rechtstreeks naar de ondersteuning en uitvoering van programma's en projecten. Het gaat hierbij om subsidies aan de lokale overheden en om de inzet van specifieke expertise om de landen te helpen vernieuwen. En op Curaçao is de grote jaarlijkse conferentie van de Caribische banktoezichthouder succesvol afgerond. 3 dagen lang kwamen financiële experts en regelgevende instanties uit de hele regio bijeen. Centraal stond de vraag hoe toezichthouders het hoofd kunnen bieden aan een snel veranderende financiële wereld. En nieuws uit het buitenland, want in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn afgelopen nacht zeker 12 agenten gewond geraakt bij nieuwe heftige rellen. De politie heeft 16 relschoppers opgepakt. De onlusten braken eerder deze week uit na een brute steekpartij waarbij een Soedanese man een voorbijganger zwaar verwondde. Beelden daarvan gingen viraal op sociale media. De woede in de stad richt zich inmiddels massaal op migranten. Afgelopen nacht werd onder meer een ziekenhuismedewerker met een migratieachtergrond op straat aangevallen door gemaskerde mannen. Eerder werden al huizen en auto's van migranten in brand gestoken. De Britse premier Starmer heeft het racistische geweld scherp veroordeeld en noemt de gebeurtenissen schokkend en onacceptabel.
1: Wat verschrikkelijk. De Ochtendkrant van Nelly. Het gaat wel lekker in de wereld, hè?
0: Ja, maar sommige ouders durven nu hun kinderen niet naar school te laten gaan uit angst dat ze vanwege hun achtergrond worden aangevallen op straat. Ja, dan is de situatie wel heel erg vlambaar.
1: Ja. Eens even kijken naar de ochtendkrant deze ochtend. Wat staat erin opgeschreven?
0: Nou, in de Vigilante onder andere een bericht over een rechtszaak bij, dat gaat over die overval bij Aqua Casino, daar zo bij Courtyard Marriott. Mm-hmm. Het gaat om 3 verdachten, 2 Dominicaanse broers en een Haitiaanse zakenman. Zij stonden dus gisteren voor de rechter en worden dus beschuldigd van betrokkenheid bij gewapende overval op het Aqua Casino in Otrobande in maart vorig jaar.
1: Yeah.
0: Bij deze overval, destijds slechts 3 maanden na de opening van het casino, werd ruim 400.000 gulden buitgemaakt. Het Openbaar Ministerie klaagt het drietal aan voor diefstal met geweld en of afpersing en voor illegaal wapenbezit. Bij een huiszoeking bij een van de broers werden namelijk een pistool en ook een revolver en bijbehorende munitie gevonden.
1: Ja.
0: Zelf claimen ze, of althans een van de verdachten claimt, dat hij simpelweg een familieman is die bevriend was met de medeverdachte. En hij zegt zijn geld eerlijk te verdienen met tuinieren en schilderen en ontkent dus alle betrokkenheid. Een andere verklaart ook onschuldig te zijn en werkzaam te zijn als automonteur en klusjesman. En de Haitiaanse man verklaart een succesvolle zakenman te zijn met een eigen snackbar die 20.000 gulden per maand oplevert. En heeft ook een bouwbedrijf. Maar ook hij zegt dus onschuldig te zijn. Volgens de officier van justitie zijn er in deze zaak minstens 5 daders betrokken. 2 daarvan staan nog niet terecht. Het gaat onder andere om de chauffeur. Die is, zijn identiteit is nog niet bekend. En ook nog een andere Dominicaanse man die zou door de andere verdachte worden aangewezen als een van de overvallers. Hij werd herkend op camerabeelden van het casino en ook bij de winkel Señor Barata, waar hij portofoons kocht voor de overval. Maar hij is dus ongeveer een maand na de overval naar Santo Domingo gevlucht. Dus ze zijn naar hem op zoek. Hij is dus voortvluchtig. De vigilante meldt dus dat het Openbaar Ministerie 7 jaar heeft, celstraf heeft geëist voor deze gewapende overval.
1: Ja.
0: Verder natuurlijk in de kranten ook nieuws over dat bericht waarin we het net over hadden, over het Seoul ziekenhuisgebouw dat mogelijk verkocht gaat worden. Want er gaat een bericht op sociale media rond waarin wordt geclaimd dat een hotelier uit Pietermaritzburg het pand heeft gekocht om er appartementen van te maken. De kapel zou wel in handen blijven van de St. Elisabeth Hospitaal Stichting. De stichting blijft ook als 15% als minderheidsaandeelhouder betrokken. Zelf wilde de stichting niet inhoudelijk reageren, althans de voorzitter Anton Kaspersen wilde niet reageren op deze berichten. Vorig jaar is Seos nog failliet verklaard en loopt dus de eventuele verkoop via de curator. En die curator zal ook aanstaande maandag in de rechtbank zijn, want dan staat Seos en de overheid tegenover elkaar. Het gaat over een miljoenenconflict rond een oude overeenkomst uit 2013.

0: waarbij beide partijen claimen nog geld van elkaar te krijgen. Verder in de krant ook nog veel nieuws over ons team. Dat dus in de Miami zit. Vandaag is er een besloten training. Er zijn in de krant en dan in de extra was er nog een fotocompilatie van waar Jeroen Baldwin het net over had. Dat ze toch bij die honkbalwedstrijd mochten ze toch het eerste balletje werpen.
1: Ja.
0: En daar zien we dus foto's van. Er werden ook nog shorts uitgewisseld. Dus Leandro Bacuna heeft ook zijn shirt uitgewisseld met een van de honkballers. Ze staan ook heel mooi op de foto. Nou, ze hebben het volgens mij wel heel erg leuk, want ze zijn ook gaan shoppen.
1: Shoppen?
0: In Miami.
1: Ach,
0: ja.
1: Nee.
0: Miami staat natuurlijk, is een fantastische shoppenbestemming voor veel Curaçaoënaars.
1: Ja.
0: En ook het team heeft daar gebruik van gemaakt. Maar ze trainen ook keihard hoor, voor de eerste wedstrijd aanstaande zondag.
1: Ja, zo'n shoppingbol langs al die winkels langslopen. Dat is, weet je hoeveel stappen dat zijn?
0: Ze nemen het ook wel serieus op, hoor. Want ze zijn er uiteindelijk voor het WK. En ook al zijn we er heel trots op dat we het hebben gehaald. En voelen we ons al als winnaars. Nou, ze moeten wel laten zien waarvan ze gemaakt zijn.
1: Juist.
0: Zondag.
1: Ja. Ja. Oké, had je nog iets?
0: Je wilt altijd met leuk nieuws eindigen. En ik kan eigenlijk alleen maar op dit moment zeggen, oh, die bal op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Dat is echt een Blue Wave bal trekt de aandacht. Want onder politiebegeleiding met toepasselijke Blue Wave zwaailicht holde de Volume Brass Band uit Pounda een grote bal door de binnenstad. En de bekende bal die ook al te zien was tijdens de wedstrijd tegen Aruba trok veel bekijks. En ze zullen bij allerlei evenementen aanwezig zijn. Dus deze brass band puur met ook die bal. Puur om de Blue Wave te promoten. En ook een bekend biermerk.
1: Ja.
0: Ah, die zitten erachter. Is het ons bier, ons station?
1: Met die grote bal?
0: Die hier achter zit? Of is het de concurrent?
1: Nee, dat is die andere.
0: Oké, die noemen we het niet. Ja, nee, ik heb niks gezegd. Maar wel een hele leuke foto.
1: Ja, dat
0: die rollende bal zo door Pounda.
1: Ja, dat is mooi, ja. Ja, grote ballen hebben ze daar zeker, ja. Ja. Goed, tot zover.
0: Ja,
1: bedankt.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is...

0: And the rest is still unwritten. It is Paradise and Natasha Bedingfield.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Om 9:10. Nelly, je bent weer in de Laura-app gedoken. Bent op de proppen gekomen met een nieuw woord van de dag.
2: Ik liet me vandaag inspireren door de gasten die we hadden.
0: Okay.
2: Cindy Bibou.
0: Ja.
2: Over tamboe. Omdat ze natuurlijk nu die tamboe-cursus aanbieden aan 10 vrouwen.
0: Ja.
2: Waar ze dan gratis helemaal ondergedompeld worden in de tamboe-traditie. Dus behalve dans, zang, trommelen, leren ze natuurlijk ook gewoon over alle gebruiken. En een van die gebruiken is pidiskina.
0: Oké. Okay. Pidiskina.
2: Mm-hmm. Wat denk je, wat zou pidiskina kunnen zijn?
0: Ja.
2: Met betrekking tot tamboe?
0: Ik denk iets met tegen elkaar aan schuren.
2: Dat is natuurlijk het eerste waar jij aan denkt. Skina, je denkt aan skin? Skin to skin contact?
0: Ja. Niet?
2: Nee, jij en je vooroordelen. Dit is juist een heel een iets met respectvol gebaar eigenlijk.
0: Ja, ja.
2: Want wanneer een man en een vrouw samen op de dansvloer staan bij tamboe, dan kan een man het danspaar benaderen. Dan kom je ertussenin.
0: Ja.
2: En dan vraag je heel beleefd, skina. En dat is dan dat jij met die vrouw verder wil gaan dansen. Je wil de dans overnemen met die vrouw, maar je vraagt er eerst om.
0: Dat is toch, dat is
2: heel beleefd.
0: Hoffelijk, ja.
2: Ja.
0: Is het dan ook gebruikelijk om te zeggen, nee, rot op. Dat is mijn, die is voor mij, blijf je met je tengels vanaf. Of,
2: ik kan dat vragen.
0: Of is het sharing is caring, dat is in principe.
2: Oh, sorry, dat hadden we eigenlijk aan hem moeten vragen. Ja. Kun je dat niet eerder bedenken? Ik heb dit nog nooit meegemaakt, die skina, dus nee, ik zou het niet weten.
0: Nee, ik snap dat jij dat nog nooit hebt meegemaakt.
2: Kijk, je hebt zelf het hartslag. Oké, ja. Ik ga het aan de experts vragen,
0: jongens. Oké, ja. Is goed. Morgen het antwoord op die vraag. Pidiskina, mag ik je vrouw even lenen? Dankjewel.
2: Geen dank.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles. Where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Hallo.
3: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
2: Hi Tina.
3: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
2: Oké.
3: Je hypotheek is goedgekeurd.
2: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
4: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
5: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
4: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
6: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
7: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
8: Je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Ontdek de toekomst van bonijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De jaarlijkse conferentie van de Caribische banktoezichthouders is succesvol afgerond op Curaçao. 3 dagen lang kwamen financiële experts bijeen om te bespreken hoe zij kunnen inspelen op veranderingen in de financiële wereld. Richard Doornbos, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, benadrukte het belang van samenwerking en flexibel toezicht. De tijdelijke werkorganisatie heeft vorig jaar meer dan 21 miljoen euro besteed aan de uitvoering van de landspakketten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het grootste deel ging naar lokale overheden en specifieke expertise. Een evaluatiecommissie concludeert dat de samenwerking succesvol is, maar waarschuwt dat structurele veranderingen tijd kosten. De focus blijft op economische en bestuurlijke weerbaarheid tot april 2027. Dan nog internationaal nieuws. De Zweedse regering trekt een plan in om kinderen vanaf 13 jaar te veroordelen tot gevangenisstraffen. Minister van Justitie Gunnar Strömmer erkent dat er onvoldoende steun is in het parlement. Het besluit is een politieke nederlaag voor de minderheidsregering. Strömmer stelt voor de leeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid te verlagen naar 14 jaar. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de Verenigde Staten. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beschietingen illegaal en crimineel en stelt dat het staakt het vuren daardoor vrijwel betekenisloos is. De Amerikaanse krijgsmacht zegt te reageren op aanhoudende Iraanse agressie. President Donald Trump heeft aangegeven dat Iran een prijs moet betalen voor het uitblijven van een vredesdeal. Voor het eerst in 10 jaar is het aantal vluchtelingen wereldwijd afgenomen. Eind 2025 waren er bijna 118 miljoen mensen op de vlucht. Een daling van 5.400.000 vergeleken met het jaar ervoor. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR noemt dit aantal nog steeds onacceptabel hoog. Ruim 76 miljoen mensen zijn intern ontheemd. De meeste vluchtelingen komen uit Afghanistan, Soedan, Syrië, Venezuela, Oekraïne en Zuid-Soedan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: Hij zit erin!
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
5: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
6: Sorry schat, ik kon het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Lida Adams op Paradise 103.1 FM. Vandaag ook weer wat lekkers te verdienen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En wel bij Pleincafé Wilhelmina. Daar kun je overigens ook heerlijk naar het voetbal gaan kijken. Daar hebben ze overal grote tv's opgehangen waar je naar kan gluren. En helemaal mooi als je dan een lekker bord eten voor je snuffert hebt staan op onze kosten. Hè? Dat kunnen we regelen vandaag als je meespeelt.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh, dat weet ik. Jij ook. Pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 6751031. De winnaar wordt bekendgemaakt aan het eind van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show.

0: Paradise, 103.1 en Climby Fisher hoorde je daar. Love Changes Everything. Zo meteen nog meer fans van Maroon 5 en ook Janet Jackson komt eraan.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel, luister naar de shows op Paradise. Ik bedoel...

0: Tenderloin, Ribeye, T-Bone, Lamsrack, Hanging Tender, Picanha, Porterhouse, Skirt Steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
1: Vroeger dronken die biertje later.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: Of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1, of bezoek onze website avis curaçao.com.

0: 15.
1: Onderzoek luidt noodklok over chemische vervuiling in kustwateren Bonaire. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Er zijn ernstige zorgen over de waterkwaliteit rondom Bonaire. Uit het meest uitgebreide onderzoek tot nu toe, uitgevoerd door onder andere Wageningen Marine Research en Stinapa, blijkt dat de kustwateren kampen met zware chemische verontreiniging en te hoge concentraties aan voedingsstoffen. De vervuiling komt voornamelijk vanaf het land. Afvalwater, erosie en weggespoeld regenwater belanden in zee. De te hoge voedingsstoffenniveaus leiden tot overmatige algengroei, wat het koraal verstikt. Dit, samen met de stijgende zeetemperaturen, heeft een ernstige impact op de veerkracht van de riffen. Daarnaast zijn er chemische stoffen gevonden die zich kunnen ophopen in de voedselketen, wat mogelijk risico's met zich meebrengt voor de volksgezondheid. Het Bonaire Nature Platform roept het openbaar lichaam Bonaire en de Nederlandse overheid op om direct actie te ondernemen. De organisatie eist een betere aanpak van het afvalwater, strengere handhaving van milieuregels en de sanering van vervuilde locaties, zoals het BOPEC-terrein. Volgens de natuurorganisaties is schone water niet alleen cruciaal voor het milieu, maar ook voor het toerisme en de visserij op het eiland. En het Nationaal Archief

0: Archief heeft een nieuw e-depot en een vernieuwde website gelanceerd. Hiermee wordt een groot deel van het historische erfgoed van het eiland digitaal toegankelijk voor het publiek, waar ook ter wereld. De lancering vond plaats in het kader van de Internationale Archiefweek. Een van de belangrijkste collecties die nu volledig online te bekijken is, is het archief van de districtmeters, ook wel bekend als de collectie Juliana Brenneker. Dit is het enige overgebleven plantagearchief van Curaçao en is door UNESCO erkend als werelderfgoed. Vanwege de zeer kwetsbare staat van de papieren documenten was inzage tot voor kort nauwelijks mogelijk, maar dankzij de digitalisering is de collectie nu voor iedereen 24 uur per dag beschikbaar. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Verdimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

Maroon 5 vandaag op deze radiozender Paradise FM. Sunday morning op Thursday morning. Op deze 11e van juni. Het is vandaag de internationale dag van de constructeur. Dus zit je in de bouw, dan is deze dag voor jou. En het is de dag dat de wereldkampioenschappen voetballen worden geopend. In Mexico stad gaat dat gebeuren. Ik begreep dat die hele stad is platgelegd vandaag. Niemand mag eruit, niemand mag naar school of naar zijn werk. Om te voorkomen dat het niet helemaal dicht slipt daar en de spelers op tijd het stadion dus kunnen bereiken. Met als openingsceremonie om 3:00 vanmiddag onze tijd een optreden van Shakira. Shakira! Nou, gaat dat leuk worden. Zet er maar lekker aan, dat WK-voetbal. Bij Nos Pais te bekijken trouwens, hè, op Curaçao. Magic hoor je, zometeen.

Force, dat doe je op Paradise 103.1 FM. En zo meteen hier Jeremy Kesseler, die je aan de hand meeneemt richting het einde van je ochtend en het begin van de lunchpauze. Veel plezier met hem en mij hoor je morgenochtend weer. De vrijdageditie van de ochtendshow. Fijne dag. Hoi.

0: film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
0: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De officier van justitie heeft 7 jaar gevangenisstraf geëist tegen 3 mannen voor de gewapende overval op het Aqua Casino in Otrobanda. Bij de overval in maart vorig jaar werd meer dan 400.000 gulden gestolen. Justitie beschouwt een Haïtiaanse zakenman als de hoofdverdachte die informatie kreeg van een casinomedewerker. De rechter doet binnenkort uitspraak. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel de 15-jarige Jerryson doodschoot, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie concludeert dat de agent volgens de richtlijnen handelde. Jerryson had een vuurwapen bij zich en negeerde waarschuwingen. Hij werd geraakt in zijn been en borst, niet in zijn rug, zoals eerder geclaimd. Dan nog internationaal nieuws. De Zweedse regering trekt een plan in om kinderen vanaf 13 jaar te veroordelen tot gevangenisstraffen. Minister van Justitie Gunnar Strömmer erkent dat er onvoldoende steun is in het parlement. Het besluit is een politieke nederlaag voor de minderheidsregering. Strömmer stelt voor de leeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid te verlagen naar 14 jaar. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de Verenigde Staten. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beschietingen illegaal en crimineel en stelt dat het staakt het vuren daardoor vrijwel betekenisloos is. De Amerikaanse krijgsmacht zegt te reageren op aanhoudende Iraanse agressie. President Donald Trump heeft aangegeven dat Iran een prijs moet betalen voor het uitblijven van een vredesdeal. Voor het eerst in 10 jaar is het aantal vluchtelingen wereldwijd afgenomen. Eind 2025 waren er bijna 118 miljoen mensen op de vlucht. Een daling van 5 miljoen 400.000 vergeleken met het jaar ervoor. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR noemt dit aantal nog steeds onacceptabel hoog. Ruim 76 miljoen mensen zijn intern ontheemd. De meeste vluchtelingen komen uit Afghanistan, Soedan, Syrië, Venezuela, Oekraïne en Zuid-Soedan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis.

0: bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Met een Compa Leon Funmaals kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
2: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Iedere morgen val ik ook weer opnieuw in verliefdheid. Niet met een girl, maar met een nieuwe dag. Kevin DeGraw, dankjewel.
1: De Blue Wave leeft. Het eiland kleurt blauw. En het WK 2026 beleef je samen bij de officiële Braza FM fanlocaties.
0: Nou, en dat zijn er genoeg de komende weken hier op ons mooie eiland. Paradise FM is erbij als Braza FM. Ook op deze 11 juni bij Pleincafé Wilhelmina. Want deze locatie staat vandaag centraal in de muziekquiz. Dus als je zin hebt in een lekkere hap, op kosten van ons. Check de muziekquiz over een half uurtje hier bij Braza FM 103.1. Ja, en het is alweer donderdag, hè. Potverdorie, zeg. Een klein geluksmomentje op Curaçao zit weer om de hoek. Soundtrack van een douchemoment over 10 minuutjes hier op 103.1. Ik ben Jeremy, het is mijn missie, mijn taak om voor goede muziek te zorgen, voor een lekkere flow, een dosis energie van heb ik jou daar. Om op deze donderdag 11 juni gewoon even de boel te laten en alles aan te kunnen wat er op je to-do-lijst staat. Moet goed komen. Zometeen met

0: sunny day. Het goede gevoel, de zon in je hoofd met Armin van Buuren bij Paradise.
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Dat zou zomaar met die zonnige plaat van Armin van Buuren het geval kunnen zijn dat je die hoorde, maar het is vandaag toch echt anders. Stel je eens even voor dat je alleen zit, ergens tussen twee afspraken in, zonder dat iemand iets van je verwacht. De ruimte is rustig. De geluiden op de achtergrond zijn zacht en vertrouwd, en precies op dat moment begint er een nummer dat je niet had uitgekozen, maar dat wel meteen goed voelt. Je blijft zitten, laat het nummer lopen en merkt dat je gedachten langzaam tot rust komen. Het is geen groot moment, niemand zal het onthouden, maar jij voelt dat het precies is wat je even nodig had. Dit is jouw soundtrack voor een pauze die zichzelf heeft gevonden met Redbox.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt.

0: Deze week is Paradise omgedoopt tot Braza FM, Sixpence, None the Richer en Kiss Me. En over een paar minuten hangt er nog veel meer liefde in de lucht na het nieuws van 10:30.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel.

0: verblijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek de Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: half elf.
1: Agem, die vorig jaar 15-jarige Jerrison doodschoot in Capelle, wordt niet vervolgd. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een 15-jarige jongen doodschoot, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanmorgen bekendgemaakt na uitgebreid onderzoek door de Rijksrecherche. Het slachtoffer, de 15-jarige Jerrison uit Gouda, had Curaçaose roots. Hij werd in september vorig jaar neergeschoten naar een vermeende fatbike-diefstal. Volgens het OM droeg de tiener een vuurwapen bij zich en negeerde hij meerdere waarschuwingen terwijl hij een vol terras opvluchtte. Toen hij het wapen richting de achtervolgende agent hief, schoot de agent hem neer. De officier van justitie heeft 7 jaar gevangenisstraf geëist tegen 3 mannen voor de gewapende overval op het Aqua Casino. Bij de overval in maart vorig jaar wordt ruim 400.000 gulden buitgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een zogeheten inside job. De overvallers wisten exact hoe ze binnen moesten komen en waar de kluis was. Volgens justitie is de Haitiaanse zakenman Jackson François het brein achter de overval. Hij zou cruciale informatie hebben gekregen van een casinomedewerker die ook voor hem werkte. François regelde de vluchtauto, hield tijdens de overval de wacht en stuurde 2 Dominicaanse broers aan die de overval pleegden. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl. Kijk op paradisefm.nl.
2: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met

0: vallen, dag en nacht. Okta, we bring branding to life.
1: Catrevan.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Catrevan, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevan. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrevan.
1: Exact de man.

0: Kada, die je weekendochtends extra jeu geeft, hè?
1: Juich met Braza FM, de Blue Wave, naar de top. Want het WK beleef je samen op de officiële Braza fanlocaties.
0: Ja, wij bekruipt al een klein beetje dat weekendgevoel zo op donderdagochtend. We komen steeds dichterbij richting dat bonweekend en richting het WK natuurlijk. Maar als ik aan het weekendochtenden denk en ik hoor die muziek van John Secada, dan word ik relaxed. Denk ik ook aan Erik Hagedorn. Tussen 9 en 12 draait hij de grootste 80s en 90s hits. En over een tijdje heeft hij weer eens nieuws te melden. Ja, let maar eens op. Ik voel aan mijn water dat er verandering aan zit te komen op die zaterdag en zondagochtend. Dat allemaal dus bij Erik. Check de hele programmering op de site paradisefm.cw. En deze weken zijn wij omgedoopt tot Braza FM. En niet zomaar. Let op, let op, let... Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Let op. Zeker deze week ook. In de ochtend, lunch en middagshow maak je kans op een bucket Braza tijdens de wedstrijd op een bepaalde fanlocatie. Vandaag is het donderdag 11 juni. Als je vanmiddag naar Pepijn luistert, dan maak je kans om die bucket te gaan verorberen bij Nederland-Japan op 14 juni om 9 uur 's avonds. Is dat niet even lekker? Hoor je de brullende supporter? App dan naar de studio jouw voice note met je hardste brul. Ben je de eerste, dan win je. Dat is toch lekker meegenomen, hè? Braza FM trakteert dus tijdens het WK op lekkere buckets met verfrissing tijdens die hete wedstrijd.

0: schrijven we geschiedenis met ons eiland. Met nog geen 160.000 inwoners staan we op het WK. Dat is dit jaar. Weet je hoe lang deze plaat van Goernes alweer is geleden, zeg? 2007 was dat.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: 11 juni. Je verdient vandaag een diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina, als jij het fragment tenminste goed raadt. Let op het fragment. We gaan een heel kort stukje laten horen, maar ik denk... Ja, ik verwacht dat je dit wel weet. Let op maar.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Dat is nou zo'n typische plaat die ook weer in het weekend op zondag, zaterdagochtend bij Erik Hagedoren voorbij komt, hè? Ik had het net nog over hem. Een klassieker. Welke hit was dit? Titel en artiest. Stuur het naar ons WhatsApp-nummer. 675-1031. Maak kans op dat overheerlijke hapje bij...

Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart. En gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
5: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De officier van justitie heeft 7 jaar gevangenisstraf geëist tegen 3 mannen voor de gewapende overval op het Aqua Casino in Otrobanda. Bij de overval in maart vorig jaar werd meer dan 400.000 gulden gestolen. Justitie beschouwt een Haïtiaanse zakenman als de hoofdverdachte die informatie kreeg van een casinomedewerker. De rechter doet binnenkort uitspraak. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel de 15-jarige Jerryson doodschoot, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie concludeert dat de agent volgens de richtlijnen handelde. Jerryson had een vuurwapen bij zich en negeerde waarschuwingen. Hij werd geraakt in zijn been en borst, niet in zijn rug, zoals eerder geclaimd. Dan nog internationaal nieuws. De Zweedse regering trekt een plan in om kinderen vanaf 13 jaar te veroordelen tot gevangenisstraffen. Minister van Justitie Gunnar Strömmer erkent dat er onvoldoende steun is in het parlement. Het besluit is een politieke nederlaag voor de minderheidsregering. Strömmer stelt voor de leeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid te verlagen naar 14 jaar. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de Verenigde Staten. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beschietingen illegaal en crimineel en stelt dat het staakt het vuren daardoor vrijwel betekenisloos is. De Amerikaanse krijgsmacht zegt te reageren op aanhoudende Iraanse agressie. President Donald Trump heeft aangegeven dat Iran een prijs moet betalen voor het uitblijven van een vredesdeal. Voor het eerst in 10 jaar is het aantal vluchtelingen wereldwijd afgenomen. Eind 2025 waren er bijna 118 miljoen mensen op de vlucht. Een daling van 5 miljoen 400.000 vergeleken met het jaar ervoor. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR noemt dit aantal nog steeds onacceptabel hoog. Ruim 76 miljoen mensen zijn intern ontheemd. De meeste vluchtelingen komen uit Afghanistan, Soedan, Syrië, Venezuela, Oekraïne en Zuid-Soedan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
9: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad. Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
10: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
11: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.

Curaçao misschien hetzelfde eiland als gisteren. De zon schijnt nog altijd op de kleurrijke gevels van Willemstad. Hè? En de wind waait nog altijd over de baaien. En de golven vinden nog altijd hun weg naar de kust. Maar iets is voorgoed veranderd. Want vanaf het moment dat Curaçao zich plaatste voor het WK 2026... heeft het kleine eiland een groot geschiedenishoofdstuk geschreven. Generaties hebben ervan gedroomd. Op pleintjes, trapveldjes, stoffige stukken zand werd gevoetbald met één gedachte. Misschien ooit. En nu wordt dat ooit dus werkelijkheid. Niet alleen voor de spelers die het shirt dragen, maar voor iedereen die zich Curaçaoenaar voelt. Waar ook ter wereld. Weet je, ja, dit is gewoon veel meer dan voetbal. Hè. Het is het bewijs dat dromen geen rekening houden met oppervlakte, inwonertal of verwachtingen. Vandaag kijkt de hele wereld niet alleen naar Curaçao als een prachtig eiland in de Cariben, maar ook als een land dat het onmogelijke hartstikke mogelijk maakte. De geschiedenis wordt niet herschreven, er komt een nieuw hoofdstuk bij. En dat hoofdstuk begint met twee woorden. Nou ja, eigenlijk drie, hè. Nossa Logra. Ja, we hebben het bereikt. Het is ons gelukt, we hebben het gedaan. We nemen deel aan het WK en Braza FM viert dat samen met jou. En nu met Van Dijk.

0: bombastiek dat gevoel in deze plaat van Justin Timberlake, hè, samen met Chris Stapleton. Nou, stilte is ook niks, hè?
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Er staat een artiest vandaag centraal in die beroemde bekentenis die niet alleen om muziek gaf, maar ook om mensen. Prince stond erom bekend dat hij jarenlang in stilte goede doelen steunde. En vaak zonder dat iemand het wist dat het geld van hem kwam. Zijn vriend en activist Van Jones zei later zelfs: zijn doel was de mensheid. En vandaag hoor je een audioclip waarin Prince vertelt waarom je volgens hem beter kunt luisteren naar wat er van binnen leeft dan van alles wat er op televisie voorbij komt.
2: I don't think we were supposed to watch television and take on all the problems of the world. I don't think the body is equipped for that. No, there should be just a day that TV just goes off. Maybe a week the TV just goes off. What's so bad about that? Anytime you place your life outside of yourself, you're going to suffer grave consequences.
0: Misschien is dat wel de mooiste gedachte van Prince. Dat het leven niet draait om wat je bezit, maar om wat je voelt. Dat er momenten zijn waarop geld, status en zorgen dus even naar de achtergrond verdwijnen. Een avond waarop muziek mensen samenbrengt, vreemde vrienden worden en iedereen datzelfde ritme deelt. En ja, juist dan ontdek je, ja, dat de rijkste momenten in het leven vaak helemaal geen prijskaartje hebben, maar gewoon bestaan uit vrijheid, verbinding en het vieren van het feit dat je er bent. Braza FM, Money Don't Matter Tonight, dit

0: Afgelopen zaterdag kon het een klein beetje van ons afschudden met de 4-0 overwinning op Aruba. Oh, spanning, sensatie, nog een paar dagen, nog 3 dagen. En dan gaan we knallen tegen Duitsland. Ik moet even die stress en alles kwijt, dus doe ik zo meteen. Samen met jou, natuurlijk hier bij Paradise FM. Deze dagen omgedoopt tot Brazen FM met de beste muziek ooit gemaakt van TLC. En weer zo'n hit van Whitney Houston die eraan komt.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel.

ga je er vandoor met een bucket

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar, bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via de Hair Boutique.

0: 12.
1: Agent die vorig jaar 15-jarige Jerrison doodschoot in Capelle wordt niet vervolgd. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een 15-jarige jongen doodschoot, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanmorgen bekendgemaakt na uitgebreid onderzoek door de Rijksrecherche. Het slachtoffer, de 15-jarige Jerrison uit Gouda, had Curaçaose roots. Hij werd in september vorig jaar neergeschoten naar een vermeende fatbike-diefstal. Volgens het OM droeg de tiener een vuurwapen bij zich en negeerde hij meerdere waarschuwingen terwijl hij een vol terras opvluchtte. Toen hij het wapen richting de achtervolgende agent, Yves, schoot de agent hem neer. De officier van justitie heeft 7 jaar gevangenisstraf geëist tegen 3 mannen voor de gewapende overval op het Aqua Casino. Bij de overval in maart vorig jaar wordt ruim 400.000 gulden buitgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een zogeheten inside job. De overvallers wisten exact hoe ze binnen moesten komen en waar de kluis was. Volgens justitie is de Haitiaanse zakenman Jackson François het brein achter de overval. Hij zou cruciale informatie hebben gekregen van een casinomedewerker die ook voor hem werkte. François regelde de vluchtauto, hield tijdens de overval de wacht en stuurde 2 Dominicaanse broers aan die de overval pleegden. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl. Kijk op paradisefm.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op 1 plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
6: Stel je voor, nooit meer nadenken over

0: avond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Wat heeft ze er veel gemaakt, hè? Hits. Ik heb het over Whitney Houston. I'm Your Baby Tonight is hier.

0: De water valt op mijn voorhoofd, ja. Peentjes, zweten. Och, spannend, nog 3 dagen.
1: Dit is Brasa FM, jouw WK-station. Juich mee met de Blue Wave en zie hoe Curaçao blauw kleurt.
0: De Waterfalls van TLC naar Whitney Houston met Johnny Hates Jazz onderweg. I don't wanna be a hero. Nee, nou, dat willen we wel. We willen verbazen op dit WK-voetbal. En wij van Paradise FM steunen dat maar al te graag. Ja, het is een maybe wel once in a lifetime. Dus dat moeten we vieren. En daar mag jij ook van mee profiteren. Als jij een brul hoort, nou, dan zou ik heel erg snel een appje sturen. Hoor je de brullende supporter, brul dan terug met een voice note via 675-1031. Ben jij de eerste, dan win jij een bucket Brasa tijdens een van de wedstrijden op een fanlocatie. Pepijn mag zometeen weer een bucket gaan weggeven voor Nederland-Japan. En Vanessa doet dat vanavond, vanmiddag eigenlijk, voor België tegen Egypte. En die wedstrijden zijn respectievelijk op 14 en 15 juni. Dus als jij wat lekkers wilt winnen en niet bang bent om een lekkere brul deze kant op te sturen naar 675-1031, dan zou ik zeker meedoen. Maar kans op een lekkere verfrissing tijdens een van die wedstrijden dus. En kleur jezelf ook in het blauw online via blue-u.com. Ja, blue-u.com. En je wordt zomaar Captain Blueface. Steun de Blue Wave door naar blue-u.com te gaan.

0: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De samenwerking met Nederland levert resultaten op in het onderwijs. In het project Achterstallig Onderhoudsscholen zijn 8 van de 21 scholen al opgeknapt. Dit blijkt uit het jaarverslag van de tijdelijke werkorganisatie. Ook op Aruba en Sint Maarten zijn er verbeteringen in de overheidsfinanciën en digitalisering. De officier van justitie heeft 7 jaar gevangenisstraf geëist tegen 3 mannen voor de gewapende overval op het Aqua Casino in Otrobanda. Bij de overval in maart vorig jaar werd meer dan 400.000 gulden gestolen. Justitie beschouwt een Haïtiaanse zakenman als de hoofdverdachte die informatie kreeg van een casinomedewerker. De rechter doet binnenkort uitspraak. Dan nog internationaal nieuws. De Zweedse regering trekt een plan in om kinderen vanaf 13 jaar te veroordelen tot gevangenisstraffen. Minister van Justitie Gunnar Strömmer erkent dat er onvoldoende steun is in het parlement. Het besluit is een politieke nederlaag voor de minderheidsregering. Strömmer stelt voor de leeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid te verlagen naar 14 jaar. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de Verenigde Staten. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beschietingen illegaal en crimineel en stelt dat het staakt het vuren daardoor vrijwel betekenisloos is. De Amerikaanse krijgsmacht zegt te reageren op aanhoudende Iraanse agressie. President Donald Trump heeft aangegeven dat Iran een prijs moet betalen voor het uitblijven van een vredesdeal. Voor het eerst in 10 jaar is het aantal vluchtelingen wereldwijd afgenomen. Eind 2025 waren er bijna 118 miljoen mensen op de vlucht. Een daling van 5.400.000 vergeleken met het jaar ervoor. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR noemt dit aantal nog steeds onacceptabel hoog. Ruim 76 miljoen mensen zijn intern ontheemd. De meeste vluchtelingen komen uit Afghanistan, Soedan, Syrië, Venezuela, Oekraïne en Zuid-Soedan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst.
1: Ja, Pepijn hier. Ik zeg een oprecht goed.

0: Showspot.
1: En die zeggen natuurlijk een oprecht goeie donderdagmiddag. 8:30 over 12. Zometeen de quote van de dag. En dat gaat over afvallen. Je weet wel, die strijd tegen de kilo's. Hè? 5 kilo eraf, 10 kilo erbij. Ga zo maar door. We nemen zo rond 1:20 het lokale nieuws door. Dat doen we natuurlijk met Vanessa Werkhoven. We gaan ook nog de muziekquiz spelen. Het gaat om een heerlijk diner voor twee bij Klein Café Wilhelmina. We geven gratis Braza bier weg. We hebben de spotlights. Een van de leden van ZZ Top is jarig. De enige zonder baard die Beard heet. Die is vandaag jarig. En we gaan ook nog naar een jaar.
2: 2008.
1: Maar nu eerst.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: Ja, we moesten hem 2 dagen missen door allerlei werkzaamheden. Gisteren stond hij in de rechtszaal. Vandaag stond hij trouwens ook in de rechtszaal. Ging om een zakenoprecht. Goedemiddag voor jou trouwens, Mark. Ging om een zaak tegen PVV-statenlid Ronald van Tichelen. De man is 74 en die is tegen zo'n klimaatactivist van Extinction Rebellion aangereden. Het Openbaar Ministerie heeft 180 uur werkstraf geëist.
3: Ja, nou ja, het gaat dus om Trace. Trace is namelijk aangereden en Trace is dus eigenlijk een beroepsdemonstrant, zou je kunnen zeggen. Die is ook al op leeftijd, maar die zit op de snelweg. Die gaat bij Tata Steel staan en die staat overal. En ze stond te demonstreren en toen ineens werd ze omvergereden door dat statenlid. Want ze wilde dus niet aan de kant gaan. Toen dacht hij, weet je wat, gas erop. Toen werd ze dus aangereden en lag ze vervolgens op de motorkap. Ja, bizar verhaal. En vandaag blijkt nu dus in de rechtszaal dus dat hij 200 uur werkstraf heeft gekregen. Dat is iets hoger dan het OM had geëist.
1: Ja, Van Tichelen zegt zelf, ik heb die vrouw helemaal niet gezien. Dat kwam door een spandoek. Die vrouw is trouwens 67. Ze stond te protesteren. Ik zag haar niet, anders was ik wel gestopt. Dat lijkt me logisch. Jij was erbij, wat denk je? Spreekt hij de waarheid?
3: Nee, hij spreekt zeker niet de waarheid, want ja, ze was ook gewoon zichtbaar. Ze had wel een spandoek, maar ze was zeker zichtbaar. En er zijn ook reconstructies gemaakt in de rechtbank. Hij zit gewoon de boel bij elkaar te jokken. En ja, de rechter zegt ook gewoon, je had gewoon kunnen remmen. En je had ook gewoon eventjes kunnen omkeren. De mogelijkheden waren er gewoon, maar doelbewust toch gas geven. En helemaal als statenlid ben je toch een volksvertegenwoordiger. En dan heb je ook wel het goede voorbeeld te geven. En dan hoor je dus niet jezelf zo op te naaien dat je denkt, weet je wat, ik rijd zo'n vrouw omver. Dus voor de rest mag hij ook een jaar niet autorijden. Maar hij hoeft gelukkig niet de gevangenis in. Want dat zou wel ver gaan, dat zei een vrouw ook.
1: Een vreselijk bericht. Een auto heeft een groep fietsers die op schoolkamp waren. 3 mensen zijn omgekomen, onder wie 2 kinderen en een begeleider van dat schoolkamp.
3: Ja, heftig, hè? Ja, het is allemaal gebeurd zojuist bij Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, het gaat om leerlingen die met elkaar op schoolkamp zijn. 2 kinderen en een begeleider zijn dus aangereden. Er is een automobilist op een groep ingereden. Hoe dat is gebeurd, dat weet ik niet precies. Maar ja, daarbij zijn dus wel mensen omgekomen. Dat is een enorme grote schok natuurlijk.
1: De politieagent die de 15-jarige Jerryson doodschoot na een fatbike-roof in Capelle aan de IJssel 21 september vorig jaar wordt niet vervolgd. Dat was een zaak die toen de gemoederen behoorlijk in beweging bracht. Het Openbaar Ministerie heeft na onderzoek geconcludeerd dat de agent niets fout heeft gedaan. Het schieten was gerechtvaardigd en de agent handelde in overeenstemming met de instructies. Is dit nou heel erg pech voor die 15-jarige Jerryson?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Deze jongen die was natuurlijk bij de McDonald's en die had een wapen bij zich. En ja, schijnbaar zijn dit gewoon protocollen die de politie uitvoert. Dus ja, ik heb zoiets. Ik had ook niet verwacht eigenlijk dat deze agent vervolgd zou worden, eerlijk gezegd. Maar het bizar verhaal is, want die Jerryson was wel aardig weer op de goede weg, begreep ik. Want het is een jongen uit een beetje het verkeerde milieu. En zijn stiefmoeder eigenlijk, of een soort pleegmoeder, is ook overleden een paar maanden geleden. Dus het is allemaal heel erg lullig gelopen, zou je kunnen zeggen eigenlijk. Zonder een statement, maar
1: uitermate droevige zaak. Er was een gewapende overval waar hij ook bij betrokken was. Ja. Zijn 3 jongens aangehouden. De jongste was 11 jaar en te jong om te kunnen worden vervolgd. De anderen waren 15 jaar. Dan denk je af en toe, waar gaat dat heen?
3: Ja, dat is echt bizar, hè, dat ze zo jong zijn. Maar goed, er gaat iets gruwelijk mis in de jeugd.
1: Vanaf morgen wordt het asielbeleid anders en strenger in heel Europa, dus ook in Nederland. Het nieuwe migratiepact gaat in. Gaat dat nou zoden aan de dijk zetten?
3: Nou, dat is een beetje de vraag, maar iedereen is wel blij dat in ieder geval iets van maatregelen genomen worden. Het gaat dus om een Europees migratiepact en dat betekent dus dat alle lidstaten zich daar ook echt aan moeten houden. En wat er nou gaat gebeuren is dat mensen dus op deze manier sneller terug kunnen sturen, wordt gezegd. Maar het is ook zo, als een asielzoeker zich meldt in een Europees land, dan moet hij dat daar ook doen. En dan, als hij dus geen kans maakt, moet hij ook vanaf daar weer meteen terug. En ze zeggen ook dat de procedures sneller moeten. Dus asielzoekers moeten sneller weten of ze kans maken op asiel in ons land. Nou, daarmee hopen ze dus de problemen te gaan oplossen. Maar het feit is natuurlijk ook zo dat in Nederland kan je ook gewoon procederen. Hè? Je kunt gewoon naar de rechter gaan en daar heb je ook tegenwoordig allemaal advocaten voor, rechtsbijstandadvocaten. Dus ik neem aan dat er gewoon weer kapot geprocedeerd gaat worden.
1: Nou ja, groot probleem is dat veel van die asielzoekers die in andere Europese landen, hè, nemen dwarsstraat, ja, Griekenland, Italië en Duitsland, die zijn dan in 3 landen afgewezen en dan gaan ze vervolgens, ja, nog doodleuk naar Nederland in de hoop dat ze daar wel asiel krijgen. Ja, ik denk, zo werkt het niet. Maar
3: nee, ja, en dat gebeurt dus wel op dit moment. En het idee is wel dat deze mensen dus dan terug worden gebracht naar een bepaalde hub en vanuit die hub dan weer naar het land van herkomst teruggaan. En dat gaat echt om de kansarme asielzoekers, hè? Want het lijkt nu net alsof we niemand willen opvangen. Maar echt de kansarme asielzoekers.
1: En dan, tot slot. Wacht even, er is iets. Oh, krijgen we commercial. Ik probeer er van YouTube te halen. Ik heb het over het tot net mij volstrekt onbekende fenomeen van Orgel Joke. Maar ze stond mooi gewoon op de Zwarte Cross dit jaar.
3: Ja, en niet alleen Zwarte Cross. Het is gewoon een fenomeen in ons land. Ze is bekend geworden in de coronatijd. Toen ging ze natuurlijk mensen een beetje verblijden, zeg maar, via het internet. En dan heeft ze zo'n orgel en dan gingen ze allemaal liedjes spelen. En dan mocht je plaatjes aanvragen. Hartstikke leuk. En
1: wat blijkt nu? Dat klinkt zo. Nou ja, het publiek juicht harder dan een orgel.
3: Ja.
1: Ja, het trekt volle zalen. Orgel Joke.
3: Ja, en leuk nieuws nu. Ze mag dus gaan optreden tijdens het WK. Ze is namelijk gevraagd door de FIFA of ze op de middenstip wil gaan optreden. Ze dacht eerst dat het een grap was. Ja. Maar het is helemaal geen grap. Ze mag dan helemaal naar Amerika vliegen. En dan mag ze 2 keer 4 minuten spelen. Ja, alleen het probleem is wel, ze zit op dit moment in een Nutella. Want ze heeft problemen met haar arm. Dus het is maar de vraag of ze überhaupt kan optreden.
1: We hopen het beste voor Orgel Joke. Vandaag begint trouwens het WK. Wij spreken elkaar morgen weer, Mark.
3: Tot morgen.
0: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Er is een briljante parodie op dit nummer gemaakt. Fat door Weird Al Jankovic. En daar gaat ze de quote van de dag een beetje over.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: 5 kilo erbij, 10 eraf, 15 erop. De eeuwige strijd met de kilo's. We lijnen massaal, maar vasthouden wat we kwijt zijn, dat blijkt de grootste uitdaging. Hoe komt dat en wat heeft dat met een hamster in ons brein te maken? Wie afvalt, houdt dat vaak niet vast. Zo'n 80% in Nederland bijvoorbeeld komt binnen een paar jaar weer bijna op het oude gewicht. Hoe komt dat? Nou, het antwoord komt van dokter Felix Kreyer. Hij is obesitas-expert en kinderarts, bekend van het boek Hamster in je brein. In ons brein werken verschillende systemen met tegengestelde belangen. Eén daarvan is wat dokter Kreyer de hamster noemt. Dat is een oeroud hersengebied dat zich in miljoenen jaren van schaarste heeft ontwikkeld. Die hamster denkt nu dat we geluk hebben dat er elke dag eten is. Mensen hebben miljoenen jaren in voedselschaarste geleefd en de hamster gaat ervan uit dat we op de langere termijn weer niks zullen hebben. Dus, zegt hij, nou, daar ligt nog chocola, de snackbar om de hoek, het goede recensies, misschien moeten we toch even kijken en wat gaan eten. Dat deel van ons brein is niet te beïnvloeden. Zo zijn we simpelweg geprogrammeerd. Als je wil afvallen, moet je een ander hersengebied inschakelen, de prefrontale cortex, dat is het gebied dat plannen maakt, overzicht houdt en structuur nodig heeft. Maar ja, die prefrontale cortex functioneert alleen maar optimaal zolang er voldoende aandacht en mentale energie is. Als er stress is bijvoorbeeld, ja, dan verslapt de aandacht. Dan gaan mensen toch weer wat eten. Want de hamster zegt, hop, we zijn afgevallen, dan moet er snel wat bij, want straks komt er weer schaarste. Voedingsdeskundige Marcia van Berkel gezegd, ik heb lang gedacht dat ik de ruggengraat had van een garnaal, maar mijn schommelende gewicht had niks met doorzettingsvermogen te maken. Je vecht tegen een logisch werkend systeem. Ons oerbrein snapt niet waarom we vrijwillig zouden willen afvallen. Het raakt in paniek. Mijn vetreserves gaan wel heel snel naar beneden. Daarom waren al die crash-diëten die ik heb gevolgd ook zo verschrikkelijk slecht. Als je met een te streng dieet te snel gewicht verliest, gaat jouw perfect werkende systeem je tegenwerken. Zij is gestopt met diëten, heeft kleine stappen genomen en is inmiddels opgewicht, maar dat heeft natuurlijk een hele tijd geduurd. Maar helemaal ontsnappen aan dat oermechanisme lukt moeilijk. Dr. Kreyer zegt, ik heb een kinderobesitascentrum. Daar zie je kinderen van 170 kilo. Voor hen kan een maagoperatie helpend zijn, maar de hamster wordt niet geopereerd. De maag wordt wel kleiner, maar wie kiest voor calorierijke milkshakes bijvoorbeeld, komt gewoon weer aan. Afvallen is een levenslange strijd. De quote van de dag is, we hebben zo lang in schaarste geleefd dat ons brein geprogrammeerd is om te overeten. Ons brein is niet gemaakt voor overvloed. Een bekende artiest die natuurlijk jarenlang met haar gewicht heeft geworsteld is Adele. Ze kreeg allerlei kritiek op haar uiterlijk. Ze zei zelf, ik wil niet voldoen aan een bepaald schoonheidsideaal, maar vanwege haar gezondheid is ze wel af gaan vallen. En de plaat die het beste aansluit bij dit onderwerp van Adele is Easy on Me. Nummer gaat over begrip hebben voor jezelf. Accepteren dat verandering, afvallen, tijd kost. En erkennen dat niemand perfect

0: acum. Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Caribe Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Caribe Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
3: 7 jaar cel geëist voor overval op Aqua Casino. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De officier van justitie heeft 7 jaar gevangenisstraf geëist tegen 3 mannen voor de gewapende overval op het Aqua Casino in Otrobanda. Bij de overval in maart vorig jaar werd ruim 400.000 gulden buitgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een inside job. De overvallers wisten exact hoe ze binnen moesten komen en waar de kluis was. Volgens justitie is een Haïtiaanse zakenman het brein achter de overval. Hij zou cruciale informatie hebben gekregen van een casinomedewerker die ook voor hem werkte. Ook regelde hij de vluchtauto, hield tijdens de overval de wacht en stuurde de 2 Dominicaanse broers aan die de overval pleegden. En de samenwerking met Nederland werpt onder andere haar vruchten af in het onderwijs. Binnen het project Achterstallig Onderhoud Scholen moeten in totaal 21 scholen worden aangepakt. In het afgelopen jaar zijn de eerste 8 scholen al volledig opgeknapt en opgeleverd. Dat staat in het zojuist verschenen jaarverslag 2025 van de tijdelijke werkorganisatie de TWO. De Nationaal Hervormingscommissie van Curaçao laat in het jaarverslag weten te hopen dat door al deze essentiële vernieuwingen met name de minder bedeelden op het eiland snel een structurele verbetering in hun dagelijkse bestaan zullen merken. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
0: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Dit zijn de Counting Crows met Mr. Jones. Zometeen het lokale nieuws.

0: Spot.
1: Ja, die zegt een oprecht goede donderdagmiddag. Het is 12 minuten. Nee, wat is het? Het is 8 minuten over 12:30. Wat is het? 12:38. Ik zeg het zelf tegen mezelf altijd digitaal. Wat gaan we nog allemaal doen? We hebben natuurlijk de spotlights. We hebben een hele hoop jarigen weer. Dat was maandag ook het geval. En dat is deze 11e juni. Maandag was 8 juni. De 11e juni ook het geval. Frank Beard is jarig. Nou, denk jij misschien, wie is Frank Beard? Nou, dat is de drummer van ZZ Top. Het enige bandlid zonder baard die Baard van zijn achternaam heet. En Penny Ford is jarig. Dat is de zangeres van Snap the Power. Die nummers hoor je straks langskomen. We gaan ook nog naar een jaar. Dat is het jaar 2008. En dat was ook een EK-jaar. Dus ik ga even een beetje doornemen in het kader van we zijn in de voetbalstemming. Hoe ging dat EK van 2008? Maar nu eerst.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: In oprecht goedemiddag voor jou, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
1: We blijven heel even in de voetbalstemming om te beginnen. Ben je er nou uit waar je gaat kijken zondag?
2: Ja, ik denk dat het thuis gaat worden ook.
1: Ook, ja. Mijn kinderen, ik vertelde dat gisteren, die mochten kiezen. En de ene wilde dan wel op een groot scherm, maar dan wilde die in de auto in de airco zitten.
2: Ja.
1: Een soort drive-in theater had hij voor zich. En de oudste zei, nee, ik wil gewoon thuis kijken. Dan kan ik me concentreren en dan kan ik de wedstrijd heel goed volgen. Ja,
2: ja, dan wordt het uiteindelijk thuis. Nee, ik vroeg gisteren aan mijn dochter, waar wil jij kijken? En die zei, ja, nee, een vriendin van mij heeft gevraagd of ik met haar ergens wil gaan kijken. Nou, dus oké, dus die heb ik al, hè? Niet bij me.
1: Oh.
2: Ik vermoed zo dat Mees ook wel gewoon zijn eigen plannen gaat trekken. Dus dan ga ik dat ook maar doen. Ja, ik had het er gisteren nog met iemand over die zei tegen mij, waarom ga je niet gewoon lekker bij een snack in de buurt zitten? En dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk. Dus goed, dat zijn plekken waar ik normaal niet kom. Dus ik weet ook helemaal niet of ik daar zondag zin in heb. We kijken wel. Ik laat het gewoon.

0: gewoon lekker in het moment ontstaan.
1: Wat ik me afvraag, en ik denk meer mensen, kan ik die wedstrijd gewoon via Nederland volgen? Of is dat geblokkeerd? Want die rechten voor Curaçao, die zijn bij die zender van Mavis Albertina beland.
0: Ja, ik vroeg het laatst aan Joris. Want Joris zei, ga je toch gewoon lekker thuis kijken? En toen zei ik, ja, maar dan moet je toch zo'n speciaal boxje hebben en weet ik wat allemaal niet. Maar hij zei dat je het, volgens Joris kon je het gewoon kijken op de televisie. Maar goed, ik weet niet of dat zo is. Laten we dat inderdaad wel even uitzoeken.
1: Ja.
0: Anders dan ben je puntje bij paaltje, moet je alsnog gaan lopen stressen.
1: Ik ben benieuwd. Hey, de regering verhoogt de subsidie voor Selicor voor schoonmaak in de wijken. De schoonmaak in de wijk op Curaçao is op dit moment zorgwekkend. In mijn wijk overigens niet. Ik moet zeggen, Selicor, dat was vroeger wel anders. Ik heb de gekste dingen meegemaakt. Dat vuilnis weken niet werd opgehaald. En ja, ga zo maar door. Ik woon hoog, ze vertikken het onder mij toe te rijden. Dus ik heb een kliko aan de weg staan. Ik had er twee, er is natuurlijk één gejat. Maar er staat er één, die staat er altijd. Ik rijd dus met mijn vuilnis naar beneden en dan doe ik netjes mijn zak in. Maar ze komen bij mij elke week op hetzelfde moment, op dezelfde dag. Nou, hetzelfde moment weet ik niet, want dan ben ik er niet. Maar in ieder geval dezelfde dag, altijd op die dag, is het vuilnis gehaald. Dus ik ben heel tevreden. Maar minister Tywin Boekhout van GMN gaf vanmorgen tijdens het vragenuurtje in de Staten toe van, die schoonmaak is zorgwekkend. Het gaat niet goed. Het budget voor Selicor was 21 miljoen gulden in 2021. Is inmiddels 33 miljoen gulden. Maar is nog altijd niet toereikend om overal schoon te maken.
0: Ja, dat gaat dus kennelijk ergens mis. Ja, dat overal, er zijn inderdaad plekken waar het wel goed gaat. Waaronder dus bij jou in de buurt. Bij mij gaat het volgens mij ook redelijk goed. Maar ja, je zal maar in een buurt wonen waar het continu blijft staan. En dat je het gewoon nooit zeker weet of het wordt opgehaald. Dat is natuurlijk verschrikkelijk met die warmte. Dus dat anders moet, dat is duidelijk. Dat daar nog veel meer geld. Ik vind 33 miljoen, vind ik al een hoop geld eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd waar dat dan misgaat, hè? Waar ze dan precies dat extra geld voor nodig hebben.
1: De justitiële inrichting Caribisch Nederland, oftewel de JICN, is gestart met een campagne achter deze bril. Zou je dan zeggen, achter deze deur. Maar goed, daarmee wil de gevangenis, dat is het namelijk, laten zien wat er dagelijks binnen die inrichting gebeurt. Volgens JICN begint de voorbereiding op een terugkeer naar de samenleving niet pas aan het einde van een straf, maar al vanaf de eerste dag. Daarom krijgen gedetineerde begeleiding op het gebied van werk, opleiding, structuur en persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat het goed is, ze gaan via video's, advertenties en verhalen gaan ze verschillende onderdelen van het werk binnen JICN laten zien. Het is altijd interessant om te weten wat er achter de gevangenisdeur gebeurt.
0: Zeker interessant. Ik denk dat het een totaal andere wereld is dan waar wij in leven. Nou, dat weet ik wel zeker. Maar heel goed dat ze dat op die manier gaan doen. Want ik denk inderdaad, zeker op het moment dat je in de gevangenis komt, zeker als je voor de eerste keer in de gevangenis komt en je krijgt daar niet de juiste begeleiding gelijk al om toch te proberen om je zoveel mogelijk de goede kant op te buigen, zodat je weer de maatschappij in kan. Als dat niet gebeurt, dan krijg je denk ik wel een ander soort opleiding daar, hè, van alle medegevangenen. Dat je gewoon nog verder eigenlijk de criminaliteit in geraakt bijna. Dus ik denk dat het juist heel goed is om dat vanaf het begin zoveel mogelijk te stimuleren.
1: En voor de rest hebben we eigenlijk veel WK-nieuws. Hè. Het WK begint vandaag. De WK-kwalificatie van Curaçao zorgt voor een ongekende toename van het aantal jeugdvoetballertjes. Ja. Bij verschillende voetbalverenigingen melden zich meer kinderen aan dan ooit tevoren. Trainers zien het succes van de Blue Wave als een belangrijke oorzaak van de groei, meldt Caribisch Netwerk. Mijn kinderen zijn al ver voordat Curaçao zich kwalificeren, zijn ze fanatieke kleine voetballertjes, 8 en 10 jaar oud.
0: Ja, leuk.
1: En wat ik vertelde, die van 8 heeft zijn divisie gewonnen met zijn team op strafschop. En hij was de keeper, dus papa is aaptrots.
0: Super gaaf, super gaaf. Ja, ik denk dat er een heleboel kinderen, dat is natuurlijk duidelijk, die zien nu wat er mogelijk is. En ik denk stiekem ook dat WK voor Kids natuurlijk, van Remco Bicentini, waarbij er een hele...
1: Dat dacht ik ook meteen.
0: ...scholen en echt gewoon de smaak te pakken hebben gekregen, doordat ze zo serieus in die wedstrijden zaten, met afgelopen zondag natuurlijk een uitreiking van die beker. Dat ze daar dat ook wel heel erg meespeelt, hoor. Dat WK. Hè? Dus het zijn beide WK's die daaraan bijdragen. Nou ja, goed, en dat is natuurlijk een hele goede ontwikkeling. Want sport is hartstikke goed voor die kids. Dus laat maar gaan.
1: Het Curaçaose voetbalelftal is in Florida bezig, hè, om de laatste trainingen af te ronden in aanloop naar de eerste WK-wedstrijd tegen Duitsland aanstaande zondag om 1 uur Curaçaose tijd. Ze verblijven in Boca Raton. En je las berichten misschien over het Nederlands elftal. Die hebben last van de hitte en het is zo warm. Ik denk, dat hebben wij allemaal niet. Wij zijn dat wel gewend.
0: Ja, iets minder, ja. We hebben er iets minder last van. Ja. Nee, ja, er zullen meer teams zijn natuurlijk die de warmte niet gewend zijn. Ja, nou ja, of dat echt zal meespelen, ja, een beetje misschien.
1: Nou, vergis je daar niet in. Ik denk dat behoorlijk meespeelt, hoor.
0: Wel, maar goed, het zijn natuurlijk hele sterke, getrainde spelers. Dus die zetten zich daar wel overheen, mag ik hopen. Maar ja, nou ja, het maakt natuurlijk wel uit. Nou ja, we gaan het allemaal zien.
1: Ja, ik heb er zin in. Ik vind het spannend.
0: Alleen nog niet waar, maar we gaan het zien.
1: Vanessa, morgen spreken we elkaar weer. Voor nu hartelijk bedankt en een fijne middag. En straks veel plezier vanaf 4 uur.
0: Dankjewel. De beste 80's, 90's en zero's.

0: Pointer Sisters met Should I Do It. Zit ik ook over na te denken. Zal ik het doen, zal ik het niet doen? Weet je wat, ik doe het.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee bij Plein Café Wilhelmina. Je kan daar natuurlijk ook gewoon lekker gaan zitten. Tenminste, dat neem ik aan, zondagmiddag om de wedstrijd te kijken. Ik denk dat ze daar ook een scherm hebben bij het Plein Café Wilhelmina. We gaan naar de oude vertrouwde TripAdvisor. De meest recente recensie is van Peter Hordijk. Die woont in Den Haag en die heeft, ik vind dat altijd ongelooflijk, ik denk, waar halen mensen de tijd vandaan, 2886 bijdragen geschreven. 2886 recensies. En dit is zijn recensie van het Pleincafé Wilhelmina. Dit restaurant blijft voor ons een van de betere op Curaçao. Heerlijk ontspannen op het Wilhelminaplein, ontbijten, lunchen of dineren. Ze hebben een uitgebreide menukaart. Iedere dag hebben ze een daghap tegen een gereduceerde prijs. Het restaurant wordt uitgebreid met een binnengedeelte en een hele nieuwe ruim opgezette keuken. Vandaag hebben we al even mogen kijken, dat was in april. Het is echt schitterend, het eten is ook heel goed. Het is een aanrader. Nou, dat lijkt me duidelijk. Jij kan heerlijk daar bij het Plein Café Wilhelmina gaan smikkelen en smullen, mits je natuurlijk de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. En hij is, het is een introquiz, hij is heel kort.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, ik had gewaarschuwd, hè. Zullen we gewoon nog een keer doen? Want hij is wel echt extreem kort. Maar ja, het is ook een heel kort intro in dat nummer.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, ik zou zeggen, laat je gedachten of je hart een beetje de vrije loop. En app naar 6751031 voor een heerlijk diner voor twee bij Plein Café in Wilhelmina. Ik ga ook nog ergens in dit programma gratis bier weggeven trouwens. Voor de wedstrijd van het Nederlands elftal aanstaande zondag. Dit is John Farnham, You're the Voice.

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
3: Dit

0: sharp-dressed man.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en wie zegt dan oprecht goedemiddag. Het is bijna 4 minuten over 1. We gaan straks naar een jaar. Welk jaar is dat nou? Dat is 2008. Dat was toevallig een EK-jaar. Dus vanwege, we zijn allemaal een beetje voetbalgek momenteel. Vanwege het WK gaan we het hebben over het EK van 2008. En natuurlijk de verrichtingen van Oranje. Maar eerst, en daar zijn we eigenlijk al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Frank Beard. Mocht je denken, wie is Frank Beard? Dat is de drummer van ZZ Top. Hij is geboren in 1949 op 11 juni... en is vandaag dus 77 jaar geworden. Hij is het enige lid van de band wiens achternaam Baard is... terwijl hij decennia lang juist degene was. Zonder die iconische lange baard, want dat zijn de andere twee bandleden. Al heeft hij de laatste jaren trouwens wel zo'n wat kortere baard laten staan... Sharp Dressed Man. Dat nummer, ja, ze besloten voor de videoclip... expres aantrekkelijke elementen, auto's en vrouwen centraal te stellen... omdat ze vonden dat die er beter uitzagen dan zij zelf. Het idee van Sharp Dressed is trouwens volgens bandlid Dusty Hill heel flexibel. Dat kan net zo goed een leren jack op een Harley Davidson zijn... of punkstijl, zolang jij je maar scherp voelt. Wie is er nog meer jarig op deze 11e juni? Nou, Penny Ford. Zij is geboren in 1964 en wordt dus vandaag 62 jaar. Zij zong, mocht je nou denken wie is Penny Ford... de iconische vrouwelijke liedvocale op Snap. The Power, die 1990 Eurodance klassieker. Ze improviseerde een groot deel van de teksten ter plekke in de studio. Het nummer werd trouwens een wereldhit. Nummer 2 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En nummer 1 in meerdere Europese landen. Het gesproken woord intro, dat is een fragment van een Russische wetenschapper... die praat over een stemgestuurde computer voor blinden... Eind 1989 reisde die Penny Ford af naar Duitsland... door haar vriendschap met soul-legende Chaka Khan. Khan was destijds gevraagd voor dit nummer, maar ze kon zelf niet. Ze vroeg Penny om voor haar in te vallen. Die vloog naar Duitsland en nam in 3 dagen talloze vocalen op... terwijl ze ondertussen naar verluid champagne en heel veel sigaretten consumeerde. Het beviel haar, heel veel optredens waren opeens ook in Europa... en ze woont inmiddels al jaren uit Duitsland. Ze is Amerikaanse, maar ze zit lekker in Duitsland... en blijft The Power live brengen op Euro. Dance tours.

0: Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou ja, Penny Fortus, de zangeres achter het nummer van Snap the Power. Geboren in 1964 in Cincinnati, Ohio. En ze is 62 jaar oud geworden. En woont dus eigenlijk sinds dat nummer woont ze in Duitsland. Wie is er nog meerjarig vandaag? Nou, Graham Russell. Hij is de zanger en gitarist van Air Supply. Hij is gitarist, songwriter en backing vocalist, zoals dat heet, van Air Supply. Hij wordt vandaag 76. Hij vormt samen met Russell Hitchcock het duo Air Supply. En die Russell Hitchcock is dus logischerwijs de leadzanger. Hij, die Graham Russell, nam alle teksten van dit Jim Steinman nummer, Making Love Out of Nothing at All, in één take op. Wat de componist zo indrukwekkend vond dat hij het Magic noemde. Deze liefdes- en power ballad uit 1983 werd een megahit. In de videoclip speelt de echte vrouw van Graham Russell de vrouwelijke hoofdrol. En ik vind het zelf een heel mooi nummer.

mega-hit dus van Air Supply en Graham Russell, de zanger-gitarist van Air Supply. Die is vandaag jarig, 76 geworden. Zijn ook nog bekend van andere mega-hit natuurlijk, All Out of Love. Wat gebeurde er verder op deze dag, deze 11e juni? Nou, vorig jaar was een droevige dag in de muziekgeschiedenis. Brian Wilson van de Beach Boys overleed op 11 juni 2025 op 82-jarige leeftijd. Hij is de legendarische songwriter, producer en arrangeurs van hits als Good Vibrations, God Only Knows en het album Pet Sounds. Hij is ja, het creatieve brein gewoon achter de Beach Boys. Opmerkelijk is dat al op jonge leeftijd verloor Brian Wilson vrijwel volledig het gehoor in zijn rechteroor. Over de oorzaak bestaat nog altijd discussie. Volgens het bekendste verhaal liep hij de schade op door fysiek geweld van zijn vader, moet je nagaan. Murray Wilson, een dominante figuur die zijn kinderen streng en dus soms gewelddadig behandelde. Andere theorieën spreken over een aangeboren afwijking of een ongeluk tijdens zijn jeugd. Wat de oorzaak ook was, Brian Wilson was doof aan één oor. Waar velen dat als een beperking zouden zien, ontwikkelde hij een uitzonderlijk talent. Omdat hij niet op stereo kon vertrouwen, trainde hij zijn linkeroor tot in perfectie. Hij luisterde niet zozeer naar de plek van geluiden, maar naar hun diepte, kleur en onderlinge harmonie. In zijn hoofd hoorde hij complete arrangementen met lagen van zang, instrumenten en harmonieën die andere mensen zich nauwelijks konden voorstellen. Dat gehoor speelde een directe rol bij het album Pet Sounds, een album dat beschouwd wordt als een van de invloedrijkste platen ooit. Terwijl de muziekindustrie in 1966 volop experimenteerde met stereo-opname, koos Brian Wilson bewust voor mono. Simpelweg omdat hij stereo niet goed kon beoordelen, maar ook omdat hij vond dat muziek overal hetzelfde moest klinken, of je nou luisterde via een heel eenvoudig klein transistorradiootje of via een dure geluidsinstallatie. Het resultaat waren tijdloze klassiekers als Sloop John B, God Only Knows en Wouldn't It Be Nice. Muziek die bewees dat zijn lichamelijke beperking, doof zijn aan één oor, geen obstakel hoefde te zijn voor creativiteit. Sterker nog, in het geval van Brian Wilson werd juist die beperking de basis van een muzikale revolutie die de popmuziek voorgoed veranderde. U hoort een van de grootste successen van de Beach Boys om Brian Wilson vandaag dus één jaar geleden overleden te eren. Good Vibrations.

0: van Brian Wilson, vandaag een jaar geleden overleden. Het creatieve genie achter de Beach Boys. Dolph van één oor, een geniale muzikant, componist en zanger. Je hoorde ze met een nummer wat, dat blijft gewoon goed. Good Vibrations, de Beach Boys. En daarmee komen we aan een eind van de spotlights en gaan we naar...
1: De fruitmachine staat klaar om te draaien.

2008 was een EK-jaar, dus gaan we het vooral daar even over hebben. We zijn allemaal momenteel een beetje voetbalgek en met spanning in afwachting van de wedstrijd van zondag. Ik geef heel eerlijk toe, ik heb heel erg weinig, zeg maar, met Nederlands voetbal. Champions League interesseert me, als ik heel eerlijk ben, ook niet zo bijster fel. Maar EK's en WK's, daar ben ik altijd voor te porren. Zeker nu we als eiland er gewoon zelf staan. Het Europees kampioenschap van 2008 werd gehouden in Oostenrijk en Zwitserland. Dat staat voor veel Nederlands voetbalfans nog altijd bekend als een van de meest spectaculaire oranje toernooien van deze eeuw tot op heden. Spanje won uiteindelijk. Die versloegen Duitsland met 1-0 in de finale. Maar Nederland stal in de groepsfase de show. Onder leiding van bondscoach Marco van Basten speelde Oranje aanvankelijk snel, aantrekkelijk, aanvallend voetbal. Ze zaten in de zogenoemde pool des doods. Ze begonnen met een indrukwekkende 3-0 overwinning op de wereldkampioen Italië. Ruud van Nistelrooy, Wesley Sneijder en Giovanni van Bronckhorst tekenden voor de doelpunten. Het was de eerste Nederlandse zege op Italië in een eindtoernooi sinds tientallen jaren. Dat werd dan ook uitbundig gevierd. Na die historische 3-0 overwinning op Italië was de euforie gigantisch. De spelers kregen die avond van Van Basten een paar uur vrij af om de overwinning met hun vrouwen en familie te vieren in het spelershotel. Maar Wesley Sneijders en Klaas-Jan Huntelaar, die hadden ergens anders behoefte aan vet. Fastfood. Zonder toestemming te vragen glipten de twee topspitsen via een achterdeur het hotel uit. Ze doken een lokale Zwitserse McDonald's in, bestelden een flinke lading hamburgers en friets en aten die buiten het zicht van de camera's snel op. Pas jaren later heeft Wesley Sneijder dit opgebiecht. Straks meer, nu eerst muziek en natuurlijk het lokale nieuws. Wat was nou een mega-hit in 2008? Om welk nummer kon je werkelijk niet heen? Nou, dit alleraardigste Schotse meisje, Amy MacDonald, met haar mega-mega-hit toen, This is the Life.

0: lijstjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
0: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
0: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
3: Ga je meedoen aan Ribe Luga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinha of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
4: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
6: Regering verhoogt subsidie Selicor voor schoonmaak in wijken. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De schoonmaak in de wijken op Curaçao is op dit moment zorgwekkend. Dat gaf minister Tyron Boekhout van GMN vanmorgen toe tijdens het vragenuur in de Staten. Dat was aangevraagd door MFK-statenlid Juniel Carolina. Hoewel het budget voor Selicor de afgelopen jaren fors is gestegen, van 21 miljoen gulden in 2021 naar maar liefst 33 miljoen gulden dit jaar, is het geld nog niet altijd toereikend om overal schoon te maken. Minister Boekhout kondigde aan dat de schoonmaakcampagne Dibo Babo Kubo van jou voor jou met jou wordt geëvalueerd en aangepast. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw vuilophaalbeleid voor de lange termijn, waarbij vanaf 2027 structureel meer geld wordt begroot om de vuiloverlast definitief aan te pakken. Zo komt er extra geld beschikbaar om stadspleinen en openbare parken schoon te houden. Ook wordt er aan een plan gewerkt om statiegeld in te voeren op Curaçao. En de samenwerking met Nederland werpt onder andere haar vruchten af in het onderwijs. Binnen het project Achterstallig Onderhoud Scholen moeten in totaal 21 scholen worden aangepakt. In het afgelopen jaar zijn de eerste 8 scholen al volledig opgeknapt en opgeleverd. Dat staat in het zojuist verschenen jaarverslag 2025 van de tijdelijke werkorganisatie, de TWO. De Nationaal Hervormingscommissie van Curaçao laat in het jaarverslag weten te hopen dat door al deze essentiële vernieuwingen, met name de minder bedeelden op het eiland, snel een structurele verbetering in hun dagelijks bestaan zullen merken. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
7: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
8: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll

0: nodig had.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
0: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
1: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa.

0: Diana Lewis. Nummer stond in meer dan 30 landen op nummer 1 in 2008. En was de doorbraak van Leona Lewis.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt dan oprecht een goede donderdagmiddag. Het is, wat is het eigenlijk, 13 uur 40 en 30 seconden. Ja, we zitten midden in dat jaar 2008. Hè. Dat allemaal in het kader van...
1: De fruitmachine staat klaar om te draaien. Vandaag kiest hij weer een willekeurig jaar. Iconische hits die...

0: 2008.
1: Ja, en vanwege het voetbal, hè, meestal ga ik dan uitgebreid over de hits. Wat leuke anekdotes stellen. Maar vanwege het voetbal gaan we naar het EK 2008. Nederland won dus, zaten in de pool des doods. Hele zware tegenstanders, maar ze wonnen van wereldkampioen Italië met 3-0. He, daarna gingen twee heren even een zogeheten vette bek halen. Snijder en Huntelaar gingen naar de McDonald's daar in Zwitserland om eventjes wat fastfood te veroveren. Niets menselijks is de voetballers vreemd. Marco van Basten was een hele makkelijke, relaxte, aardige bondscoach. Over één ding was hij heel duidelijk. Er wordt niet gerookt in de buurt van het team. Nou was Rafael van der Vaart in die tijd een gezelligheidsroker. Die na een wedstrijd wel eens een sigaretje rookte om de spanning er een beetje af te halen. Tijdens het EK van 2008 had hij een perfecte strategische plek gevonden. Het balkon van de hotelkamer van de fysiotherapeuten. Terwijl de fysiotherapeuten binnen met de was bezig waren, stond Van der Vaart daar buiten in het donker te roken. Totdat er plotseling op de hoteldeur werd geklopt en Van Basten binnenstapte om iets te overleggen met die fysiotherapeuten. Van der Vaart hoorde de stem van de bondscoach, raakte in paniek en heeft toen de brandende sigaret snel in zijn broekzak gestoken om maar niet betrapt te worden. Het leverde hem een schroeiplekje op, maar zijn geheim bleef in ieder geval die avond veilig. Goed, na die 3-0 op Italië volgde een memorabele 4-1-overwinning op Frankrijk. Met treffers van Dirk Kuyt, Robin van Persie, Arjan Robben en opnieuw Snijder. En het lied Oranje liet zien waarom het tot de grote favorieten werd gerekend. Die groepsfase die werd perfect afgesloten met een 2-0-overwinning op Roemenië. Dankzij, even kijken, Klaas-Jan Huntelaar en Van Persie. Nou, dat gaat dus goed, maar ja, toen gebeurde het. Na 3 indrukwekkende overwinningen sloeg de stemming om. In de kwartfinale wachtte Rusland, geleid door niemand minder dan de Nederlandse coach Guus Hiddink. Ondanks een late gelijkmaker van Van Nistelrooy verloor Oranje uiteindelijk na verlenging met 3-1. Rusland bleek te sterk. Voor Nederland bleef het EK 2008 daardoor het toernooi van uiterste. Oh. Van galactische hoogten in de groepsfase tot een pijnlijke en onverwachte uitschakeling. Juist die combinatie van schoonheid en teleurstelling maakt de voetbalzomer van 2008 nog altijd onvergetelijk. Straks het veel goed nieuws. Nu eerst El Juro.

0: El Giroux, natuurlijk met Roof Garden. Ik ga het veel goed nieuws doen, maar ik ga ook nog gratis bier weggeven.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel, luister naar de shows op Paradise.
2: Ik bedoel...

0: Precies.
1: Ja, mocht je nog op tijd reageren. Het gaat in mijn geval om de wedstrijd. Even kijken. Nederland-Japan. Dat is de wedstrijd dus na Curaçao. Dan kan je op een van die heerlijke locaties, een van die Brasa-locaties, kan je lekker gaan zitten met een gratis bucket. En de wedstrijd Nederland-Japan kijken. En dan heerlijk aan het Brasa-bier. Tenminste, als je dus zo meteen dat stadiongeluid hoort, stuur dan jouw of ik weet niet hoe jij het Curaçaose elftal gaat aanmoedigen. Stuur dat dan eventjes naar 6751031. Het is eigenlijk 2:09. We gaan naar het feel-good nieuws.
2: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: Het klinkt bijna onvoorstelbaar, maar na een zwemverbod van ruim 100 jaar kunnen Parijzenaars en toeristen trouwens weer een duik nemen in de Seine. Sinds 1923 was zwemmen in die rivier verboden vanwege ernstige vervuiling door rioolwater, industrieel afval en ongezuiverd regenwater. De ommekeer begon met de Olympische Spelen van 2024. Parijs beloofde toen dat de triathlon en het open water zwemmen in de Seine zouden kunnen plaatsvinden en maakte daar werk van. Samen met de Franse staat en de regio werd ruim 1,4 miljard euro geïnvesteerd in een ambitieus schoonmaakprogramma. Het paradepaardje van dat project is een gigantische ondergrondse opvangbekken bij Austerlitz. Bij hevige regenval wordt overtollige regen- en rioolwater bij het station Austerlitz, om exact te zijn, wordt overtollig regen- en rioolwater hierin tijdelijk opgevangen, zodat dat vervuilde water niet rechtstreeks in de rivier de Seine komt. Daarnaast zijn meer dan 20.000 woningen aangesloten op het rioolstelsel. Woonboten zijn verplicht gekoppeld aan de riolering. Er liggen heel veel hele mooie, pittoreske woonboten in de Seine. Maar ja, die loosten vroeger hun plee gewoon in de rivier. Watering, zuiveringsinstallaties zijn gemoderniseerd. En ga zo maar door. De waterkwaliteit wordt dagelijks gecontroleerd. In de zomer van 2025 gingen de eerste officiële zwemlocaties weer open. En inmiddels hebben de autoriteiten net aangekondigd dat de badzones ook in 2026 opnieuw geopend worden, maar dan op een veel grotere schaal. Zowel in de Seine als in delen van de rivier de Marne. De Seine is en blijft een open rivier, dus die waterkwaliteit wordt echt dagelijks gemeten. Want als er heel veel regen is, kan de waterkwaliteit tijdelijk verslechteren. En dan gaat, net als bij de zee, een rode vlag omhoog. Mensen die je mogelijk in dat zwemwater zou kunnen aantreffen, één daarvan is David Guetta. De absolute koning van de dancemuziek. Hij werd in 1967 in Parijs geboren. En hij vliegt natuurlijk voor zijn werk de hele wereld over, maar hij is zijn geboortestad trouw gebleven. Hij heeft een high-tech studiocomplex daar in hartje Parijs. En het is gewoon, het is een echte Parijzenaars. Ik weet het wel, de vrouwelijke vorm, Parisien. Wat zou dan een mannelijke Parijzenaar zijn? Ga ik nog eens even opzoeken. Ik wens je in ieder geval nog een hele fijne donderdagmiddag. Ik draai natuurlijk een nummer van David Guetta met Galantis 5 Seconds of Summer. Veel plezier zometeen met Marissa en vanmiddag met Vanessa. En ik zou zeggen, tot morgen. En let op, hè. Misschien hoor je dat stadiongeluid zo. Kun je nog even appen. Ajo.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Hey, chi vuole i buoni di Momanche? Passa Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa di Momanche. Per sale per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relaxare e special match. Compra tre o più e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assì è facile per partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e olla blu.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Curaçao's voetbalelftal heeft gisteravond in Miami een bijzondere ervaring gehad. Aanvoerder Leandro Bacuna gooide de eerste bal tijdens de Major League Baseball wedstrijd tussen de Miami Marlins en de Arizona Diamondbacks. Bondscoach Dick Advocaat, die de bal opving, noemde het een grote eer. Curaçao bereidt zich voor op het wereldkampioenschap dat aanstaande zondag begint tegen Duitsland. De schoonmaak in de wijken op Curaçao is zorgwekkend, aldus minister Tyron Boekhout van de groep Mita di Nobo tijdens het vragenuur. Ondanks een stijging van het budget voor Selicor van 21 miljoen naar 33 miljoen gulden is het geld niet voldoende. Er komt een nieuw vuilophaalbeleid en plannen voor statiegeld. Dan nog internationaal nieuws. Bij een Israëlische aanval op de Zuid-Libanese stad Tyrus is een persoon omgekomen en zijn 17 mensen gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Een woongebouw nabij een ziekenhuis werd getroffen, waardoor ook het Hiram ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Israël heeft Tyrus de afgelopen weken regelmatig aangevallen. Duizenden ordehandhavers zijn donderdag in Mexico-stad actief om te voorkomen dat demonstraties het Mexico City Stadium bereiken. De politie is massaal aanwezig om de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika veilig te laten verlopen. President Claudia Sheinbaum heeft aangekondigd dat scholen gesloten zijn en ambtenaren thuiswerken om verkeerschaos te vermijden. De wegen naar het stadion zijn uren voor de ceremonie al druk. De Zweedse regering trekt een plan in om kinderen vanaf 13 jaar te veroordelen tot gevangenisstraffen. Minister van Justitie Gunnar Strömmer erkent dat er onvoldoende steun is in het parlement. Het besluit is een politieke nederlaag voor de minderheidsregering. Strömmer stelt voor de leeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid te verlagen naar 14 jaar. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
7: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
8: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt als naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.

je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

Yannick Hebbekan hoor je hier op Paradise FM. Ja, een hele goede donderdagmiddag. Ik zit weer gezellig voor je klaar van 2 tot 4. Ik heb onwijs veel goede muziek natuurlijk weer voor je klaarstaan. We gaan natuurlijk de muziekquiz spelen. Vanessa Werkhoven schuift bij me aan. En ja, voor de rest ben ik natuurlijk te horen. Ik zou zeggen, goed dat je luistert naar Paradise FM. Hier is eerst Koude.

0: Try met Pink, hoor die hier. Ik heb straks voor je klaarstaan Diana Ross en Queen en nog veel meer.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel,

0: Nossa alegria, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é a primeira página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
3: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: half drie.
1: Regering verhoogt subsidie Selicor voor schoonmaak in wijken. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De schoonmaak in de wijken op Curaçao is op dit moment zorgwekkend. Dat gaf minister Tyron Boekhout van GMN vanmorgen toe tijdens het vragenuur in de Staten. Dat was aangevraagd door MFK-statenlid Juniel Carolina. Hoewel het budget voor Selicor de afgelopen jaren fors is gestegen, van 21 miljoen gulden in 2021 naar maar liefst 33 miljoen gulden dit jaar, is het geld nog niet altijd toereikend om overal schoon te maken. Minister Boekhout kondigde aan dat de schoonmaakcampagne Dibo, Babo, Kubo van jou, voor jou, met jou wordt geëvalueerd en aangepast. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw vuilophaalbeleid voor de lange termijn, waarbij vanaf 2027 structureel meer geld wordt begroot om de vuiloverlast definitief aan te pakken. Zo komt er extra geld beschikbaar om stadspleinen en openbare parken schoon te houden. Ook wordt er aan een plan gewerkt om statiegeld in te voeren op Curaçao. En de samenwerking met Nederland werpt onder andere haar vruchten af in het onderwijs. Binnen het project Achterstallig Onderhoud Scholen moeten in totaal 21 scholen worden aangepakt. In het afgelopen jaar zijn de eerste 8 scholen al volledig opgeknapt en opgeleverd. Dat staat in het zojuist verschenen jaarverslag 2025 van de tijdelijke werkorganisatie, de TWO. De Nationaal Hervormingscommissie van Curaçao laat in het jaarverslag weten te hopen dat door al deze essentiële vernieuwingen, met name de minder bedeelden op het eiland, snel een structurele verbetering in hun dagelijks bestaan zullen merken. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: op 20 juli. The Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Coco Speech. De

ZFM. Ja, het is straks weer tijd voor de muziekquiz. En vandaag staat op het menu Pleincafé Wilhelmina. Ja, we kunnen weer een dinerbon gaan weggeven voor twee personen. Nou, Pleincafé Wilhelmina, de meeste mensen zullen het wel kennen. Ja, prachtig restaurant in Poenda. Lekker mensen kijken kun je vanaf het terras. Heerlijk eten, leuke bediening. En ja, je hoeft daar helemaal niet heel veel voor te doen. Ik heb straks weer een vraag.

0: maak je kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor Pleincafé Wilhelmina. Ik heb een vraag voor je klaarstaan. Daar komt-ie.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Wow, die was echt heel kort. Weet je nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En wie weet ben jij binnenkort lekker aan het eten bij Pleincafé.

0: Straks heb ik voor je klaarstaan Tina Turner, Madonna en nog veel meer. Goed dat je luistert naar Paradise FM.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. Sanctuary above the swinging bridge.
5: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
6: It's a Friday, baby!
7: Iedere vrijdag begin je.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Curaçao's voetbalelftal heeft gisteravond in Miami een bijzondere ervaring gehad. Aanvoerder Leandro Bacuna gooide de eerste bal tijdens de Major League Baseball wedstrijd tussen de Miami Marlins en de Arizona Diamondbacks. Bondscoach Dick Advocaat, die de bal opving, noemde het een grote eer. Curaçao bereidt zich voor op het wereldkampioenschap dat aanstaande zondag begint tegen Duitsland. De schoonmaak in de wijken op Curaçao is zorgwekkend. Aldus minister Tyron Boekhout van de groep Mita Di Nobo tijdens het vragenuur. Ondanks een stijging van het budget voor Selicor van 21 miljoen naar 33 miljoen gulden is het geld niet voldoende. Er komt een nieuw vuilophaalbeleid en plannen voor statiegeld. Dan nog internationaal nieuws. Eurocommissaris Magnus Brunner vindt het belangrijk dat de Europese Unie met de Taliban uit Afghanistan in gesprek gaat. Dit is nodig om de situatie voor Europeanen en asielzoekers te verbeteren. Brunner begrijpt de kritiek op het geplande bezoek van Taliban-leden aan de Europese Commissie, maar benadrukt dat 21 EU-lidstaten hem hebben gevraagd om deze gesprekken. De EU zal het Taliban-regime nooit erkennen. Bij een Israëlische aanval op de Zuid-Libanese stad Tyrus is een persoon omgekomen en zijn 17 mensen gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Een woongebouw nabij een ziekenhuis werd getroffen, waardoor ook het Hiram ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Israël heeft Tyrus de afgelopen weken regelmatig aangevallen. Duizenden ordehandhavers zijn donderdag in Mexico-stad actief om te voorkomen dat demonstraties het Mexico City Stadium bereiken. De politie is massaal aanwezig om de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika veilig te laten verlopen. President Claudia Sheinbaum heeft aangekondigd dat scholen gesloten zijn en ambtenaren thuiswerken om verkeerschaos te vermijden. De wegen naar het stadion zijn uren voor de ceremonie al druk. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
3: Coeurblue, let us surprise you.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

Ja, nu een heerlijke klassieker uit de jaren 2000 van een Schotse band Texas. Ja, deze hit verscheen op het album van The Greatest Hit en die groeide uit tot een van de bekendste nummers. Ik zou zeggen, zet de volume wat hoger.

0: Wat blijft het toch een fantastisch nummer. Coldwater hoorde hier op Paradise FM. Ik heb straks voor je klaarstaan Kool & The Gang en Billy Joel.
1: Deze week is het tijd voor

0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Madura en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
6: Regering verhoogt subsidie Selicor voor schoonmaak in wijken. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De schoonmaak in de wijken op Curaçao is op dit moment zorgwekkend. Dat gaf minister Tyron Boekhout van GMN vanmorgen toe tijdens het vragenuur in de Staten. Dat was aangevraagd door MFK-statenlid Juniel Carolina. Hoewel het budget voor Selicor de afgelopen jaren fors is gestegen, van 21 miljoen gulden in 2021 naar maar liefst 33 miljoen gulden dit jaar, is het geld nog niet altijd toereikend om overal schoon te maken. Minister Boekhout kondigde aan dat de schoonmaakcampagne Dibo Babo Kubo van jou voor jou met jou wordt geëvalueerd en aangepast. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw vuilophaalbeleid voor de lange termijn, waarbij vanaf 2027 structureel meer geld wordt begroot om de vuiloverlast definitief aan te pakken. Zo komt er extra geld beschikbaar om stadspleinen en openbare parken schoon te houden. Ook wordt er aan een plan gewerkt om statiegeld in te voeren op Curaçao. En de samenwerking met Nederland werpt onder andere haar vruchten af in het onderwijs. Binnen het project Achterstallig Onderhoud Scholen moeten in totaal 21 scholen worden aangepakt. In het afgelopen jaar zijn de eerste 8 scholen al volledig opgeknapt en opgeleverd. Dat staat in het zojuist verschenen jaarverslag 2025 van de tijdelijke werkorganisatie, de TWO. De Nationaal Hervormingscommissie van Curaçao laat in het jaarverslag weten te hopen dat door al deze essentiële vernieuwingen, met name de minder bedeelden op het eiland, snel een structurele verbetering in hun dagelijks bestaan zullen merken. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
7: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Curaçao, ga naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.

0: is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Ja, Bontardi, hier zijn Cool & The Gang met Ladies Night.

0: Give me the night hier op Paradise FM. Ja, en er is weer iemand bij me aangeschoven. Je kan het al raden. Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
1: Hi.
0: Hi. Ik heb weer echt een hele leuke vraag.
1: Nou, kom maar gelijk door.
0: Oké, de vraag is... Als jij aan het tinderen bent... wat zijn afknappers? Ja.
1: Why you do me like that? Als ik aan het tinderen ben.
0: Nou ja, heb jij ooit getinderd in je leven?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben een nieuwsgierig mens. Dus natuurlijk check ik af en toe wel eventjes in op de Tinder-site. Ja. De wereld die Tinder heet. Ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Dus waar moet ik beginnen met te vertellen wat afknappers zijn?
0: Nou echt, begin bij het ene wat je heel veel opvalt. Ja, ja.
1: Mannen die in bed liggen en een foto maken. Een selfie hebben gemaakt van hun bed. Terwijl ze, dus dat vinden ze kennelijk heel... spannend, dan denken ze dat ik dat spannend zal vinden. Of dat iemand dat spannend vindt überhaupt. Ja, dat vind ik. En ik zoom in, hè. Ik ben echt...
0: Ja. Oh, ga je dan eventjes die kamer checken of zo?
1: Ik zoom in op alles. Ik zie dat het kussen goor is. Ik zie dat het behang cheap is. Ik dat vind ik altijd knapper. En verder...
0: Ik denk sowieso dat als jij een foto ziet... dat je dan inderdaad die hele foto aan het uitpluizen bent.
1: Als jij glimlacht op een foto...
0: Ja...
1: op Tinder, dan zoom ik in op je gebit.
0: Ik wil je tanden
1: zien.
0: Ja, dat snap ik.
1: Als je tanden niet goed zijn, laat maar.
0: Dan gaat het sowieso niks worden.
1: Nee, dus dat soort dingen. Vieze tanden, foto's met dolfijnen.
0: Dolfijnen?
1: Ja, middelvingers zie je ook.
0: Mannen die
1: middelvinger opsteken op een foto. Dat vinden ze dan kennelijk. Denken ze dat ik dan denk, oh my god.
0: Dat is een baddie.
1: Wat ben jij stoer.
0: Wat een leuke baddie.
1: Oh, wat ben jij stoer.
0: Maar dolfijnen, ik snap die met dolfijnen niet.
1: Ja, dan denken ze waarschijnlijk dat je denkt, ben jij lief? Dat je met een dat jij een dolfijn hebt.
0: Ongelooflijk.
1: Nee, ik vind het allemaal zo cliché. Ja. Nee, maar daarom zeg ik. Weet je, ik ben af en toe nieuwsgierig en dan kijk ik even en denk ik, ik heb eigenlijk niet zo'n behoefte aan een man in mijn leven op het moment.
0: Ja.
1: Maar ik wil ook niet op een gegeven moment een soort cat lady worden, weet je wel. Dus dan denk ik, één keer in de maand een date is misschien...
0: Oh, dat is leuk.
1: Idee,
0: ja.
1: Om gewoon een beetje, zeg maar, daar toch een beetje...
0: Een beetje reuring in je leven te houden.
1: Nee, ik heb genoeg reuring, dus dat is het niet. Maar het is meer zo van... Ik wil de opties open houden.
0: Ja.
1: Ik ben bang dat ik anders gewoon zo ontzettend daarvan afraak.
0: Ja.
1: Dus, maar dat hoeft natuurlijk niet via Tinder te zijn één keer in de maand een date. Maar nu terwijl ik het zeg, denk ik, ik heb helemaal geen zin in een date ook.
0: Dat snap ik.
1: Dus het is een beetje dubbel.
0: Maar ik snap die afknappers die je noemt. Die begrijp ik wel heel goed.
1: En dat is echt wel Tinder. Heb jij wel eens gekeken?
0: Nee. Ik heb wel eens geswiped voor vrienden. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar weet je welke ook levensgevaarlijk zijn?
1: Nou?
0: Die met die karpers, die vissen. Ken je die foto's wel? Van die mannen die dan heel stoer met zo'n grote vis staan.
1: Oh, die gewoon een vis hebben gevangen.
0: Ja, nou echt, sorry hoor. Ja. Echt, nou, dat word ik helemaal gek. Weet je wat ik ook echt heel erg vind? Oh, nou, dat begrijp ik ook niet. Hou je shirt aan.
1: Hou je shirt aan.
0: Snap je?
1: Het maakt niet uit hoe lekker je bent.
0: Nee. I don't care. Hou je shirt aan.
1: I do care. Ja. Maar op die manier is het alweer zo verpest.
0: Ja, nou, en dan...
1: Smakeloos.
0: Dan heb je zeg maar zo'n gymfoto en dan even aanspannen. Oh, ik heb daar...
1: Erg, hè?
0: En dat is dan je eerste Tinderfoto. Nou, echt knettergek.
1: Ja. En dan hebben we het nog niet eens over de dingen die ze erbij schrijven. En, ik ga er altijd gelijk... Ik ren meestal vrij snel weer weg.
0: Ja.
1: Ik heb hem nu ook wel weer aangezet.
0: Oh, oké.
1: Ik ben toch nieuwsgierig.
0: Ja. Zijn er wat leuke mannen in de buurt?
1: Nee, ik vind het allemaal maar vermoeiend. Hoor.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ik ben 45 en tot nu toe... De ervaringen die ik heb gehad, het klinkt heel somber en triest... maar ik ben gewoon niet onder de indruk.
0: Ik
1: ben niet onder de indruk.
0: Maar waarvan ben jij denk je nog wel onder de indruk?
1: Ja,
0: wat wil je? Is dit een soort oproep?
1: Nee.
0: Oké, maar waarvan zou je wel onder de indruk zijn dan?
1: Weet je, als iemand gewoon echt... Gewoon, ik zou een leuke man willen ontmoeten in het leven. Gewoon dat je ergens zit of dat je in de supermarkt loopt of whatever. En dat je gewoon aan de praat raakt en dat je denkt... oh, iemand maakt, weet je...
0: indruk.
1: Ja, nou ja, en ik wil gewoon in mijn broek pissen van het lachen.
0: Ja.
1: En ik wil gewoon iemand een beetje smaak heeft, een beetje intelligent is.
0: Ja.
1: En gewoon, weet ik veel, gewoon dat je echt een lol hebt met iemand.
0: Nou, ik vind het nog meevallen, het lijstje.
1: Nou, dit is het topje van...
0: Oké. Okay.
1: Nee, ik ben helemaal niet zo heel moeilijk.
0: Ja.
1: Ik weet je wat het is? Naarmate je ouder wordt, Marissa...
0: Ja.
1: Dan heb je je leven zo ingedeeld... dat het precies prettig is zoals jij het, hè, zoals jij het wil hebben.
0: Ja.
1: En dan merk je gewoon dat iemand steeds van betere huizen moet komen... om jou dan toch ook echt nog iets... om daar iets aan toe te voegen. En vooral, niet de lol uit het leven weer weg te halen. Dat iemand bij je in huis komt met zijn vieze poten door je woonkamer.
0: Oh ja, hou maar op.
1: Ja, ik kan spreken. Niet letterlijk, maar ook figuurlijk, weet je wel. Het is hoe zeg je dat? Spoil my peace of mind, zeg maar. Dan.
0: Ja, en ik denk sowieso als je kinderen hebt, dan... Ik snap, ja, je hebt gewoon, je hebt je hoe zeg je dat?
1: Je gezin al.
0: Ja, je hebt het niet nodig.
1: Nee.
0: Dus het is een bijzaak.
1: Ja, maar het is wel een hele leuke bijzaak. Toch? Hoe leuk is het om gewoon leuk iemand in het leven te ontmoeten?
0: Ja.
1: Maar ja, goed, nogmaals. Ik ben tot op heden niet onder
0: de indruk. Ja. Nou, ik vond het wel weer een leuke vraag. Ik zou zeggen, dan zit je nou ook op Tinder. Of wil je... Nee.
1: Marissa, rond maar af.
0: Ja. Hey, dankjewel.

0: hoop. Ik zit morgen weer voor je klaar van 2 tot 4. Heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven. En tot morgen.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Curaçao's voetbalelftal heeft gisteravond in Miami een bijzondere ervaring gehad. Aanvoerder Leandro Bacuna gooide de eerste bal tijdens de Major League Baseball wedstrijd tussen de Miami Marlins en de Arizona Diamondbacks. Bondscoach Dick Advocaat, die de bal opving, noemde het een grote eer. Curaçao bereidt zich voor op het wereldkampioenschap dat aanstaande zondag begint tegen Duitsland. De schoonmaak in de wijken op Curaçao is zorgwekkend. Aldus minister Tyron Boekhout van de groep Mita Di Nobo tijdens het vragenuur. Ondanks een stijging van het budget voor Selicor van 21 miljoen naar 33 miljoen gulden is het geld niet voldoende. Er komt een nieuw vuilophaalbeleid en plannen voor statiegeld. Dan nog internationaal nieuws. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 676. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal doden sinds woensdag op 136 ligt. Een dag eerder waren er nog 40 besmettingen minder. Voor de Bundibugyo-variant van het ebola-virus is er momenteel geen vaccin beschikbaar. Er wordt gewerkt aan nieuwe vaccins. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd de aanvallen op Iran te staken vanwege vooruitgang in de gesprekken met het land. In een bericht op Truth Social meldt Trump dat alle betrokken partijen, waaronder Israël en andere landen in het Midden-Oosten, het eens zijn over een akkoord. Een ondertekenmoment volgt later. Trump stelt dat het Iraanse leiderschap op de hoogte is gebracht en heeft ingestemd. Eerder zei hij nog dat de Verenigde Staten voor 250 miljoen dollar aan bommen boven Iran hadden losgelaten, gericht op radarinfrastructuur. Eurocommissaris Magnus Brunner vindt het belangrijk dat de Europese Unie met de Taliban uit Afghanistan in gesprek gaat. Dit is nodig om de situatie voor Europeanen en asielzoekers te verbeteren. Brunner begrijpt de kritiek op het geplande bezoek van Taliban-leden aan de Europese Commissie, maar benadrukt dat 21 EU-lidstaten hem hebben gevraagd om deze gesprekken. De EU zal het Taliban-regime nooit erkennen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: De Pink Elephant in my high.

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
0: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Nou, daar zitten we alweer hoor. Klaar voor de overwerkuren deze donderdagmiddag.

Oasis en Wonderwall hoorde je hier op Braas HFM. Een hele goede donderdagmiddag. Hallo, hallo, hoe gaat het met jou dan? Ben je een beetje lekker door deze dag heen gekomen? Ja, nou ja, ik kan zeggen gekomen, toch? Want het is 4 uur geweest. En dat betekent dat we echt al wel weer een beetje richting de avond gaan. Gezellig, samen. Tot 7 uur ben ik bij je met een hoop fijnigheid. Ik heb weer veel fijne prijzen. Vandaag staat er natuurlijk bij de muziekquiz een diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina op het spel. Verder ga ik ook vandaag weer 2 dagpassen weggeven voor Canoeco Aqua Resort. En even zien, ja, maak je ook weer kans op een bucket met ijskoude Braza op een van de Braza fanlocaties voor een van de wedstrijden. Ik laat je zo meteen weten welke dat is. En heb ik natuurlijk wat gasten in de studio. Nou ja, ik zeg natuurlijk, dat gebeurt niet iedere dag, maar ik vind het wel heel gezellig als het wel gebeurt. Ik heb zo meteen Remco Bisentini die bij me aanschuift, zoals iedere donderdagmiddag rond 5:10. En wij gaan het natuurlijk hebben over de kroning, hè, van afgelopen zondag. Ons WK begint nu, maar het WK voor de jeugd is inmiddels afgerond en er is een hele blije winnaar gekroond afgelopen zondag. Nou, over hoe Remco terugkijkt op deze fantastische periode met de kinderen en de hele organisatie, daar komt hij zo meteen natuurlijk over vertellen. Verder hebben we, er is aankomende zaterdag een wellness-event bij Hofi Mango. En daar is van alles te doen op het gebied van wellness, waaronder een heuse sound session. Nou, wat dat precies is, daarover komt Ina zo meteen vertellen. En we hebben natuurlijk de uitkalender met Marciano voor het komende weekend. Nou ja, wat we zondag doen, dat weet ik denk ik wel. Maar wat is er verder nog meer te doen? Wat moet je kijken voor het geval je thuis blijft, als je geen zin hebt om de hoort op te gaan en niet echt in de mood bent om alleen maar het hele weekend in teken van voetbal te plaatsen, dan kun je natuurlijk ook gewoon nog een lekkere film kijken. Hè? Of een leuke serie. Bert schuift bij me aan met je filmtip van de week tijdens Film van A tot Laat. Nou, zo komen we de uren wel door, denk ik. Laten we beginnen met een lekker nummer. Ik heb Total Touch voor je klaarstaan.

dit was natuurlijk Maroon 5 en She Will Be Loved. Het is weer tijd voor het woord van de dag. Want ik ga weer 2 dagpassen weggeven voor het Konoko Aqua Resort. Hoe ontzettend relaxed is dat? Nou ja, zo relaxed als je het zelf maakt natuurlijk. Als jij de hele dag van al die glijbanen afgaat, ja, dan is dat wat mij betreft behoorlijk opgejaagd. Wel op een leuke manier, een hele speelse manier. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon de hele dag een beetje lekker in de zon gaan liggen, wat drankjes nemen, een beetje in het zwembad gaan. Ja, dan wordt het heel relaxed. Je kan het zo leuk maken als je zelf wil. Maar leuk is het sowieso als jij die 2 dagpassen wint vandaag. Nou, wat moet je doen? Je moet eventjes een woord raden weer. Ik heb de eerste en de laatste letter van het woord en een korte omschrijving. De eerste letter is de W van Willem. De laatste letter is de R van Ricardo. En de beschrijving is: je hebt het nodig om te drinken, te zwemmen en te leven. Nou, wat is het woord? Laat het me weten in de app 675-1031. En misschien maak ik jou dan zometeen blij met 2 dagpassen voor Konoko Aqua Resort. It was a

naar de shows op Paradise. Braza FM. Hoor je de brullende supporter? Dan heb je als de wiedeweerga een voice note met jouw allerluiste bril.

0: 3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: 5.
1: Dick Advocaat en Leandro Bacuna in de schijnwerpers bij Miami Marlins. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het Curaçao's elftal heeft gisteravond in Miami een speciaal uitstapje gemaakt voor de Major League Baseball wedstrijd tussen de Miami Marlins en de Arizona Diamondbacks mocht aanvoerder Leandro Bacuna de eerste bal gooien. Bondscoach Dick Advocaat ving de bal op. Advocaat, die vroeger zelf honkbal speelde bij ADO, noemde het een grote eer. Het team verblijft momenteel in Boca Raton ter voorbereiding op het wereldkampioenschap. Aanstaande zondag begint Curaçao en het WK met een zware wedstrijd tegen Duitsland. En het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was helemaal niet op de hoogte van het bestaan van Curgem. Het bedrijf in Roysantu waar vorige maand een grote chemische brand woedde. Dat heeft GMN-minister Tyron Boekhout vandaag toegegeven tijdens een vragenuur in de Staten. Dat was aangevraagd door MANPIN-statenlid Giselle McWilliam. Het bedrijf bleek niet te beschikken over een hindervergunning. Dit is een verplichte milieuvergunning die ervoor zorgt dat bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen om de omgeving te beschermen. Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen gaan het ministerie van GMN en het ministerie van Economische Ontwikkeling veel intensiever samenwerken. Door gegevens te koppelen moet er een waterdichte controle komen op bedrijven die zo'n vergunning nodig hebben. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
5: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
6: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
7: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
1: En zometeen een lekker nummer van Jermaine Jackson en Pia Zadora naar Mariah Carey.

0: hoor je met When the Rain Begins to Fall hier op Braza FM. Het WK-station waar je echt op de hoogte blijft van alles wat betreft het WK. En er is een hoop wat betreft het WK. Ik bedoel, je kan er niet omheen. Ik denk als je op dit moment op het eiland bent, als je helemaal niets met voetbal hebt, of misschien zelfs een hekel hebt aan voetbal, ja, dan heb je toch wel een beetje een probleem. Maar ik denk op meer plekken in de wereld wel, hè. Wat denk jij, Remco?
1: Nee, helemaal goed gezegd.
0: Ja, maar toch?
1: Het is ook een volkfeest en het is een wereldfeest.
0: Ja.
1: En ik denk, ook al hou je niet van voetballen, maar als je hier niet mee kunt gaan,
0: ja, dan ben je wel heel zuur, hè?
1: Ja, dan ben je heel zuur.
0: Ja, dan ben je wel echt een nare.
1: Ja, nee, maar je moet de andere kant op. Hè. Je kunt het voor de gezelligheid kiezen, je kunt het wedstrijd bekijken.
0: Ja, dat is waar.
1: Saamhorigheid, mensen onder elkaar. Dus ja. Ik denk, je hebt het heel goed verwoord.
0: Het is niet alleen het spelletje, het is inderdaad ook alles eromheen. En zo was het ook, hè, met het WK voor de kinderen. Ja. Het ging niet alleen om het winnen.
1: Ja.
0: Het ging ook om alle sociaal-maatschappelijke thema's rondom. Ja, je bent hier iedere week geweest in de afgelopen maanden om te vertellen over de organisatie van het WK voor de kinderen vanuit de Fondation Bicentini. En ja, goed. Steeds meer naar de wedstrijden toe ook. Toen de opening op het Brionplein.
1: Ja.
0: Ja, en nu is het alweer zover dat we moeten gaan terugblikken.
1: Ja, ja, het is ongelooflijk snel gegaan, achteraf.
0: Ja.
1: Want we hebben natuurlijk hier maanden gezeten en we hebben iedere keer een onderwerp genomen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk begin je ook met het sportieve gedeelte, de groepsfase wedstrijden. En je hebt 48 scholen, wijken die vertegenwoordigen een land.
0: Ja.
1: Dan speelt het WK na, zoals het WK nu ook echt begonnen is in Amerika. Maar ja, voor je het weet is het afgelopen.
0: Ja?
1: Voor je het weet hebben we wereldkampioen onder de kinderen mogen presenteren afgelopen zondag.
0: Argentinië
1: is het geworden. En het was ook een fantastische dag. 7 juni was de finale dag.
0: Ja.
1: Speelde de halve finale en die finale. Er waren Algerije, Argentinië, Duitsland en Marokko. En je had de halve finale. Dat was ook al een strijd. We hebben natuurlijk altijd gezegd, meedoen is belangrijker als winnen.
0: Ja.
1: Maar het waren echte finale wedstrijden zoals in een WK gespeeld worden.
0: Ja.
1: Was het Argentinië die in de finale speelde tegen Algerije. En die wedstrijd won. En dat was ook het publiek. De mensen uitgedost. Een euforie. Een feest.
0: Fantastisch.
1: In het stadion. En, en dan besef je op een gegeven moment wel. Het is afgelopen.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment. Hè. En,
0: Hoe voelt dat dat het is afgelopen? Want je hebt hier zo ontzettend veel energie in gestoken. En jij natuurlijk niet alleen, hè, moet ik zeggen. Je hebt heel veel, er zijn heel veel mensen en bedrijven rondom die je hebben ondersteund. Maar je bent toch al die tijd bezig met ergens naartoe bouwen. En dan is het in één keer, is het een anticlimax?
1: Ja, je begint ergens. En natuurlijk buiten het sportieve gedeelte, het WK, het voetbalgedeelte, hebben we ook 4 sociaal-maatschappelijke projecten.
0: Mm-hmm.
1: Die nog doorlopen tot het einde van het schooljaar.
0: Ja.
1: In de scholen en de wijken. En zoals ik al eerder heb aangegeven, dat het gaat over gezondheid, inclusie, participatie en verbinding. Dus dat loopt door.
0: Ja.
1: Maar je bent wel constant met ze bezig. En natuurlijk, dat kun je niet alleen. We hebben ook natuurlijk goede sponsoren die ons daarmee geholpen hebben. De Johannes Bosco is ook een stichting die met kinderen. Building Depot, ik noem maar iets. Dat zijn ook allemaal krachtige organisaties die ons helpen. Maar de vrijwilligers, en die hebben we ook gekregen door middel van jou hier in het programma. Hè, hoe vaak we het wel eens aangehaald hebben van iedereen is welkom om te helpen.
0: Ja, zeker.
1: Maar uiteindelijk moeten de kinderen het doen. Uiteindelijk moeten de begeleiders van de kinderen op de scholen en de wijken het ook doen. Maar het is echt fantastisch gegaan. En als je ziet hoe de kinderen gegroeid zijn vanaf dag 1. En dat heb ik eigenlijk ondervonden afgelopen 9 juni.
0: Ja.
1: Toen waren we uitgenodigd door de gouverneur.
0: Klopt, ja.
1: Gouverneur heer Maurits de Kort.
0: Ja.
1: Die was er ook op de finale dag 7 juni om de prijzen uit te reiken. Samen met premier Gilma Pisas.
0: Ja.
1: Voor het hele zware, zeg maar, voor de kinderen qua toernooi, qua genodigden die er waren, was natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
1: En we hebben dat de 9e op het paleis, het fort, bij de gouverneur af mogen sluiten. En de gouverneur was er ook afgelopen zondag om, we hadden die tribunes, hè, dus zoals je weet, 48 scholen vertegenwoordigen een land, die hebben een creatie gemaakt van tribunestoelen. Dus we hebben een hele wand van 500 tribunestoelen in een stadion opgesteld. En de gouverneur hebben we gevraagd of hij in zijn ogen de mooiste creatie eruit wilde halen.
0: Ja.
1: Dat was Brazilië geworden.
0: Ja.
1: Ah, was ook een geweldige creatie.
0: Dat was de Emmy Bertolt School.
1: Emmy Bertolt School. En de afspraak was, maanden geleden, toen had hij al gezegd van, nou Remco, Weet je wat we doen? De winnaar van het WK voor kinderen, die nodig ik uit bij mij op het fort, het paleis.
0: Nou, dat is toch ook een ervaring voor die kids, hè?
1: Dat was zeker een ervaring.
0: Voetbalwedstrijdje in de paleistuin.
1: In het paleis. Dus
0: nou, geweldig.
1: De Argentinië was winnaar geworden, die kwam automatisch.
0: Ja.
1: En toen kwam die ook nog eens zondag op het idee van, weet je wat, neem ook Brazilië mee. Hè? En,
0: ja.
1: Nou, toen hebben we op het paleis is fantastisch ontvangen. Voor die kinderen ook een moment van, ja, daar kom je nooit.
0: Nee, natuurlijk niet, als kind.
1: Je ziet daar al die schilderijen hangen. Je gaat door die gangen heen. En de gouverneur doet zijn woordje daarin. En daarna hebben we voetbalwedstrijdjes gespeeld daar in de
0: ja.
1: De gouverneur heeft ook meegedaan en het was geweldig.
0: Fantastisch, super gaaf. Nou ja, je zegt het al, het is nog niet helemaal. Het project is nog niet klaar, want dat loopt gewoon door. Maar de wedstrijden zijn gespeeld. De winnaar is bekend. Ja. Is het, heeft het je zeg maar opgeleverd wat je wilde of meer?
1: Meer dan.
0: Ja.
1: Want van tevoren, we hebben het er vaak zat over gehad. Maart, april. Je hoopt ergens iets. Op, je werkt iets uit.
0: Ja.
1: Maar met name de kinderen bleven groeien in het hele proces. Ook naar de wedstrijden toe, elke week is er weer een week. Ik heb ook altijd gezegd, om iets te doen of organiseren is niet het moeilijkste wat er is. Maar om dat te continueren, elke week maar weer.
0: Ja.
1: Ja, dat hebben de kinderen en de begeleiders van de scholen en de wijken ook voor elkaar gekregen.
0: Ja.
1: Het leerproces van dit project is meer dan geslaagd.
0: Ja.
1: Ik heb nou al verschillende bedreigingen gehad in de goede zin van het.
0: Oh, ik schrok al. Bedreigingen?
1: Nee, maar gewoon van Remco hier, daar mag je niet mee stoppen. Want het
0: is
1: zoveel structuur en hou vast.
0: Ja.
1: We hebben 3,5 maand elke week ergens naartoe geleefd.
0: Ja.
1: Als je het goed doet thuis, als je het goed doet op school, mag je ook meedoen met de wedstrijden.
0: Ja.
1: En het biedt voor de kinderen toch een bepaald houvast. En dan vind ik het wel heel mooi om te horen van de mensen, van de ouders, van de scholen, van de wijken, Remco. Wanneer is het volgende project?
0: Ja.
1: Wanneer gaan we door?
0: Ben je stiekem al een beetje bezig met een volgend project? Ja, oké. Nou, niet stiekem dus.
1: Nee. Maar dat kan ook niet anders. Want de hele beleving die je hebt meegemaakt, dan kun je ook niet stoppen.
0: Ja, nou hartstikke mooi. Deze is dan wat de wedstrijden betreft afgerond.
1: Ja.
0: De kinderen zijn blij en jij hebt hiermee je doel behaald. Maar dat wordt dus nog vervolgd. Ja. Ik blijf je daar heel graag in volgen als jij dat oké vindt.
1: Heel graag zelf. En ik wil bij deze ook Curaçao de mensen echt bedanken voor alle support die ze hebben gegeven. Ook buiten het stadion, ook in de wijken. Want ik merkte het ook van de kinderen dat ze daardoor heel gestimuleerd waren.
0: Ja.
1: En ze zijn elke zondag naar het stadion gekomen om de kinderen te supporten. Dus het was echt een feest. Was het WK nu ook voor de senioren is begonnen.
0: Ja.
1: En wij hebben het voorprogramma gedraaid.
0: Ja.
1: En, het loopt perfect over.
0: Ja, te gek.
1: Naar vandaag de openingswedstrijd van Mario.
0: Ja, te gek. Nou, hartstikke mooi. Remco Bisentini, ik wil je danken voor het komen naar de studio de afgelopen weken. Ontzettend mooi om hierin mee te leven. En ook natuurlijk namens al die kinderen deze mega ervaring. En wat ik zeg, wij blijven het volgen. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: horen.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Dat is Frans, 80.
6: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
6: Nee, restaurant Catrefin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
6: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefin. Vier wijnen.
6: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer.
6: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Catrefin.
6: Exactement.

je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tuin van het gouverneurspaleis was dinsdagmiddag het decor voor een voetbalwedstrijd. Gouverneur Maurits de Kort ontving de winnende schoolteams van het Fundación Bicentini WK voor kinderen. De Monseigneur Willem Ellis School, winnaar als team Argentinië, speelde tegen de Emmy Bertolt School die de creatieve tribuneprijs won als team Brazilië. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was niet op de hoogte van het chemische bedrijf Curchem in Roysantu, waar vorige maand een grote brand plaatsvond. Minister Tyron Boekhout bevestigde dit tijdens een vragenuur. Het bedrijf had geen hindervergunning. De minister kondigde aan dat er intensiever samengewerkt zal worden met het ministerie van Economische Ontwikkeling om betere controles te waarborgen. Dan nog internationaal nieuws. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 676. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal doden sinds woensdag op 136 ligt. Een dag eerder waren er nog 40 besmettingen minder. Voor de Bundibugyo-variant van het ebola-virus is er momenteel geen vaccin beschikbaar. Er wordt gewerkt aan nieuwe vaccins. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd de aanvallen op Iran te staken vanwege vooruitgang in de gesprekken met het land. In een bericht op Truth Social meldt Trump dat alle betrokken partijen, waaronder Israël en andere landen in het Midden-Oosten, het eens zijn over een akkoord. Een ondertekenmoment volgt later. Trump stelt dat het Iraanse leiderschap op de hoogte is gebracht en heeft ingestemd. Eerder zei hij nog dat de Verenigde Staten voor $250 miljoen aan bommen boven Iran hadden losgelaten, gericht op radarinfrastructuur. Eurocommissaris Magnus Brunner vindt het belangrijk dat de Europese Unie met de Taliban uit Afghanistan in gesprek gaat. Dit is nodig om de situatie voor Europeanen en asielzoekers te verbeteren. Brunner begrijpt de kritiek op het geplande bezoek van Taliban-leden aan de Europese Commissie, maar benadrukt dat 21 EU-lidstaten hem hebben gevraagd om deze gesprekken. De EU zal het Taliban-regime nooit erkennen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Dit is Brazen.

0: hier op Braza FM. Het station waar je op de hoogte wordt gehouden van alles wat betreft het WK. En als ik zeg alles, dan bedoel ik ook alles. Ik heb het over de wedstrijden die we natuurlijk straks een beetje gaan reviewen. En daarnaast ook waar moet je zijn voor de leuke feestjes. Waar kun je de wedstrijden bekijken. Maar ik kan me ook best wel voorstellen dat zo in de aanloop naar zondag toe de spanning behoorlijk aan het oplopen is. Nou, voor het geval de spanning rondom de wedstrijd een beetje te veel wordt en je echt even behoefte hebt aan een relaxte dag voor jezelf, zaterdag, maar toch een klein beetje in de blauwstemming wilt blijven, dan is de Blue Wellness Day bij Hovi Mango misschien wel iets voor jou. Ik zeg yoga, massages, heerlijke gezonde voeding en natuurlijk een hele hoop spiritualiteit. Maar ook een heuse sound session gehost door Ina Martina. Maar wat is nou eigenlijk een sound session? En waarom moet je dit echt eens een keertje meemaken? Dat komt Ina jezelf eventjes vertellen. Welkom in de studio, Ina.
1: Ja, dankjewel.
0: Superleuk dat je er bent. Laten we gelijk eventjes wat informatie gaan brengen. Hè? Want sound session, dat klinkt misschien voor heel veel mensen een beetje vaag. Voor deze mensen, wat is het?
1: Nou, een sound session wordt door hele specifieke sound healings instrumenten bespeeld. Dus ik bespeel die specifieke instrumenten.
0: Ja.
1: En dat zijn onder andere crystal balls die gemaakt zijn van 99,9% kwarts. Een gong, verschillende gongs natuurlijk. Ik heb er één.
0: Mm-hmm.
1: Verschillende Tibetaanse balls die al eeuwenlang bewezen hebben een functie te hebben in de meditatie. En mensen niet alleen rustig maakt, maar ook activeert. En dan hebben we de shakers, waar we echt alles kunnen ontladen en weer opnieuw kunnen connecten met moeder aarde. En natuurlijk de drum, die onze heartbeat vertegenwoordigt en die daardoor ook de verbinding met het lichaam helemaal herstelt. En dan heb ik het over niet alleen rustig maken, maar dan heb ik het ook over connectie met de beat van moeder aarde.
0: Ja, en hoe moet ik dat dan voor me zien? Jij gaat die instrumenten bespelen.
1: Ja.
0: Hoe je dat doet, is dat intuïtief? Of heb je daar een bepaald vast ritme voor? Nou, dat wil ik zo meteen allemaal horen. Maar hoe moet ik het voor me zien? Gaan de mensen dan om je heen liggen? Hoe werkt dat?
1: Ja, ik heb een opstelling inderdaad met gong en de crystal balls en de Tibetaanse balls en alles om mij heen.
0: Mm-hmm.
1: De mensen liggen op yogamatjes in een halve cirkel. En mijn sound sessions beginnen eigenlijk altijd met een drum.
0: Ja.
1: En dus je moet je voorstellen, dan staan we eerst. En dan verbinden we in ongeveer 3 minuten tijd met het lichaam zelf. En zorgen we dat de ademhaling rustig wordt. En dat je door de drum verbinding met moeder aarde maakt. Waardoor je dus ook een stuk rustiger wordt en beter kan beginnen aan zo'n sessie.
0: Ja, ja, ja. Dus dat je gewoon wat daarna gaat gebeuren beter kunt ontvangen.
1: Precies.
0: Ja, ja. Oké. Nou, dit klinkt hartstikke goed. Veel mensen zullen misschien denken van, ja, wat een zweverig gedoe. Maar het is eigenlijk heel logisch, hè, dat dit werkt.
1: Sowieso. Ga maar eens voor een geluidsbox staan en vang de frequentie van het geluid door de speakers op. En dan weet je dat alles frequentie is.
0: Het trilt je lijf in.
1: En deze instrumenten zijn specifiek afgestemd op heling. Dus zo'n crystal ball, die ik zo meteen voor je zal laten horen,
0: ja,
1: die is afgestemd op verschillende energiecentra van het lichaam, omdat op celniveau te herstellen.
0: Oké.
1: Okay. Dat is met de gong precies hetzelfde. Dat lijkt op een soort massage voor je cellen. En het mooie is, als je dat geluid hebt gehoord, dan herstellen je cellen zich dus ook helemaal vanzelf.
0: Wauw.
1: Niets voor te doen.
0: En dat, want je hebt nu allemaal instrumenten meegenomen. Ik ga zo eventjes dit bedje, hè, de muziek, de achtergrondmuziek hier uitzetten. Dan wordt het helemaal stil. En dan mag jij ons even een korte sessie, dus niet 3 uur lang, maar de mensen zitten ook in de auto. Dus, maar gewoon even een indruk van hoe dat klinkt.
1: Ja.
0: Dan kunnen we het een beetje zelf ervaren eventjes.
1: Nou, geweldig.
0: Ja? Oké, buig jij de microfoon eventjes naar de... Ja? Oké, dan ga ik... stil zijn eigenlijk.
1: Mooi.

0: Ja, want anders dan ben ik bang dat... Kijk, dan kijk ik hier achter me en dan zie ik allemaal auto's tegen bomen aan. Mensen veel te relaxed worden tijdens het rijden. Nee. Maar het is dus wel de bedoeling dat mensen hier zich gaan overgeven. En dan, de cellen van binnen, dus los van het feit dat je heel erg ontspannen wordt. Maar dat er ook echt iets gebeurt met de cellen.
1: Precies, dus je activeert de cellen en je doet eigenlijk een reset van je fysieke, maar daarnaast ook van je brein. Ja, dus fysieke kant bedoel ik meer het lichaam en de somatische kant.
0: Ja.
1: Maar het brein is natuurlijk een van de dingen die eigenlijk tegenwoordig best wel af en toe op hol is.
0: Ja, behoorlijk.
1: En ons nervous system wordt het, laten we zeggen, het best en het meest direct door sound healing rustig gemaakt.
0: Ja.
1: Eigenlijk doordat de nervus vagus, dat is een, uit het parasympathisch zenuwstelsel, de grootste spier uit de hersenstam richting de organen, die wordt in feite meteen als een soort rem op je lichaam gezet doordat je die klanken hoort.
0: Ja, ja.
1: En dus binnen de tussen 60 en 90 seconden is bewezen door National Health Institute, word je ook rustig. Je hersengolven gaan van beta naar alpha, soms naar theta, wat een diep meditatieve staat is.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook je hartslag wordt langzaam.
0: Ja.
1: En je gedachten, wat nog het allerleukste voor misschien de luisteraars is, die staan gewoon even stil.
0: Ja. Heerlijk. Nou, dat klinkt echt als een droom. En ik denk hartstikke goed, ook gezond. Hè? We investeren in van alles om ons heen. Als we denken aan het lijf, dan denken we over het algemeen aan sporten. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen die we kunnen doen die heel goed voor ons zijn. Aanstaande zaterdag dan ben je dus bij Hovi Mango tijdens die Blue Wellness Day. Maar waar kunnen we jou verder vinden? Stel je voor, we zijn zaterdag te druk of het is al helemaal vol. Dan ben je vast ook nog wel actief met je sound healings elders.
1: Ja, ik vind het leukst om over het hele eiland in de natuur te sound healen. En dat kun je vinden, daar doe ik dus de aankondigingen op Sound Healing Curaçao Instagram.
0: Oké, helemaal goed. Nou, dankjewel Ina voor het komen naar de studio. En ik hoop dat het aanstaande zaterdag tijdens de Wellness Day bij Hovi Mango lekker druk wordt. Maar niet te druk, hè? Tenminste wel druk, maar dat de mensen ook lekker kunnen ontspannen en een beetje tot zichzelf kunnen komen. Dat is ook wel heel fijn.
1: Ja, misschien even als laatste, je moet je wel registreren via de Blue Wellness Day. En ook apart voor de sound healing.
0: Oké, helemaal goed. Duidelijk. Ina, Martina, dankjewel voor het komen naar de studio. En heel veel plezier aanstaande zaterdag.
1: Thanks.
0: Hier is Edwin Collins en A Girl Like You.

Crystal Fighters hoorde je met Blake hier op 103.1 FM. Het is alweer een paar minuten voor 5:30. Ongelooflijk hoe snel de tijd toch voorbij vliegt. Het is zo meteen alweer de hoogste tijd om eventjes in de weekendagenda te gaan duiken. Ja, want het weekend staat voor de deur. En naast deze heerlijke wellnessdag bij Hoffie Mango is er natuurlijk veel meer te doen op het eiland. Wat precies? Nou ja, dat bespreek ik zoals iedere week zo meteen samen met Marciano. En natuurlijk ook nog Bert die bij me aanschuift met een filmtip van deze week. Jawel, er is nog genoeg te doen, te bespreken en te beluisteren. Zoals dit heerlijke nummer van Guns N' Roses. Have a little bit patience.

0: ik ben bijna jarig.
1: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
0: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
1: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
2: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
0: Hey.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een

0: jonge voetbaltalenten in Paleistuin. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De tuin van het gouverneurspaleis was dinsdagmiddag het decor van een voetbalwedstrijd. Gouverneur Maurits de Kort ontving daar twee winnende schoolteams van het Fondation Bizantini WK voor kinderen. De leerlingen van de Willem Ellis School, die als team Argentinië het toernooi wonnen, speelden een vriendschappelijke nacompetitie tegen de Emmy Bertolt School, die als team Brazilië de creatieve tribuneprijs in de wacht sleepte. Onder de spelers was ook Thiago Rafael Encarnacion, de beste speler van het toernooi. De gouverneur wilde de kinderen hiermee belonen voor hun inzet en sportiviteit. Hij gaf de jonge talenten mee dat grote prestaties klein beginnen, net zoals de spelers van Blue Wave ooit zijn begonnen, met een bal en een droom. En het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was helemaal niet op de hoogte van het bestaan van Curchem, het bedrijf in Roysanto waar vorige maand de grote chemische brand woedde. Dat heeft GMN-minister Tyron Boekhout vandaag toegegeven tijdens een vragenuur in de Staten. Dat was aangevraagd door MAN-PIN-statenlid Giselle McWilliam. Het bedrijf bleek niet te beschikken over een hindervergunning. Dit is een verplichte milieuvergunning die ervoor zorgt dat bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen om de omgeving te beschermen. Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen gaat het ministerie van GMN en het ministerie van Economische Ontwikkeling veel intensiever samenwerken. Door gegevens te koppelen moet er waterdichte controle komen op bedrijven die zo'n vergunning nodig hebben. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Paradise FM. Verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Voor het geval je op dit moment in de auto zit en eventueel wilt kunnen omrijden als je anders in de file zou komen te staan, werp ik eventjes een blik op de weg voor je. Nou ja, deze is lastig, omrijden. Caracas Byweg richting Jan Tiel. Ja, je zal er toch overheen moeten. Vanaf het kruispunt Bronsweg tot aan de Kaya Vratenaan. Die Scherpenee, daar staat het behoorlijk vast. Maar liefst 14 minuten vertraging loop je daarop. En verder de nieuwe Caracasbijweg richting Salinha. Vanaf het kruispunt Architectenweg tot aan de Elias R.A. Moreno Boulevard. Ook daar kom je vast te staan. Maar liefst 8 minuten vertraging, excuses. En dan hebben we ook nog de Schottengatweg Oost richting Punda tot aan de Calle Domenico F. Don Martina. Daar kom je 7 minuten vast te staan. En even zien, ja, hier de Santa Rosaweg richting de rotonde Santa Rosa. Vanaf het kruispunt van Engelenweg tot aan de rotonde van Santa Rosa. Ook daar loop je 6 minuten vertraging op. Ja, het is even niet anders. Achteraan sluiten wordt het.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
5: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: is. Dus dat betekent de hoogste tijd om eventjes in te checken met Marciano, met wie ik iedere week eventjes bespreek wat er komend weekend allemaal te doen is op het eiland. Dag Marciano.
1: Hey Vanessa, hoe is het? Alles goed?
0: Ja, ja, zeker alles goed. Het is druk, hè?
1: Helemaal, helemaal. En welcome back, welcome back. We hebben je gemist.
0: Ja, dankjewel, dankjewel. Ik vind het leuk om je stem te horen. Is met jou ook alles goed? Want jij bent altijd overal bij. Dus jij mag een beetje overuren draaien op het moment.
1: Zeker, zeker. Ja, vandaag is donderdag. En ja, we zijn nu bezig met onze Blue Week celebration. Dus ja, vorige week hadden we onze Blue Week, waar we allemaal blauw moesten aantrekken. En we blijven blauw aandoen. Of geel, of beide.
0: Het liefst beide.
1: Dus ja, dus vandaag zijn we live bij Wilhelminaplein met Highway Band en One Flavors vanaf 5:00 in de middag tot en met 12:00 in de avond, dus ja. 'S nachts.
0: Ja.
1: Dus ja, dus kom lekker langs. Je hebt mojito's, je hebt Fridays, je hebt juice. Ze gaan verschillende dingen verkopen en je krijgt ook kansen om dingen te winnen.
0: Wat leuk,
1: dus om
0: zeg.
1: Kleine prijsjes te winnen. Dus je wilt dit zeker niet missen.
0: Hey,
1: dus er is zoveel te doen, maar we focussen echt dit week op Blue Wave. Dus we zijn helemaal goed bezig.
0: Leuk, superleuk. Ja, nou ja, goed, aankomende zondag is natuurlijk de wedstrijd. De wedstrijd waar we al ontzettend, hè, ontzettend lang, al sinds de overwinning op Jamaica, naar uitkijken natuurlijk. De wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland. Weet je al waar je gaat kijken?
1: Goeie vraag, want ik zou eigenlijk zeggen, hey Vanessa, waar gaan wij kijken van Paradise?
0: Ja.
1: Maar in mijn hoofd denk ik misschien Capital C of bij Madero.
0: Oké, leuk. Nou, hartstikke leuk. Ja, er zijn heel veel opties. Hè. We hebben natuurlijk al die Brazafan-locaties die we iedere dag een beetje uitlichten, ook op onze socials. En ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik er zelf nog niet helemaal uit ben. Er zijn gewoon zo ontzettend veel keuzes en ik denk dat het overal gewoon gezellig gaat worden.
1: Dat wel. Zolang we allemaal gezellig ervan genieten, we can call it one nation.
0: Ja, exact, exact. Ja, de Brazafan-locaties die ik hier voor me heb, dat zijn ze nog lang niet allemaal. Maar we hebben de Heer in Suikertuintje, we hebben Zest, we hebben Zanzibar, de Swinging Old Lady, Blue Bay, Mr. Porter, Chill, Cabana, Hemingway, Bonita, Wet n Wild, Landhuis Shobolobo, Douchy Bar, Bar LC. Nou ja, goed, en er zijn er nog veel meer. Wat ik al zei, die kun je allemaal terugvinden op onze Instagram-pagina. Dus we hebben opties.
1: Ja, zeker. Maar dan welke ga jij, Vanessa?
0: Ja, ik weet het echt nog niet. Ik weet het, als ik hier Mr. Porter zie staan, ja, dan word ik altijd enthousiast van. Ik vind Mr. Porter is echt een beetje mijn stamkroeg. Ja, ja, ja. Dus het zou best heel goed kunnen dat ik zondagmiddag denk, ik rij lekker die kant op. Ik weet het nog niet. Maar het leuke is dat je gewoon kan kiezen. Hè, en dat je het gewoon, het wordt gewoon overal feest wat ik zeg. Dus waar je ook heen gaat, ja, misschien ook gewoon, ik weet het echt nog niet. We gaan het zien.
1: Ja, zeker. Maar deze zaterdag hebben we wel Mr. Porter. En daar gaat live in de corner Aisha Lucas zijn. Dus vanaf 8:00 in de avond kan je Aisha ontmoeten. Lekker genieten, you know, unwind with a little bit of reggae, soul and party. Dus ja, all my reggae lovers. En gewoon, als je van muziek houdt, moet je zeker bij Mr. Porter zijn. Dus je kan dit niet missen.
0: Ja.
1: En ik ga ook zeker daar zijn, want Mr. Porter is nu mijn favoriete spot.
0: Ja.
1: En ik wil het echt ook niet missen, maar het is goed voor mijn broederliefde fans.
0: Oh.
1: Deze vrijdag heeft Madero broederliefde. Dus dit is ook iets dat je zeker niet wil missen, want guys, is broederliefde.
0: Ja, broederliefde is, het is dik. Ja, zeker. Ja, dat vind ik zelfs leuk op mijn leeftijd.
1: Ja, ja, jij bent nog jong genoeg, Vanessa.
0: Oké. Thank you, thank you. Ja, leuk. En zaterdag overdag is er ook een wellness-event bij Hovi Mango. Met daar echt van alles op het gebied van wellness. Dus je kan daar yoga-lessen volgen. Je kan daar lekkere gezonde voeding krijgen. Je kan massages krijgen. En ook een sound healing sessie. Daarover zometeen nog veel meer informatie. Maar het is echt, ik denk voor de mensen die toch een beetje willen relaxen voorafgaand aan de wedstrijd, wat extra spanning kwijt willen raken, is dit wel een hele goede optie.
1: Zeker. En ja, dan nu komen we naar onze zondag. En ja, zondag weten we altijd dat Jan Tiel, Zanzibar, Wet n Wild Sunday gratis altijd bezig is. Vanaf in de middaguren kan je rustig naar Wet n Wild gaan om rustig te genieten van muziek, hun cocktail, hun mocktails. En dan Zanzibar of Mojito Bar. En ja, daar kan je me ook vinden deze zondag. Dus we're gonna check it out.
0: Lekker, lekker, lekker. Nou, helemaal goed. Hebben we alles gehad dan, Marciano, voor komend weekend?
1: Ja, helemaal. En dan zijn we weer donderdag bezig met de andere helemaal agenda. En dit was onze blue agenda.
0: De blue agenda. Nou, ik denk dat we voorlopig wel even in het blauw blijven. Maar met welke, ja, welk enthousiasme in het lijf, dat moeten we nog even afwachten natuurlijk. Hè. Aanstaande zondag, wat de uitkomst gaat zijn van de wedstrijd. Heb jij al een kleine, durf jij al een kleine voorspelling te doen, Marciano?
1: Ja, ik verwacht 1-1, weet je. Het is niet zo weer taai. Ja. Dus 1-1.
0: Oh, dat vind ik wel. Dat maakt het nog wel spannender, ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik weet het echt niet. Als ik een voorspelling zou doen, even kijken, dan zou ik zeggen, laten we zeggen lekker 2-1 voor Curaçao.
1: Helemaal. We gaan voor 2-1. Doen we een bet?
0: Gaan ervoor. Ja, ja, ja, ja. We gaan het volgende week even evalueren. Kijken wie er het dichtst bij was.
1: Helemaal. Hey, echt leuk om met je te praten, Vanessa. Bedankt
0: superleuk
1: voor de opportunity. Yes. En welcome back to the island.
0: Dankjewel, en dankjewel. Ja. En we spreken elkaar volgende week weer. Kijken we wat er dan weer allemaal te doen is.
1: Take it. Bye, Paradise FM'ers. Enjoy your day.
0: Doei, Marciano. Dankjewel.

0: Safimix, uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81 Safimix Curaçao voor kwaliteit die blijft staan.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Bluefin.

0: Hij zit erin!
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tuin van het gouverneurspaleis was dinsdagmiddag het decor voor een voetbalwedstrijd. Gouverneur Maurits de Kort ontving de winnende schoolteams van het Fundación Vicentini WK voor kinderen. De Monseigneur Willem Ellis-school, winnaar als team Argentinië, speelde tegen de Emmy Bertolt-school die de creatieve tribuneprijs won als team Brazilië. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was niet op de hoogte van het chemische bedrijf Curchem in Roysantu, waar vorige maand een grote brand plaatsvond. Minister Tyron Boekhout bevestigde dit tijdens een vragenuur. Het bedrijf had geen hindervergunning. De minister kondigde aan dat er intensiever samengewerkt zal worden met het ministerie van Economische Ontwikkeling om betere controles te waarborgen. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de deal met Iran komend weekend kan worden getekend. Hij noemt het een geweldige overeenkomst, maar Iran heeft dit nog niet bevestigd. Trump zegt dat de Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei heeft ingestemd. De locatie van de ondertekening is nog onbekend, maar Trump suggereert Europa. Vicepresident J.D. Vance zal aanwezig zijn. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt, zijn er confrontaties geweest tussen de politie en demonstranten. Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die voorwerpen naar de politie gooien en van arrestaties. Diverse groepen demonstranten, waaronder een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen, waren aanwezig. Volgens de krant La Jornada zochten gemaskerde personen de confrontatie met de politie. Nieuwssite Latinus meldt dat rellen vrijwel direct na het eerste fluitsignaal begonnen. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 676. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal doden sinds woensdag op 136 ligt. Een dag eerder waren er nog 40 besmettingen minder. Voor de Bundibugyo-variant van het ebola-virus is er momenteel geen vaccin beschikbaar. Er wordt gewerkt aan nieuwe vaccins. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

0: jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave.
1: Ja, joh.
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Onderweg naar Soul Searcher, naar Michael Jackson en Billie Jean.

0: af. Nou, waar ik ook zeker geen genoeg van krijgen, bedoel ik. Dat zijn meerdere dingen. Waaronder heerlijk genieten van een lekkere film of serie. En ook van mijn co-host Bert. Dag.
1: Wanneer heb ik je voor het laatst gezien?
2: Filmfanaat tot laat.
0: Nou, best wel lang geleden was voor Suriname.
1: Ik kwam binnen en ik dacht van...
0: Wie is dat?
1: Vanessa, is that you?
0: Ja, it's me.
1: Oh, man.
0: Ja. Nee, het is een tijdje geleden, hè. Dus ik ben heel blij dat je er weer bent in de studio, Bert. En ik denk de luisteraar ook, want wat moesten wij al die weken zonder filmtip van jou?
1: Ik heb wel heel eventjes bij jouw collega...
0: Nou, vooruit dan maar.
1: Eventjes. Een film of twee.
0: Accepteer het, maar kijk je niet meer aan.
1: Oké. Okay.
0: Nee hoor, dat is helemaal goed. Helemaal goed. Maar wat hebben we deze week gekeken?
1: Wacht even. Voordat
0: ga ik te snel?
1: Jij gaat echt direct... Ik heb vandaag geleerd, ik ben iemand die een relationeel type is. Dus...
0: Dat heb je vandaag geleerd? Oké.
1: Dus ik wil gewoon even weten van, hoe gaat het met je vandaag?
0: Goed.
1: Hoe was het in Suriname?
0: Heerlijk.
1: Heb je daar naar films gekeken?
0: Nee, ik had wel mijn laptop mee natuurlijk. En we hadden in alle hotelkamers van Torarica een prachtige grote flatscreen.
1: Nice.
0: Ik kon gewoon inloggen met mijn Netflix daar. Dus ik had me wel voorgenomen om af en toe eventjes wat te kijken. Maar het was of heel laat in bed na een lange excursie.
1: Ja.
0: Of een lange borrelzit. Of totaal gevloerd en heel vroeg willen gaan slapen. Ik heb bijna niks zitten kijken daar.
1: Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Want soms denk je, heb je een voornemen als je gaat tijdens de vakantie gewoon naar een paar films kijken. Maar dan ben je zo erg back-off uiteindelijk.
0: Ja.
1: Dan kijk je of tijdens de reis daar naartoe of de reis terug kijk je dan even naar de
0: Ik heb eromheen wel gebinged trouwens. Oh. Ik heb Bridgerton gebinged.
1: Oeh, die moet ik kijken ook.
0: Ja, die moet je nog kijken hoor, Bert.
1: Kijk.
0: Die moeten we gaan reviewen. Maar goed, wat hebben we nu gekeken?
1: Waar hebben we gekeken? We hebben gekeken weer naar een Netflix-serie, docu dit keer. Het heet Marty, Life is Short. En het is een docu wat pas is uitgekomen. En dat gaat over het leven van Canadese... Het is eigenlijk een comedian. Maar het is een man van... Hij kan zingen, hij kan dansen, hij kan van alles een beetje doen. Martin Short. Ik vind het apart... gezondheid.
0: Dank je.
1: Oké. Ik vind het apart, want er zijn een paar van die documentaires nu uitgekomen dat die mensen eigenlijk nog in leven zijn.
0: Ja.
1: En dan denk je van, why is there a documentary?
0: Want ik zag dit en ik denk, oh, is hij dan overleden? En ik denk, nee, ze zijn helemaal niet overleden.
1: Nee.
0: Nou ja, eigenlijk ook mooi.
1: Eigenlijk wel. Hij is nu, hij heeft een soort, hoe noem je dat? Als je een soort tweede, nieuwe fase van je leven, weet je, dat je even een tijdje weg bent geweest, bij wijze van, en nu opeens heb je weer, you're famous again.
0: Ja.
1: Begrijp je een beetje
0: wat ik snap wat je bedoelt.
1: Hij heeft dat dus nu wat is het? Murders in the Building, geloof ik. Is een serie wat hij samen met Selena Gomez en Steve Martin doet. Dus ja, he's in the second spring of his life.
0: Ja, mooi.
1: Best wel mooi. Maar in ieder geval, hij heeft best wel een interessante carrière gehad. Hij, wat ik al aangeef, is in Canada begonnen met zijn carrière. In het begin wou hij eigenlijk een zanger worden. En hij rolde een beetje de comedy in. Improvisatie eigenlijk. Theater rolde hij in.
0: Mm-hmm.
1: En hij is van de generatie van eigenlijk de... echt verschrikkelijke goede comedians. En dan heb ik het over Catherine O'Hara, Eugene Levy.
0: Goldie Hawn.
1: Ja, Goldie Hawn, maar in zijn specifiek geval dan. Andrea Martin. Dus allemaal Canadezen die gewoon echt... wie nog meer? Dan Aykroyd, voor ik dat die vergeet. Dus echt van die legendes die allemaal tegelijkertijd zijn opgekomen en die tegelijkertijd improvisatie zijn gaan doen.
0: Ja.
1: Nou, en daar heeft hij een beetje zijn ding gevonden. En hij is film ingerold. Maar uiteindelijk, die karakters wat hij neer heeft gezet door zijn carrière heen, dat zijn vaak van die karakters waar mensen nog kunnen herinneren van.
0: Mm-hmm.
1: Wat vond jij eigenlijk van deze documentaire?
0: Ja, ik vond het een hele mooie documentaire. Ik hou ook heel erg van dit soort documentaires. Sowieso omdat je gewoon heel... dit is een persoon die je wel kent, weet je wel. Die heb je of ooit eens ergens gezien, of die vind je helemaal geweldig. Weet je, dat is gewoon een bekend iemand. Maar helemaal induiken, in dat leven duiken, en dan zeker bij de comedians vind ik altijd een feest eigenlijk. Om gewoon te zien waar iemand vandaan komt, hoe zeg maar het talent en de passie voor het vak, de carrière, ontzettend verwoven is ook met vriendschappen die heel belangrijk zijn. Hè. Dus al die mensen waarmee die inderdaad gewoon begonnen is, hoe dat, het gaat allemaal hand in hand. En dat vond ik echt heel erg mooi. En ook zijn liefdesleven, de liefde, het krijgen van, of niet makkelijk kunnen krijgen van kinderen, maar toch het neerzetten van een prachtig gezin. Ik vond het een ontzettend mooie documentaire.
1: Ja, want meestal krijg je natuurlijk verhalen van, ik heb ook nog een documentaire gekregen van Chevy Chase, geloof ik. En ze zijn allemaal net een beetje, a little bit cuckoo for Cocoa Puffs. Maar Martin Short is een doodgewone persoon.
0: Ja.
1: Die gewoon wel ontzettend grappig is. Sommige mensen vinden hem ook heel erg irritant.
0: Ja, dat kan ik me ook best voorstellen. Ja,
1: hij heeft energie voor 20.
0: Ja, precies. Maar, en hij is wat hij is, weet je wel. Het is echt heel erg aan iemand.
1: Ja, dat klopt. En als hij een personage ook neerzet, dan zet hij echt ook zo'n echt overtap personage.
0: Ja,
1: dus dat is gewoon zijn stijl.
0: Ja.
1: I mean, either you love it or you don't. I appreciate it. Ik ben hem na de documentaire gaan waarderen als persoon. Dat is gewoon ook, lijkt mij echt een hele aardige, doodgewone kerel. Die ontzettend veel van zijn gezin houdt.
0: Ja.
1: Van zijn vrouw, helaas. Hield dan. En I liked that. I liked just looking at somebody that's an incredible comedian. And he's just a nice person as well.
0: Ja, en dat is best ook bijzonder, hè? Want een heleboel comedians zijn, die staan op het podium of die zie je op het scherm gewoon hele grappige dingen doen. Maar het zijn vaak hele donkere types.
1: Ja, ja, ja.
0: Vaak wel. Gewoon heel erg pessimistisch, duister een beetje. Misschien wel een beetje, sommigen een beetje depressed, weet je wel. Het zijn vaak mensen die,
1: die hebben iets meegemaakt, een bepaalde trauma, en dat zit er nog achteraan.
0: Ja, en die lach bij een ander forceren bijna is soms een overlevingsmechanisme voor heel veel comedians. En het is dus best bijzonder om te zien dat dit iemand is die gewoon, eigenlijk wat jij zegt, gewoon een hele normal, leuke, sympathieke man is.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ik zou zeggen, Marty, life is short. Ik ben zeker een fan. Ik zou er dit weekend naar gaan kijken als ik jullie was. Natuurlijk, voor de wedstrijd van Curaçao. Of na de wedstrijd.
0: Niet tijdens. Nee.
1: Maar
0: nee.
1: Wat ga jij trouwens doen met Curaçao tegen Duitsland?
0: Ja, die vraag is me 100.000 keer gesteld inmiddels. Ja, ik weet het nog niet.
1: Okay.
0: Ik weet het echt nog niet. Er zijn zoveel opties. Ja. En een van de opties is ook gewoon lekker thuis met de kids. Maar al die leuke locaties is natuurlijk ook wel heel erg fijn, hè? Een beetje de gezelligheid opzoeken.
1: Ja, ja, ja. Nou, whatever it is, ik zou zeggen, go Blue Wave. En heel veel succes aan de jongens. En de tussendoor even naar Marty, Life is Short gaan kijken op Netflix. Ik denk dat wij allebei wel fan zijn.
0: Wij zijn zeker allebei fan, ja. Nou, volgende week weer een andere.
1: Zeker.
0: Ben benieuwd. Dankjewel, Bert.
1: Graag gedaan.

0: Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
3: Nosso alegre, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é promê página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory!

0: jonge voetbaltalenten in Paleistuin. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De tuin van het gouverneurspaleis was dinsdagmiddag het decor van een voetbalwedstrijd. Gouverneur Maurits de Kort ontving daar twee winnende schoolteams van het Fondation Bicentini WK voor kinderen. De leerlingen van de Willem Ellis School, die als team Argentinië het toernooi wonnen, speelden een vriendschappelijke nacompetitie tegen de Emmy Bertolt School, die als team Brazilië de creatieve tribuneprijs in de wacht sleepte. Onder de spelers was ook Thiago Rafael Encarnacion de beste speler van het toernooi. De gouverneur wilde de kinderen hiermee belonen voor hun inzet en sportiviteit. Hij gaf de jonge talenten mee dat grote prestaties klein beginnen, net zoals de spelers van Blue Wave ooit zijn begonnen, met een bal en een droom. En het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was helemaal niet op de hoogte van het bestaan van Curchem, het bedrijf in Roysanto waar vorige maand de grote chemische brand woedde. Dat heeft GMN-minister Tyrone Boekhout vandaag toegegeven tijdens een vragenuur in de Staten. Dat was aangevraagd door MAN-PIN-statenlid Giselle McWilliam. Het bedrijf bleek niet te beschikken over een hindervergunning. Dit is een verplichte milieuvergunning die ervoor zorgt dat bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen om de omgeving te beschermen. Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen gaat het ministerie van GMN en het ministerie van Economische Ontwikkeling veel intensiever samenwerken. Door gegevens te koppelen moet er waterdichte controle komen op bedrijven die zo'n vergunning nodig hebben. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue

0: Dus ik juich voor de Blue Wave.
1: Ja, joh.
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
3: Imma High gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: voor zet outdoorstoelen ter waarde van 2700 gulden. Laat zien hoe blauw jij bent en doe mee aan de Blue Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom.

Zoe. Nou, dit is toch ook wel echt een hele dikke, dikke versie, hè, deze. Ja, ik bedoel, er gaat natuurlijk niemand boven Freddie Mercury. Maar George Michael komt in dit geval echt wel heel erg dicht in de buurt. Ik heb nog iets wat ik nog moest laten weten natuurlijk. Hè, want we hebben een woord van vandaag. Tenminste, ik had een woord van vandaag. En met het raden van het woord zou je 2 dagpassen voor Kunuku Aqua Resort kunnen winnen. Ja, toch? Dat is alweer een tijdje geleden, begin van deze show. We zijn alweer bijna aan het einde. Maar ik moet het nog wel eventjes laten weten, anders is het niet satisfying. De eerste letter van het woord was de W en de laatste letter was de R. En de omschrijving was: je hebt het nodig om te drinken, zwemmen en te leven. Nou, het is toch echt, ja, nou ja, dat is, ja, het zijn weggevertjes gewoon. Maar goed, dat mag ook wel. Het woord was natuurlijk water. Water. Ja, en dat is ook flink geëpt. Hier naar de studio zie ik. Ik ga deze prijs weggeven nu. En wel aan Meerte. Dus Meerte, je bent meer dan welkom om langs te komen hier bij de studio en je 2 dagpassen voor Kunuku Aqua Resort op te halen. Rest mij nog te zeggen dat ik morgen nog een laatste keer dit spel ga spelen met een woord. En dus morgen nog kans op 2 dagpassen voor Kunuku Aqua Resort. Dus mocht je echt denken, nou, ik wil echt heel graag, dan luister je gewoon morgen nog een keertje mee en dan maak je daar nog kans op. Morgen kom ik trouwens vanuit Sea Shack. Ja, dat is leuk. We hebben een locatieshow morgenmiddag. Dus de andere shows komen allemaal gewoon hier vanaf de Schottengatweg West. Maar ik kom vanuit Sea Shack. En Sea Shack, dat zit beneden, beneden onze oude studio eigenlijk. Ja, dus het oude pand aan ik ben het alweer helemaal kwijt, wat erg. Waar zaten we ook weer eerst? Nee, in Salinha, het oude pand. Daar heb je nu beneden, nou dat zit er eigenlijk ook al een tijdje, een winkel met allerlei benodigdheden voor op zee. Hè, dus om te surfen en om allerlei andere watersportdingen te doen. Ja, het is een prachtige winkel. Nadine is er heel veel te vinden, die zal er morgen ook zijn. En wij gaan dus de hele middagshow vanuit daar doen. Dus heel veel informatie over Sea Shack. Ja, ik zeg je waar we zitten, maar dat betekent niet dat, ja goed, het is eventjes alleen om te luisteren, dus ja, je mag de winkel geloof ik wel in, maar ja, niet dat, dat we massaal meekomen chillen daar. Want het is volgens mij een privé aangelegenheid. Maar dan weet je in ieder geval van waar ik kom morgen en dat het nou ja, een extra gezellige uitzending gaat worden, met dus dit laatste woord ook. Goed, zometeen gaat er nog een lekker diner voor 2 uit. Waar speelden we ook weer voor vandaag? Oh ja, dat was een diner voor 2 bij Pleincafé Wilhelmina. Als je hebt meegespeeld, dan bestaat er de kans dat ik je straks bel. Dus mocht je telefoon zo gaan, dan moet je zeker eventjes opnemen. Anders dan gaat hij naar iemand anders. Maar ik heb eerst Wolf en Mind Made Up.

0: Lekker, de Freestylers en Push Up hoorde je hier op 103.1 FM. Het is tijd om een lekkere prijs weg te gaan geven.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag geven wij met de Muziekquiz een lekkere diner voor twee weg bij Pleincafé Wilhelmina. En wie heb ik aan de lijn?
2: Mirjam van de Broeke, hallo.
0: Hallo Mirjam, hoe is het?
2: Ja, goed. Nu zeker.
0: Nou, mooi. Ja, ben je blij dat ik jou bel?
2: Ja, zeker. Toch altijd, hè?
0: Ja, zeker. En ik mag ook weer wat lekkers weg gaan geven, natuurlijk. Ben je er nog? Of heb je opgehangen? Oh, jee. Nou, even kijken, hoor. Dan moet ik je even opnieuw bellen. Dat is toch ook lekker onhandig, hè? Even zien. Dat gaan we gewoon doen. Of ben je er nog steeds? Ja, ik zie wel dat de verbinding nog verbonden is. De verbinding is verbonden. Maar ik ga het nog een keer proberen. En anders dan... Dan ga ik niet iemand anders bellen, hoor, want dat zou lullig zijn. Je hebt opgenomen. Ja, ben je er weer?
2: Hallo,
0: hi.
2: Ja, ik ben er weer.
0: Wat dacht jij? Ik zei, oké, nou ja, goed, je bent er gelukkig weer. Dus we kunnen het gesprek netjes afmaken. En jij hebt meegespeeld met de Muziekquiz vandaag. Ik ga je de opgave nog één keer laten horen. En dan wil ik heel graag jouw antwoord. Komt-ie nog één keer aan.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, oeh, lekker, hè? Begint gelijk ook lekker, toch, dit nummer?
2: Ja.
0: Ja.
2: Heel lekker nummer.
0: Ja, ja, dit is wel echt een... ik hou van dit nummer. Het is nog steeds mijn droom om deze een keertje gewoon goed te nelen. Maar het is best een lastige.
2: Dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, toch?
2: Dat lijkt me een hele moeilijke, ja.
0: Ja, ja, ja, maar gewoon straks stiekem even meebleuren, blaren, daar heeft niemand last van. Maar goed, het allerbelangrijkste is dat ik jou heel graag blij wil maken met een lekker dineetje. Dus wat is volgens jou het antwoord op de vraag?
2: Het was, even kijken, Young Hearts Run Free van Gladys Knight. En de Pips, eigenlijk.
0: Ja, het is, ik heb hier wel Candy Staten staan. Is dat, dat is wel, dat is niet hetzelfde, toch, als Gladys Knight?
2: Nee. Niet dat ik weet.
0: Ik ga even een ervaringsdeskundige vragen. Ervaringsdeskundige, de jury. Is Gladys Knight hetzelfde als Candy Staten? Nee, hè? Van wie is dit nummer, Young Hearts Run Free? Is het van Gladys Knight of van Candy Staten? Nou ja, het is in ieder geval het juiste nummer. Ik ga hem bij deze wel goedkeuren. Ja, ik maak het een klein beetje spannend.
2: Ik ben wel nieuwsgierig van wie die dan is. Ik dacht Gladys Knight die zong. Samen met de Pips.
0: Ja, misschien heeft hij hem ook gezongen. Dat zou kunnen. Maar goed, we laten dat even in het midden. Candy Staten krijg ik hierdoor van de jury. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar het antwoord is goed. Hè? Het is Young Hearts Run Free.
2: Nou,
0: en dat is in ieder geval een belangrijk gedeelte van de vraag goed beantwoord. Dus ik ga jou blij maken met dit diner. Vind je dat goed?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Mooi
2: lekker,
0: zo.
2: Dank je.
0: Mooi zo. Jullie mogen hier langskomen om de bon op te halen. En dan kun je heerlijk even gaan genieten bij Pleincafé Wilhelmina.
2: Nou, hartstikke leuk. Dank je wel.
0: Graag gedaan.
2: Okay.
0: En een hele fijne avond.
2: Ja, jij ook.
0: Dank je. Doei, doei. Nou, daar komt u, hoor. Lekker.

nummer dit, echt. Kenny Staten hoorde je met Young Hearts Run Free. Het is de hoogste tijd om de studio te gaan verlaten. Dat ga ik dan ook doen. Ik ga lekker de avond in. Ik heb er zin in. Morgen is het vrijdag. En zoals ik zei, dan kom ik dus vanuit Sea Shack met de middagshow. Dus nou ja, goed, we spreken elkaar dan weer. Gewoon om 4. Tot dan!

0: op, gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plants to life. Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tuin van het gouverneurspaleis was dinsdagmiddag het decor voor een voetbalwedstrijd. Gouverneur Maurits de Kort ontving de winnende schoolteams van het Fundación Bicentini WK voor kinderen. De Monseigneur Willem Ellis-school, winnaar als Team Argentinië, speelde tegen de Emmy Bertolt-school die de creatieve tribuneprijs won als Team Brazilië. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was niet op de hoogte van het chemische bedrijf Curchem in Roysantu, waar vorige maand een grote brand plaatsvond. Minister Tyron Boekhout bevestigde dit tijdens een vragenuur. Het bedrijf had geen hindervergunning. De minister kondigde aan dat er intensiever samengewerkt zal worden met het ministerie van Economische Ontwikkeling om betere controles te waarborgen. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de deal met Iran komend weekend kan worden getekend. Hij noemt het een geweldige overeenkomst, maar Iran heeft dit nog niet bevestigd. Trump zegt dat de Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei heeft ingestemd. De locatie van de ondertekening is nog onbekend, maar Trump suggereert Europa. Vicepresident J.D. Vance zal aanwezig zijn. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt, zijn er confrontaties geweest tussen de politie en demonstranten. Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die voorwerpen naar de politie gooien en van arrestaties. Diverse groepen demonstranten, waaronder een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen, waren aanwezig. Volgens de krant La Jornada zochten gemaskerde personen de confrontatie met de politie. Nieuwssite Latinus meldt dat rellen vrijwel direct na het eerste fluitsignaal begonnen. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 676. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal doden sinds woensdag op 136 ligt. Een dag eerder waren er nog 40 besmettingen minder. Voor de Bundibugyo-variant van het ebola-virus is er momenteel geen vaccin beschikbaar. Er wordt gewerkt aan nieuwe vaccins. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
4: Chifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
5: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
6: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
7: Wij produceren
6: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
7: die elk project sterker maken.
6: Ook verkrijgbaar
7: cement en steenslag. Zoek ons

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.